Heel veel mensen hebben wel binding gehouden met waar ze wegkwamen, maar ja, een heleboel mensen binnen ook niet. Een heleboel mensen binnen ook niet weer terugkomen. Dat is waar.

0: literatuur over?
1: Ja, dat heb ik... Nee, ik heb er niks over gelezen. Ik heb wel eens een boek gelezen dat heet Blue Highways, maar dat heeft hier niks, niet zoveel mee te maken. Maar ja, Bob Dylan, ja, dat is ook weer... Die titel was Highway 61 Revisited, maar het ging ook niet allemaal over Highway 61. Maar verder, ja, komt het natuurlijk heel vaak voor in allerlei liedjes van mensen.
0: Maar ik bedoel ook, in over de Delta, bent er romans over geschreven of... ja, zal waarschijnlijk wel, hè?
1: Ja, Tennessee Williams, die kwam hier vandaan, dus die zal er wel wat over gepubliceerd hebben, denk ik. Maar zelf heb ik, lees ik meer dan boeken over de blues dan. Hè? Ik bedoel, The Land Where the Blues Began van Alan Lomax. Dat is gewoon een fantastisch boek en dat gaat over de Delta. En de titel die zegt het al, het land waar de blues is begonnen. Op het ogenblik lees ik een hele goede biografie van Muddy Waters, de Mojo Man. En zo bent er legio boeken over de blues te krijgen, wat bijna ook literatuur is, zou je eens kunnen zeggen. Ik bedoel, een lijst kun je bij je boekhandel eigenlijk wel krijgen en zo. Dus het is heel, heel uitgebreid. Ik denk dat er wel 200-300 boeken ben geschreven over variabel over dit gebied en wat sterk te maken heeft met de muziek die hier vandaan komt.
0: William Faulkner heeft eens een keer gezegd dat in een paar generaties tijd de moerassen en de rivieren en de bossen hier verdwenen bent en dat het harde leven van gewelddadigheid en aan de andere kant ook de zachtheid die erin staat, dat verdwenen is hier zo.
1: Dat kan ik niet zo beoordelen, maar ik vind de mensen hier helemaal niet onaardig en ik vind ze ook niet buitengewoon hard. Ik bedoel, wij hebben hier tot nu toe op onze reis alleen maar redelijk hartelijke mensen ontmoet. Dat kan natuurlijk ook te maken hebben met wat we hier aan het doen zijn, maar over het algemeen waren die mensen toch heel behulpzaam. Ook met het filmen op een aantal locaties waar je niet mag filmen, waar die mensen best wel... heel behulpzaam vond ik. Ik heb niet het idee dat... in die grote steden zal ongetwijfeld de drugs een soort toeslag wezen. In Memphis natuurlijk ook wel. Maar hier, op het platteland... Nee, dat gaat toch best, dacht ik.
0: Toch heeft de blues, door ook wat literatuur op Noordslot... heeft wel altijd iets van doen gehad met gewelddadigheid. Met vechterij, met steekpartijen. Het zit er toch een beetje in, blijkbaar. Ja, misschien ook wel vanuit de achtergrond.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat toch ook meer komt door drank en dat soort dingen. Mensen konden net zoals de Indianen heel slecht tegen drank. Mensen waren ontzettend gefrustreerd door het werken op die plantages. En die ene avond dat ze vrij waren, dan kwamen die frustraties natuurlijk... of het zij door muziek uit, of op een andere manier... Maar of die... Dat nou...
0: Zou de muziek dan een beetje de drager van de agressie wezen?
1: Nee, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat meer de drank was.

I told you I wasn't going there. Keeping on out of the world.

0: Muddy Waters met de Whiskey Blues van de LP More Real Folk Blues. U bracht op Chess in 1969. En daar komen we later ook nog eens in terecht bij Chess. Hè? De legendarische platenmaatschappij.
1: Op Michigan Avenue in Chicago.
0: Ja, maar we zitten nu nog op die Highway 61. De bekende weg, hè?
1: Ja, de bekendste weg samen met de Route 66 in de States. En ook 2 weken waar vreselijk veel over zongen is. En waar nog altijd mensen naartoe gaat ook. Ik bedoel, hoeveel mensen bent er niet die vanuit Nederland op een gegeven moment een motor huurt en die heel de alle Route 66 rijdt. En zo bent er ook heel veel mensen die de bluesroutes doen. En daar komt Highway 61 natuurlijk in voor.
0: Als ik toch onder druk zou worden, als ik me dan zelf in probeerde te verplaatsen. Ja. Dat is amper mogelijk, want ik ken die hele situatie althans niet aan de lijve en ik ben niet zwart. Maar dan wordt er ook op een gegeven moment gewoon, je kunt langer onder druk worden, maar ergens moet die agressie toch een keer uitkomen.
2: Ja, maar dan ga je niet tegen je eigen volk vechten.
0: Nee, maar dat zeg ik ook niet.
2: Ik bedoel, en die vechtpartijen die er waren, die waren vaak onderling. Dat was het rare en dat kwam volgens mij toch grotendeels door de drank.
0: Maar dan ben je ook de wereld neger, zie je zo door de Klux Klan opgeknupt of achter een karre aan de sleep, dat weet ik veel wat.
2: Ja, maar dat. Ja, dat maar ja, wat praten we nou over? Praten we nou over blues of praten we over het geweld? Praat je over 2 dingen? Praat je over de blanke onderdrukking en tirannie? Of praat je over geweld als negers onder elkaar in juke joints en zo?
0: Ja, ik wil eigenlijk weten waar die muziek uit voorgekomen is.
2: Ja, dat is een gevoel. Voor mij is het een gevoel.
0: Maar welk gevoel?
2: Ja, dat verhaal waar dat wegkomt, dat is 100 keer verteld. En ik kan dan nog wel een keer herhalen van dat het hier niet tof was en dat je daar kwaad op kunt worden. En dat je daar over alles wat ze gedaan hebben kwaad kunt worden. Dus die blanken. Dus het is gewoon een lulverhaal over blanken die andere mensen wat misdaan hebben van het begin tot het eind. Dat is het. En verder hoef je ook niks over te zeggen. Vanaf Afrika tot hier aan toe zijn het de blanken geweest die de boel verpest hebben. En die hier alles in Amerika verpest hebben. Vanaf de Indianen tot aan de negers, tot aan alle minderheden. Een soort van, ja. Maar ja, het waren ook niet de besten die ze hierheen gebracht hebben. Ik kan mij nauwelijks voorstellen wat hier gebeurd is. Heb je alleen maar van horen zeggen en van lezen en van films die erover gemaakt zijn en oude foto's. Maar je kunt er niet beweren dat ik dat ook maar verder dat ik het zo gehad heb. Dat bestaat niet. Ik bedoel, wat ik gedaan heb is mijn eigen interpretatie gegeven van een muziek die hier uit de buurt komt. En dat is mijn muziek, dat is hun muziek niet.

0: Ja. Yeah. Eddie Boyd was dat. Samen met The Blizzard. Mr. Highwayman.
1: Ja, prachtig, hè, Eddie. Het leuke is om ook nog even te vertellen dat Eddie eigenlijk een schoolkameraad was van Murray Waters. En dat ze ook nog samen gespeeld hebben.
0: Ja.
1: En dat ze later allebei redelijk tot roem komen bent in Chicago. Murray natuurlijk meer als Eddie. Eddie heeft toch nog een paar redelijke hits gehad. Met Five Long Years onder andere. Wat door iedereen zo wat, die een beetje respecteert in de blues, uitvoerd is. En later kwamen ze ook allebei met het American Folk Blues Festival naar Europa. En deze plaat, ja, was ik een beetje producer, half en half en hulp. Maar dat is bij ons, eigenlijk op de Holle Boerderij in Grollo, is dit repeteerd. En dat is eigenlijk, daar merk je geen verschil van wat er in de Delta mag. Nee. Leuk is dat, hè?
0: Grollo en Clarksdale.
1: Ja, prachtig toch?
0: Ja, verbunden met Highway 61.
1: Ja, zo'n man, een hele lieve man overigens. Hoor. Heb ons ook een bepaalde discipline geleerd in het spelen van die muziek en zo.
0: Ja.
1: Ja, hij moest er zelf wel altijd goed uitkomen, wat logisch was.
0: Terug weer naar de Highway 61, worden we waren over de blues en over het gevoel.
2: Kijk, het gevoel en de naam, die komt hier vandaan. Maar ik bedoel, hoe kan ik nou ooit weten wat die mensen hier gevoeld hebben? Daar kan ik bijzonder weinig van zeggen, want ik kom hier niet vandaan. Ik kom hier gewoon om daar wat over te weten te komen en om wat over te leren misschien. Maar ik kan nooit overbrengen wat die mensen gevoeld hebben. Dat is onmogelijk.
3: Maar je kunt wel uw eigen verhalen overbrengen.
2: Ja, nou, dat heb ik altijd gedaan. En ik heb ook niet nagezongen namelijk.
3: Nee, maar je hebt wel een paar.
2: En ik heb gebruik gemaakt van een vorm van muziek die ze hier blues noemen. Het enige waar ik me nog enigszins iets bij kan voorstellen is dat een soort van armoede die in een klein gedeelte van de provincie Drenthe eerst heeft, dat die ook dat enigszins lijkt op wat er hier gebeurd is. Maar dan is hier in een veel. Dit is een nog veel extremere vorm gebeurd als in Drenthe. En wat wij daarvan zien, als je dan in zo'n museum bent in Memphis, en je ziet hoe die mensen behandeld zijn en je ziet die plaatjes en hoe ze hebben moeten werken, dan kun je alleen maar zeggen dat het mensenonterend is en dat ik me daar niet veel anders bij kan voorstellen dan dat ze dat soort muziek zongen. En er zullen heel wat blanken zijn, er zijn heel wat mensen zijn die blues maken, maar ik denk niet dat ze ooit kunnen uitbeelden van wat hier toen gebeurd is. En dat is er ook bijna niet meer. Dus wat je hier, de conclusie die je uiteindelijk moet trekken, is dat die manier, ten eerste zijn de tijden veranderd gewoon, weet je wel. En ten tweede is die generatie, die twee generaties die dat meegemaakt, of drie generaties die dat meegemaakt hebben, die zijn er niet meer. En wat je dan zo links en rechts om je toe hoort is ook dat blues hier bijna niet meer is. Dat is muziek die hier nauwelijks nog bestaat. En de muziek die wij blues noemen, dat is een derivaat van wat daar toen gebeurd is. Dat heeft daar niets meer mee te maken, voor mijn gevoel. Die conclusie mag je volgens mij wel trekken. En dan kun je er hele diepzinnige gesprekken over voeren, maar dat is eigenlijk de waarheid gewoon. Ik denk dat het binnenkort een muziek wordt die alleen nog in musea terecht, die alleen nog via. En het heeft al helemaal niks te maken met bluesfestivals of blues nights in Holland en zo. Waar het alleen nog maar gaat over bier drinken. En waar als je dan echt iemand de blues zou hebben, toch geen hond naar zou luisteren. Want daar wordt het in een soort van vrolijke sfeer getrokken die daar helemaal niet bij hoort, als het ware. In Nederland denken ze gewoon van blues is feest. Voor mij is dit het boek van Lomax, The Land Where the Blues Began. En dat voel ik hier ook. En ik bedoel, dat is een gevoel wat je... Dat is een gevoel. Dat kun je ook niet naar verklaren. Dat is net zoiets als ik in Creta aan land stap en Kazantzakis heeft ooit een keer gezegd van as soon as you set foot on Cretan soil, you become different. En zo gauw als je de voet op de bodem van Creta zet, word je anders. Nou, dat gevoel heb ik hier ook wel een beetje. ik voel dat het hier gebeurd is. Op sommige plekken heb je zulke gevoelens. Dan denk je, hier is iets bijzonders gebeurd. En dat vind ik, dat is hier zeker gebeurd. Maar misschien ben ik ook wat dat betreft niet zo'n prater erover. Ik bedoel, het is toch een gevoel, weet je wel. En ik zou ik liever gewoon met mijn bandje willen spelen of zo hier. En die heb ik toevallig niet bij me, dus dat kan ik niet doen.

0: Harry Musquet met zijn beentje Cuby and the Blizzards, Design a Baby van de CD Dancing Bear. Je kunt eigenlijk ook niet zonder muziek, Harry, hè?
1: Nee. dat is toch altijd een prachtige therapie.
0: Ja, ja. Een tikje niet speelt, dan...
1: Dan heb ik wel... dan word ik wat ongedurig.
0: Ja.
1: Om het maar eens mijn eufemisme te gebruiken.
0: Ja. De omstandigheden zijn heel anders natuurlijk. Je zei zelf ook al, je kunt ook niet inleven van wat er in die delta precies gebeurd is. En welke functie die muziek doorhad, is moeilijk meer...
1: Te achterhalen.
0: Te achterhalen, ja. En te vergelijken, denk ik, ja, met hoe het hier is.
1: Ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat die muziek eigenlijk klassiek wordt. Net zoals klassieke muziek klassiek is en cultuur is. Is eigenlijk, moet je er rekenen dat blues bestaat al meer dan 100 jaar, Domit. Dat het ook klassiek is. En dan klassiek met een grote K, weet je wel. Toch cultuur. En als zodanig kun je reproduceren. En dat doet ook heel koppel. Mozart wordt ook alleen nog maar gereproduceerd. Ja. Denk ik dan. En Beethoven en dat soort mensen, die leven ook niet meer. En dan kun je ook niet precies achterhalen hoe dat gespeeld is. En hoe die mensen leefd hebben. Nou, dat is met deze muziek is er ook aan de gang.
0: En van oorsprong was dat natuurlijk. Was dat ook volksmuziek?
1: Ja, ja, ja. De meeste muziek komt toch uit die vijftonige toonladder weg.
0: Dus. Ja, door vinden ze zijn oorsprong.
1: Ja, de pentatonische toonladder. Dus.
0: Ja, en volksmuziek, dat heeft alle emotie in zich van verdriet en ellende. Maar aan de andere kant ook van vrolijkheid, denk ik.
1: Ja, ja.
0: Dien ook ter ontspanning.
1: Ja, dat zit er allemaal in. Je kunt de bluesmuziek kun je heel duidelijk vergelijken. Ook qua frasering, zoals Hooker bijvoorbeeld, met de flamenco. En je hebt in Portugal de Fado en in Griekenland de Rembetica. Hè? Dan, dat is allemaal muziek die eigenlijk de volksmuziek, het is volksmuziek. Ja. Het is toch ook eigenlijk cultuur langzamerhand worden.
0: Bij die volksmuziek, ja, door Heurde ook die ontspanning bij. Ik heb aan gelezen in de Mississippi Delta. Het verschil tussen blank, de overheerser, zeg maar, de plantagebozen. En de zwarte mensen die door 6 dagen in de week moesten werken. Ja, was ik wel. Er was één gezegde wat mij zo bijbleem is van: Boss, if you could be a nigger one Saturday night, you never want to be white again. Want op die zaterdagavond, op die feesten, op de frolics, zoals dat heette, vaak op de plantage zelf, toen was het een uitbundige boel, hè?
1: Ja, dat waren de feesten. Inderdaad, kan ik me daar bij voorstellen, wat die blank betreft.
0: Dat was de illegale whisky was erbij en zo. En
1: ja, ja.
0: Daar ging het volk los, hè?
1: Ik heb me wel wat bij voorstellen.
0: Ik denk dat ieder volk, iedere groep mensen, nou ja, graag iets unieks wil hebben.
1: Nee, maar ik bedoel niet nergens waar die swing natuurlijk wel wat meer en zo. Als die lui. Dat is al inherent. Dat was natuurlijk daar wel inherent aan. Ik bedoel, die mensen kwamen uit Afrika, die willen een andere achtergrond. Ik bedoel, ook al zouden ze daar misschien niet eens weten dat ze daar weggekomen zijn, toch hebben ze daar gewoon in zich. Het waren mensen uit een ander werelddeel die tegen hun zin en tegen hun wil ergens anders heen gebracht zijn. Dat moet je nooit vergeten. Kijk, ik bedoel, het is misschien een rare vergelijking, maar als ik bij mevrouw Java zit, dan is er altijd eten in huis. En dat smaakt altijd veel beter als je naar een Chinees of naar een Indisch restaurant toe gaat. Ik bedoel maar, dat die parallel zou je kunnen trekken. Maar er zijn ook mensen die tegen hun zin uit Indonesië hier in Nederland komen zijn. En die mensen kunnen ook allemaal redelijk goed muziek maken en zo. En die zijn over het algemeen ook wat leniger dan wij mensen. Dus ik wil niet zeggen dat wij allemaal Steve Harken zijn, maar toch zit het een beetje in die motoriek opgeborgen ook natuurlijk.
0: Het levert ook vaak jaloezie op, hè?
1: Ja, dat, ja. Ja, de negers zijn er nu, tenminste hier in Amerika, zijn ze altijd hip geweest en zo. Voorbeeld voor veel blanken die zich ook zo gingen kleden. Zeker nu al... Ondanks dat het ook een minderheidsgroep was, die rappers en zo. Dan zie je dan heel veel in Nederland die ook van die lelijke kleren aantrekken. Ik bedoel... en dan denk ik dat het hip is.
0: Terwijl het helemaal niet bij hem past.
1: Hé. Hey. Als ik Blankenwest was en ik had daar woond... En het was mogelijk geweest, want dat mocht natuurlijk ook niet. Ik bedoel, als je het nou aan nagaat dat Ellen Lomax op een gegeven moment vrijbrief geleid had van de Library of Congress. En hier, in de, hier met die mensen wilden praten via een bandopnameapparaat. En of ze wilden opnemen. En dan, dan kwam de chef die zei, ik heb daar niets mee te maken. Ik ben hier de baas en zo. En you're a nigger lover en dat soort dingen. En dus ja, als je dat dan gekund had in die tijd, wat waarschijnlijk niet mogelijk was geweest, dan had ik ook naar die avond van die mensen gaan. Dan had ik er zeker heen gaan. Had ik niet daar bij de good old boy zitten, whisky achterover slaan en wat dom lullen of zoiets. Dan ik wel even met swings.
0: Was ik wel beneden naar binnen naar die cultuur, voor zover hij door naar achter kunt komen. Ja, wat toch nou het unieke in was, wat toch nou het bijzondere in was. En ook wat door in het bedreigende was, dat de blanken er eigenlijk zo benauwd voor waren, dat ze dat zo onder de doem wilden houden. Heb je daar een idee over?
1: Ik bedoel. Ik snap eigenlijk niet waarom ze ze dan hier gedropt hebben, waar ze zo bang waren.
0: Het was wel een hele aparte wereld natuurlijk, hè? Een hele eigen wereld ook allemaal. Ja, het giet bijna terug naar de tijd dat we hier in Nederland nog adel hadden.
1: Die, een feodale.
0: Ja, die een eigen heerlijkheid hadden, ja. Zo ongeveer.
1: Ja, grote stukken grond met mensen die het werk verdeelden en die zelf op fluweel zaten.
0: En het gebied, hè? Het gebied doordreide het allemaal.
1: Binnen het kader van de plantage ook vaak. Want Stowel die zei bijvoorbeeld onder andere als... ja, ik heb liever dat mineers op ons eigen trein blijven. Want als dat buiten wat gebeurt, wat niet oké is, dan weten ze weer zelf niet hoe ze dat moeten regelen en zo. Dus ik heb liever als er wat gebeurt, dat het binnen mijn eigen hekken gebeurt. Zo was het ook nog een keer. Dat was dan een hele goede man in feite. Dat was een voor zover je als plantagehouder goed kunt wezen, was dat een goede man.
0: Dat was een verlichte despoot waarschijnlijk.
1: Ja. Er waren ook niet allemaal van die mensen. Kijk, ze werden verkocht. Aan, kijk, die handelaars, dat waren in eerste instantie de minkugels. En een heleboel mensen die een wit voetje wonen al bij die grote planters, dat waren natuurlijk ook geen besten en zo. Maar een heleboel van die mensen, zoals die Will Dockery, die schijnt ook niet onaardig geweest te zijn. En die Howard Stovel ook niet. Dus ik bedoel, ze waren natuurlijk niet allemaal onmensen.
0: Alleen ja, de ongelijkwaardigheid was er natuurlijk, hè?
1: Ja, nou ja, geen stemmen. Ik bedoel, mensen werden gewoon beschouwd als een untermens. Zeg maar eens een
0: ja, ook in,
1: vleugelde uitdruk.
0: Ook in racistische zin, denk je?
1: Ja, denk ik wel, ja. De Ku Klux Klan is toch een zeer racistische clubje, lijkt mij.
0: Het gekke was dat ze er anderszins... dat ze toch ook banger waren voor de negers. Tenminste, de literatuur erover leest dat ze met name banger waren voor de viriliteit en de vitaliteit die de negers hadden, hè?
1: Ja, terwijl negers dat zelf gewoon weer ontkennen en zo. Dat is ook een soort van rare misvatting. Van dat die mensen potenter zouden wezen en dergelijke. Dat is ook door hunzelf al lang ontkend.
0: Het feit was natuurlijk dat ze sowieso... En misschien gebeurt dat ook wel als een bedreiging ervaren, van dat negers door de bank genomen. Maar dat geldt voor alle onderdrukte mensen, dat die veel meer kinderen hadden dan de blanken hadden.
1: Ja, dat is nogal logisch. Ik bedoel, hoe meer ze kregen, hoe beter het was. Hoe eerder ze kans hadden dat ze in aantal ook op een gegeven moment de boel aankon natuurlijk. Daar heb je met die minderheden van rechtse joden toch ook allemaal. Een hele grote gezin, minimaal moet je er 3 hebben. Ja, die wilden gewoon groter worden, dat is het verlichte deel van de Joodse natie. En die wilden ze er ook onderhouden, dat is gewoon... Zo werkt dat.
0: Ja, het heeft ook met bezit te maken misschien, want degene die wat heeft, die wil het graag bij elkaar houden en niet te veel verdeeld.
1: Ja, dat zit er natuurlijk wel dik in. Niet afstaan. Maar ja, al dit soort dingen vind je gewoon terug in de wereldgeschiedenis. Dus vroeger de bojaarden in Rusland, de groot grondbezitters. Nou, Tolstoy heeft daar een hele verhandeling over geschreven. Zo. Dat was ook een grote land, hè? Verlicht, ook een verlicht despoot, zou ik maar zeggen. Mm. Maar het is toch altijd zo geweest dat, dat groepen mensen andere groepen mensen onderdrukken. Dat is dus nou nog aan de orde van de dag.
0: En die zullen ook altijd mensen hebben die door wat voor omstandigheden ook, dat de ene meer heeft dan de ander en dat de ene meer mogelijkheden heeft als de ander.
1: Ja, ja. Nou, en die mogelijkheid voor de, en dat is natuurlijk wel een beetje schrijnend, de mogelijkheid voor de zwarte mensen hier in het Delta, die zijn wel iets verbeterd. Maar als je goed om je toe kijkt, en ik weet dat jullie dat ook zien hebben, dan zie je toch overal in de lagere beroepen en in de verzorgende sector, in hotels, het lullige werk, dat wordt gewoon gedaan, zoals altijd, door de donkere mensen, door de zwarte mensen hier. En je ziet maar heel zelden mensen in hoge functies hier. En het zal misschien in het noorden wat anders wezen, maar hier in het zuiden.
0: Met wat voor gevoel ga je nou uit Mississippi Fut?
1: Nou, ik heb hier wel een tijdje wilt blijven gewoon. Een paar maanden of zo. Zo wonend als dat jongen, als die jongen die daar bij Hobson Plantation, die vis, die in die band speelt van John Moore. Nou, dat lijkt me wel wat. Het is leuk om in. Ik denk gewoon als ik terug zou. Als ik ooit nog een keer terugkom, dat ik in ieder geval. Dat dit stukje, dat heeft wel gewoon een. Het landschap is niet eens zo verschrikkelijk mooi of zoiets, maar het heeft gewoon iets. En. Ik heb er wel wat mee. Qua gevoel heb ik er wel wat mee. En daar vind ik het. Dat is, ik heb hier een goed gevoel aan overgehouden, dus dat bedoel ik eigenlijk. Ik bedoel eigenlijk dat blues een gevoel is. En dat gevoel, dat heb ik hier voor mezelf duidelijk vonden.

0: Blues. Blues is a feeling. Somebody will know someday. QB and the Blizzards uit 19. Wat was dit, Harry? 66?
1: 67. Groeten uit
0: Grollo. Ja. En dit waren de groeten vandaag eigenlijk van de Highway 61. Want de weg wordt verder aan de reizen. Verder aan de reizen, The Way Up North. Die belangrijke, die grote rivier, de Mississippi, in noordwaartse richting volgen. Naast de muziekliefhebber was Muddy Waters ook een autoliefhebber, Harry.
1: Ja.
0: Volgens mij een specifiek merk.
1: Ja, en dat bent toch heel veel mensen in de States die van die befaamde auto holden. Dat is de Cadillac natuurlijk, de Caddy.
0: Ja, een beetje statussymbool, denk ik.
1: Ja, absoluut, ja.
0: En Muddy was een, dat spreekt u dit hele boek, De Motor Man ook. Muddy was ook een man met gevoel voor stijl.
1: Ja, absoluut. Droeg altijd, zag er altijd gedistingueerd uit.
0: Yeah.
1: Maar wel ook zijn muziek uitdragen en meende het serieus met zijn muziek. En dat moet je niet onderschatten. De man meende het serieus met zijn muziek. Vond dat uitgedragen moest worden, dat het cultuur was. En hij was ook uiterst correct en zo. Ook met zijn bandleden. Zijn bandleden moesten ook altijd heel mooi in pak en zo, weet je wel. En hij zorgde wel dat het goed overkwam.
0: Het was volgens mij zelf niet zo'n automobilist.
1: Nee.
0: Hij leurde een praktisch altijd erin.
1: Ja, dat meestal deed. Ja, en ik kan me daar ook wel wat bij voorstellen. Hoor. Ik bedoel, als je die grote stukken die mensen moesten afleggen, zelf moest rijden en nog eens een keer speelde en je kreeg drank op, dan was het natuurlijk volledig niet vertrouwd. Maar
0: een van de mooie verhalen stond er ook in, dat hij een keer, ik weet niet meer wie dat was, die voor hem reed en dat hij al zoveel aanmerkingen op zijn rijden had.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment dat die chauffeur dat hij er zo zat van was, dat hij minder bestraden stapte en zei van nou,
1: doe,
0: hij is dan beter weer dan die
1: doet zelf maar, ja.
0: Maar dan had hij dat toch ook geen orde gedaan. Ja goed, en in dat grote land Amerika worden ze optraden, ja, moesten ze altijd enorme afstaan, moesten ze afleggen natuurlijk. Ik weet niet of Key to the Highway, of dat door iets mee te maken heeft. Want,
1: nou, in ieder geval, moet je wel rekenen dat er wat mee te maken heeft, ja.
0: Ja, ik bedoel, het past er zo bij.
1: Ja, absoluut. The key to the highway.

0: op een nummer in 1972 in Engeland trouwens, in Londen. Het was niet zo lang nadat Murray een zwaar ongeluk had. Hef.
1: Ja, in Champaign, Illinois, op Highway 65.
0: Ja.
1: Een dag na mijn verjaardag, 11 juni, 1970, zie ik daar. Is niet goed dus. Toen is hij weer gaan speulen.
0: Ja, tenminste, grote optreden.
1: Drie jaar lang uit de running.
0: Ja, bliksem.
1: Ja.
0: Want het was in King
1: 67 is dat.
0: 67, ja. Twee auto's. Rietse door over de snelweg. Ze komt terug van het laatste optreden van een hele tour, zeg maar. Ja. Ergens in het zuiden, in Virginia of zo. Ja, op een gegeven moment. De auto die komt op de verkeerde banen, richting over hun. En die knalt door hem frontaal op elkaar.
1: Ja, ja.
0: Chauffeur komt erbij dood. Ik weet niet of die Noors Muddy zat eigenlijk. Maar in ieder geval, en Muddy raakte ze wel gewond bij. Het giet in ieder geval giet goed fout door zo met die mensen.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar ja, dat is natuurlijk, als je zoveel aflegt dan, per jaar, dan zit er natuurlijk een hele grote percentage als dat je thuis blijft zitten. Natuurlijk.
0: Ja, bedoel, hoe voelen ben je dat niet met vliegtuig onder u te komen? Ja.
1: Nou, heel waar natuurlijk.
0: Ja, toch? Bedoel, ja. Die herinneren we ons ook allemaal van Buddy Holly en Bobby Darin.
1: Ja,
0: en
1: The Big Bopper, Richie Fellens.
0: John Denvernach.
1: Jim Croce. Jim Reeves. Ja. Hol maar op, man.
0: Ja, nou ja. James Dean, die kwam met de auto.
1: Dwayne Elman.
0: Dwayne Elman, de motor.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Het gevoel, dat ligt heel duidelijk aan de weg. Dat wordt ook in dat boek beschreven. Trouwens, ja, en dat wordt... Dat wordt goed beschreven. Ik bedoel, ook heel feitelijk beschreven. En het wordt heel... Alsof je er zelf bij bent eigenlijk. Zo wordt het ongeveer beschreven doorheen. Dat,
1: ja, dat is...
0: Ik vind het knapper van het boek.
1: Ja, die vrouw heeft er heel veel werk van gemaakt. Prachtig is dat.
0: Vorige stuk, wat we net laten horen, Key to the Highway. Dat was opgenomen in Engeland.
1: Ja, het is de waarschijnlijk die Electric Mud of zo. Of...
0: Kan best dat door vanaf.
1: Of de London Sessies of zo.
0: Ja, London Sessies, ja. Met Stevie Winwood en met Rick Kretz en met Rory Gallagher.
1: Ja, ik herinner me nog dat er eigenlijk in het boek staat dat Howlin' Wolf ook zo'n sessie deed. En die zei van, it was a load of shit, man.
0: Ja, dat waren die jonge Engelsen natuurlijk. Ja. Hè? Die de master adoreerden. Ja. Die graag met wilden spelen. Ja. Het volgende stuk waar we draaien, dat is ook een beetje op die manier. Want dat is een nummer wat uit 1996 komt. Nou, Muddy is al in 83 overleden. Dat is van de Muddy Waters Tribute Band.
1: Ja.
0: Met onder andere Jerry Portnoy en Pinter Perkins erin. Dat is echt een zijn oude begeleider, zeg maar. Die een tribute band to Muddy Waters.
1: To Muddy, ja. Een heel bekend nummer trouwens. Going down slow.

0: De Muddy Waters Tribute Band Going Down Slow met Pinter Perkins die de zang doet en de piano en Jerry Portnoy op de harmonica als tribute to the big man,
1: to Muddy Waters.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Het wordt tijd om de sprong noordwaarts te gaan maken. En dat doen we volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Want we maken een sprong van een 500 kilometer noord-noorden toe, Harry. En dan komt bij u in
1: St. Louis.
0: St. Louis. St. Louis. Ja. Het is maar net dat je het op zijn Frans of op zijn Engels uitspreekt. Uitermate een boeiende stad. Een knap grote stad.
1: Ja.
0: Ja, en ja. In de, van u de verte al zichtbaar.
1: Ja, want het is een enorm groot monument. Een soort van... van een enorme soort van ereboog eigenlijk.
0: Ja, een soort Eiffeltoren, maar dan in St. Louis. Maar doorveel waren we niet, want in St. Louis door is van alles en nog wat te zien. Er staat het huis van Scott Joplin onder andere.
1: Ja.
0: De bekende ragtime.
1: Ja, de uitvinder als vader van de ragtime. Ja.
0: En bij Gortor op Zotterdam duiken we maar eens goed in de live bluesmuziek die er door allemaal gespeeld wordt.
1: Ja, ja.
0: Volgende week in Harry's Blues. De Blues in St. Louis. De aflevering van vandaag die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Uiteraard met dank aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Tot volgende week.

0: Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is het openingsnummer van het debuutalbum Desolation. En dit had Nederland nog nooit gehoord. En het leverde dan ook een Edison op. QB and the Blizzards, Things I Remember.

QB and the Blizzards, Things I Remember. J.W. Roy, dat is een Brabantse singer-songwriter. Hij is een begenadigd talent. Hij maakte ook mooie albums en speelde jaren gitaar in de band van Guus Meeuwis om de huur te kunnen betalen. J.W. Roy, Kitchen Table Blues.

J.W. Roy, Kitchen Table Blues. Gitarist Robbie van Leeuwen schreef nummers in allerlei genres. En hij is nog steeds de enige Nederlander die met een eigen compositie een nummer 1 hit scoorde in Amerika met Venus for Shocking Blue. Voor The Motions schreef hij ook een bluesnummer. Het wordt gezongen door Rudy Bennett. The Motions, I've Got Misery.

The Motions, I've Got Misery. De Bintangs, dat is een bluesrock band met muzikanten uit IJmuiden en Haarlem. De broers Artie en Frank Kraaienveld en zanger Guus Pleines. En de band is al ruim 60 jaar actief en is niet kapot te krijgen. De Bintangs, Agnes Gray.

De Bintangs, Agnes Gray, Johnny Kendall en de Harrels uit Amsterdam. Dat was de eerste Nederlandse band met een blueshit. En vooral de zanger Hans Donkerkaat was een groot talent. De band was populairder in Duitsland en Italië dan in Nederland. Johnny Kendall en de Harrels, St. James Infirmary.

Johnny Kendall and the Heralds, St. James Infirmary. Het is een compositie van George Gershwin uit 1935 en het nummer werd 3013 keer gecoverd, onder meer door de Platters, Rick Nelson, Jerry and the Pacemakers, The Righteous Brothers, The Zombies, Chris Farlow, John Hammond, Willie Nelson samen met Leon Russell, Sam and Dave, Paul McCartney, R.E.M. en Frank Sinatra. Gitarist Jan Akkerman en zanger Cas Lux maakten er blues van. Brainbox, Summertime.

Brainbox, Summertime. Blueszangeres AJ Plug komt uit Katwijk, maar opereert al jaren vanuit Grollo, nadat ze jaren toerde in het clubcircuit van Griekenland, Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland, sinds ze nu alleen nog eigen materiaal. AJ Plug, Trouble.

AJ Plug, Trouble. John the Revelator, dat is een bluesband uit Haarlem met zanger Tom Huizen en gitarist Frans ten Klein. En de band bestaat al ruim 50 jaar. Dit komt van het album Wild Blues, John the Revelator, Worried Dreams.

John the Revelator, Buried Dreams. Q65, dat was een 60s band uit Den Haag met grote hits. Jode Victor, The Life I Live In, en de intussen overleden zanger Willem Bieler kon echter ook heel goed blues zingen. En daarom stonden er op de albums van de band mooie verdwaalde bluesnummers. Q65, Ramblin' On My Mind.

Q65, Ramblin' on My Mind. Livin' Blues, dat is een bluesband uit Den Haag, met gitarist Ted Olberg, mondharmonica-speler John Legrand, zanger Nico Christiaanse en ex-QB-drummer Dick Beekman. Het nummer is geschreven door Willie Dixon en het is een oude hit van Coco Taylor. Livin' Blues, Wang Dang Doodle.

Living Blues, Wang Dang Doodle. Flavium uit Apeldoorn, dat is een bluesband die het 50-jarig jubileum ook alweer achter de rug heeft. Oprichter, gitarist Anne-Geert Bonder stopte er vorig jaar mee en Bert Vrieling uit Zwolle is tegenwoordig de zanger. De band had 2 top 10 hits in Nederland. In 1980 Nightlife en een jaar later was dit een top 10 hit in Nederland. Flavium, Nobody Knows You When You're Down and Out.

Flavian, Nobody Knows You When You're Down and Out. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Cargo, dat is een band uit Amsterdam met twee gitaristen. Jan de Hond uit ZZ en de Maskers en zijn broer Adrie de Hond uit de formatie Het. De zanger was Willem de Vries en de band maakte van een Burt Bacharach deuntje een strak bluesnummer. Cargo, Walk On By.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een bijzondere aflevering van Harry's Blues, want te gast is Erwin Nijhoff. En Erwin Nijhoff die speelt de hoofdrol in de theaterproductie over Harry Musquet, die op 3 september in Assen in première giet. Straks door meer over. We beginnen met muziek uit 1972. Cuban and the Blizzards met Pawnbroker.

0: 1972, QB and the Blizzards met de Pawn Brooker van de CD Sometimes. En het is geen toeval dat deze LP uit 1972 komt, want mijn gast Erwin Nijhoff is geboren in 1972.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja, dit is muziek waarmee je bij wijze van spreken opgegroeid zou kunnen zijn, maar dat was dan nog heel jong.
1: Ja.
0: Is dit muziek waar jij verwantschap mee hebt?
1: Ja, absoluut. Ik heb... dit doet me ook weer een beetje denken aan een beetje Stonesy, Faces-achtig geluid. En dat is ook muziek waar ik van hou, zeg maar. En hij heeft natuurlijk die bluesy invloeden. Bluesy rock zou ik het bijna willen noemen. Maar, en een geweldige slidegitaar. Ik weet niet of dit in dit geval Elko Gelling was. Maar of was hij, ja, nog steeds Elko, ja. Ik ooit ook nog een keer in een verre verleden ontmoet. Maar goed, daar hou ik van. En dat was eigenlijk het begin van mijn oude bandje Prodigal Sons. Dat had zo bij wijze van spreken. Nou, dat zit wel in dezelfde stijl. Ja, ja.
0: Erwin Nijhoff, even voor de luisteraars. 1972, geboren in Hessem. Opgegroeid in Dalfsen, Zwolle, zeg maar die omgeving. Prodigal Sons werd net al even genoemd. De eerste band waar hij, de band waar hij succes mee had, groot succes mee had.
1: Ja.
0: Later deed hij mee aan The Voice. Hoe heet dat ook weer? Gewoon The Voice, hè?
1: Voice of Holland.
0: Voice of Holland was dat, ja. Daar werd jij derde in?
1: Ik zou zeggen Voice of Hollandse Veld, maar... nee, ik werd derde, ja, klopt. Ja, weet je, dit is natuurlijk onzin. Muziek is geen wedstrijd, maar... ik had geluk, ik had ook... Ik denk dat ik twee rondes haal, want ik was toen al bejaard voor de popmuziek. Ik was 38 en ik werd 39 in die race. En dan ben je voor RTL begrippen ben je echt al zwaar bejaard, zeg maar. Maar goed, ik denk dat ik twee rondes heb, dan weten mensen weer dat ik er nog ben. En dat was eigenlijk mijn hele insteek. En toen kwam ik steeds een ronde verder. Ik denk, oké, dan ga ik ervoor.
0: Ja, precies. En toen kreeg jij, en dan slaan we een hele hoop stappen over. Want dan komen we straks in de loop van de uitzending misschien nog wel op. Toen kreeg jij een telefoontje van Dick van de Heuvel.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is inmiddels, ik denk een paar weken geleden misschien. Blijf verrast. Wat zou ik daarvan zeggen?
0: Zei die naam jou wat, Dick van de Heuvel?
1: Dat had ik wel eens van gehoord. Ja. En de productie zei het geloof ik ook met allerlei dingen. Annie M. G. Smit en heeft allerlei dingen op televisie en in theater gedaan.
0: Ja, Ramses heeft hij gedaan.
1: Ramses natuurlijk ook, ja.
0: Ja.
1: Nee, dus ik had wel zoiets over, volgens mij. Geen kattenpis, zeg maar. Geen kleine jongen. En dat vond ik wel heel mooi. Dat ik ook denk, ja, als je dan toch over zo'n stijlicoon, hè, een Nederlandse icoon, blueslegende... Nederpop-historie. Harry Musquet, ja, dan moet je niet lullig doen, zeg maar. Dan moet je gewoon wel wat serieuze mensen nemen. Mm-hmm. Ik was heel verrast en blij en vereerd dat ik gevraagd werd ik moet er nog eenmaal wennen, hoor, maar dat ik Harry vertolk, zeg maar.
0: Ja, dat is het wel, ja.
1: Ja, maar dat is heel apart, want we hebben natuurlijk samen op dezelfde festivals gestaan. Ik heb misschien op de kop af bijna 30 jaar geleden bij jullie in het programma gezeten. Toen begon ik net, want een broekie van 19, denk ik, met die Prodigal Sons begon ik toen net.
0: Ja.
1: Dus daar haak ik altijd nog wel een leuke herinnering aan. En ook praten over muziek. En ik zat toen nog heel erg in de Stones en in Elvis en... Ik kan me nog vaag herinneren of er nog buiten de opnames om was of in de opnames zelf, dat weet ik niet meer. Maar ook over Elvis Sun sessies. Elvis zong natuurlijk ook heel veel oude blues. En wat hij dan op zijn eigen unieke manier weer vertolkt. Ergens zit er nog een soort herinnering. En ik heb ook nog een hele vage herinnering, maar dat... Ik dacht dat ik zelfs nog een keer mee geweest ben naar huis. Maar misschien vergis ik me nou enorm. Ergens zit er in mijn herinnering dat we ook nog wat gedronken hebben. Maar daar weet ik dus niet meer zeker. Maar ik weet wel dat de wereld, ik noem het dan maar de wereld van Harry Musquet. Indirect een aantal mensen die ermee te maken hebben gehad. Die kwam ik onderweg wel tegen in de kroeg in Zwolle. Toen ik later in Zwolle woonde Roy Couchel, daar hing ik nog wel eens mee. Die hing ook nog wel eens aan de bar, laat ik zo zeggen. Helaas heeft hij... die is helaas ook niet meer.
0: Nee, helaas. Geweldige man.
1: Ja, en ook een super muzikale man. Echt ongelooflijk. Ik vergeet nooit weer. Op een gegeven moment... Roy zei, Ik wil wel met je meedoen. Ik speelde toen in zo'n wijkcentrum in Zwolle. Dat was bij mij om de hoek, Assendorp. En daar woonde ik toen. En toen Roy die zegt van ja, ik doe, dan doe ik wel mee. En ik kende Roy alleen met zijn fluiten en zijn toetsen. En nee, maar dan speel ik gitaar mee. Dus toen werd ik een beetje voorzichtig. Dat ik denk van, ik weet niet wat ik daar maar van moet denken. Wist ik veel dat die Roy, die kan gewoon alles. Hij zei, nee, we gaan niks voorbereiden. We gaan gewoon improviseren. En dan werd me dan partijen een mooie improvisatie. Ik heb denk ik zelden, er werd gewoon een nummer ter plekke gecomponeerd eigenlijk. En ik hoop dat er nog opnames van zijn. Maar dat was eigenlijk ook het talent van Roy Couchel. Wat ik aan de lijve ondervond toen. Ik weet ook nog wat ik zei. Goh, jongen, ik heb helemaal geen budget, joh. Want ik kan ten nauwe nood de jongens betalen die ook meespeelt. Mm-hmm. Nee, Roy, ik vind gewoon, ik doe het voor de muziek. Dus dat was mijn kennismaking met Roy Couchel. En ik weet ook nog wat dat ik in een kroegje werkte in de Brinkhof. In Dalfsen, toen was ik een jaar of 14. En dat was volgens mij ook, dacht ik, ook de periode dat Roy Couchel ook veel met Harry speelde. In Dalfsen, toen was ik een jaar of 14. En dat was volgens mij ook, dacht ik, ook de periode dat Roy Couchel ook veel met Harry speelde.

0: Dus ja. Dat was. Dus zodoende ik indirect kwam ik allerlei mensen. Nou ja, later Elko Gelling nog wel ontmoet. En ik heb onlangs nog een tribute George Kooijmans. Omdat hij natuurlijk helaas ALS heeft. En werd ik benaderd om een show te doen met mijn band. Met een aantal nummers van Golden Earring. En toen heb ik nooit geweten. Er zitten van die hele mooie bluesy likjes in Radar Love. En wat ik heb begrepen is dat ook Elko Gelling die meespeelde, of niet? Ja, heb ik nooit geweten. Ik weet wel dat er een hele roemruchte live plaat is. Van waar Elko Gelling ook de Sterren van de Hemel speelt. Zo kwam bepaalde werelden. Ook weer bij mij terecht, zeg maar.
1: En nou sta je in september vanaf, ik geloof dat het begint vanaf 1 september, dan is de try-out. 2 september ook try-out. 3 september officieel de première. Die vindt plaats in Assen. Het is een buitenlocatie, de tuin van de ondernemersfabriek aan de havenkade in Assen. Sta jij straks daar de rol van Harry Musquet te vertolken? Wat stel je je daarbij voor? Welke beleving heb je daarbij?
0: Nou, als ik de muziek nu zo hoor, want ik weet inmiddels, ik kan nog niet alles verklappen, maar ik heb nu een aantal nummers gehoord. Ik heb er ook wel een mysterieus gevoel bij. En dat ik moet zeggen, ik heb Harry niet goed gekend. We kennen elkaar en dat was het ongeveer. Maar dan, hij straalt wel iets mysterieus uit. En dat de nummers die ik inmiddels heb gekregen, die ook in die voorstelling zitten, er zijn een aantal nummers bij die vind ik. Zelf ook, vind ik echt te gek. Een beetje mysterieuze muziek, zou ik bijna zeggen. Maar ook wel, ik weet niet, er zit gewoon sfeer in. En dus op dit moment, ik zit op dit moment in een mysterieuze fase, zeg maar. En ik ben ook heel, ik heb het script, een gedeelte van het script heb ik inmiddels gelezen. En dat is ook wel, het past er wel bij. Ik vind het script wat ik inmiddels gelezen heb en een aantal nummers die dan heel erg op de sfeer zitten, zeg maar. Dat ik denk, ik zie er enorm naar uit. En het wordt ook een enorme uitdaging. Want ik moet eerlijk toegeven, ik ben geen acteur. Mm-hmm. Ik ben een zanger, gitarist. Ik heb veel in theater gedaan. Ik ben wel vertrouwd met een aankondiging. En dat soort dingen ook wel. Maar ik snap het leven behoorlijk van mezelf. Niemand snapt het leven van zichzelf. Maar ik het leven wat Harry geleid heeft, daar kan ik me natuurlijk behoorlijk in verplaatsen. Omdat ik de ups en downs zelf ook gehad heb.
1: Er zitten wel goede andere acteurs trouwens bij. Ja? Alexandra Alfenaar zit erbij. Alfred van der Heuvel zit erbij. Marcel Hoving zit erbij. Plus nog een heel aantal vrijwilligers
0: en die gaan mij erdoor slepen.
1: Precies.
0: Ja. Mooi.
1: Ik heb jou ook gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken die een verhaal te vertellen hebben over jouw muzikale achtergrond.
0: Ja.
1: En het eerste stuk dat is Time Waits for No One van de Rolling Stones. Waarom dat nummer?
0: Nou, Time Waits for No One vind ik ook echt zo'n pareltje. Wat eigenlijk, Angie is natuurlijk hartstikke bekend. Is een schitterend nummer. Satisfaction, dat kent iedereen natuurlijk ook. Maar dit vind ik echt zo'n pareltje wat bij het grote publiek nooit helemaal bekend geworden is. En natuurlijk ook met het geniale gitaarwerk van Mick Taylor. Die geweldig soleert. En ik heb ooit de eer gehad om met Mick een aantal keren op te trainen. Zelfs nog een liedje geschreven. En dat was misschien wel, ik zeg misschien, want elke periode had zijn geweldige periodes. Hè, met Brian Jones en met. Maar Mick Taylor ook, dat was wel toch wel. En zeker hoe ze toen live vlamden, was geniaal.
1: Time Waits for No One.

0: lyrisch, die solos. Mooie muziek, die solos, die vind ik zo. Dat, echt dat melodische. En dat. En dat is ook de raakvlak een beetje. En dan toch even nog een beetje de link met Musquet en Elko Gelling. Het, toch wel, er zijn wel raakvlakken met Gelling en Taylor, ja.
1: En dit is de korte versie trouwens, hè, van Time Waits for No One.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Op It's Only Rock and Roll duurt hij bijna 7 minuten.
0: Ja.
1: Harry was een geboren en getogen Assenaar. Heeft een jaar of 6 in Grollo gewoond. Zijn laatste jaren woonde hij in Rollo, maar in Rolde. Maar Assen was zijn geboorteplek. Jouw geboorteplek is Hessem, Dalfsen, hè?
0: Ja, het is een buurtschap bij Dalfsen. Ja. Tussen Dalfsen en Vilsteren. Ik weet niet of je Vilsteren kent, hoor. Maar, en, ja, mooi landelijk ook. En, net als nou, wat je hier ook hebt. Ook heide en mooie bossen en landgoederen. En dus zeer aan verknocht. En helaas woon ik er niet meer. Ik kan het niet betalen. Nee, maar de hoop, ja, ergens het trekt altijd nog wel.
1: Want je woont in Heten, hè?
0: Heten, ja. Heten, een dorpje bij Raalte eigenlijk. Ja.
1: Harry was een Assenaar, wat ik net al zei. Vanaf 1991 maakten we het programma Harry's Blues, dit programma, tot 2011. Harry die sprak voor een deel Nederlands, maar hij sprak ook Assens.
0: Ja.
1: Jij praat ook Zaalans, hè?
0: Ja, ik.
1: Daar ben je ook wel actief in, of niet?
0: Met mijn kinderen niet meer. Maar af en toe was het voor de grap. Een beetje lomp lul, zou ik maar zeggen. Nee, maar. En mijn vrouw, haar ouders, dat zijn ook boeren, zeg maar, om zo maar te zeggen. Maar, dus die praten het ook wel, maar zij praten het zelf ook niet meer. Dus ik ben een beetje. Hullenboer zei vroeger altijd, de bent van die dubbel gehandicapte Wechter. Mijn ouders hebben mij nog Nederlands geleerd. Maar ja, goed, er waren natuurlijk boeren. En mijn moeder die kwam uit Twente en mijn vader uit de regio Dalfsen dan, zeg maar. En dus die praten gewoon plat met elkaar. Maar met kinderen hebben ze ons geprobeerd toch een beetje Nederlands mee te geven. Ja. Maar stel, als je ooit nog eens studeert, dan kwam natuurlijk niks van terecht. Maar goed, dus op zich ben ik er blij mee. Dus als ik dan optreden zat in Amsterdam en al weet ik veel waar, dan kon ik me in ieder geval verstaanbaar maken. Want ik had op een gegeven moment ook al bandleden die spraken geen woord Nederlands. En dan moesten we ook vaak ook wel opletten. Als we dan in de kleedkamer bij Paradiso, en er waren de gasten uitgenodigd. En wij gingen uit als band zijnde. Ja, plat Zaalans of noem het maar, geef het maar een naam. Maar in ieder geval in plat tegen elkaar. En af en toe dat ik wel zei, jongens, ook een beetje Nederlands. Want ja, daar staat iemand er voor spek en bodem bij. Ja. Ik heb het in Friesland ook wel eens gehad. Ik heb totaal geen hekel aan Friesen of Groningen. Of Drenthe kun je het ook mee. Maar als er net een te heftig accent of een te heftig dialect waar je zelf niet spreekt. Dus ja, dan sta je er wel een beetje voor spek en bodem bij. Ja. Nee, dus daar moesten we een beetje rekening mee houden.
1: Dan wel communiceren. Zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is de reden dat wij nu voor een belangrijk deel in het Nederlands doen. Alhoewel het volgende nummer, dat gaat wel over dat Zaalans.
0: Ja, en die heb ik heel bewust, want je vroeg, wil je nog eens een paar eigen keuze? En dat vind ik altijd zo lastig, want die kunnen we 2 jaar doorgaan, zeg maar, met favoriete nummers. Maar ik dacht, nou, iets wat dan wat iets over mezelf zegt, is dan heel erg van het volgende liedje, toevallig ook van Hullenboer, en die waren geloof ik ook nog redelijk populair in Drenthe, maar die komt toevallig een beetje redelijk uit de regio, Luttenberg dan, waar ik dan zelf vandaan, of vlakbij waar ik vandaan kom, zeg maar. Dat is een paar dorpjes verderop. En die man die praat zo mooi plat, dat is Gerard Oosterlaar, maar de bijnaam was dan Hullenboer, zeg maar, van zijn familie. Hij praat heel mooi plat. En hij heeft gewoon hele mooie teksten, vind ik. En ze zijn er een beetje lullig van afgekomen. Zijn toen dat nummer Busje komt zo. Dat was eigenlijk gewoon een grap. Er waren ze gewoon een keer speciaal snel geschreven voor een of andere speciale aanleiding, weet ik veel wat. Moesten voor een of andere verzorgingsthuis spelen. Dan hadden ze dat liedje gemaakt. Maar dat werd er gewoon knoepend van een hit. Dus, en voor de rest hebben ze nooit geen hits meer. Tenminste, niet landelijk, laat ik zo zeggen. Ja. Maar dat nummer, dat is ook weer zo'n verborgen pareltje. Dat gaat dan eigenlijk over een boer die het niet meer kan redden. En ik heb dat aan de lijf ondervonden met mijn ouders en mijn opa en oma. Wij wonen naast mijn opa en oma. En die wonen op de oude boerderij. En mijn ouders die hadden op een gegeven moment een huis ernaast gebouwd. Dus ik heb van jongs af aan de kommer en kwel van het boerenleven heb ik van dichtbij meegemaakt. En ook dat er af en toe gewoon wat minder beleg was op brood. Dus hier zit er een beetje de pijn in van een boer die het niet meer kan rooien. En uiteindelijk de boel moet verkopen, zeg maar. Ja.
1: Noord de Bliksem.

0: Dramatiek.
1: Ja, maar een hele actuele tekst eigenlijk die op het platteland zeker aanspreekt. Hullenboer met Noorderbliksem van de cd. Hele mooie titel trouwens, die cd. Moet je goed kijken wat ik zeg.
2: Mooi, hè?
1: Harry's Blues. Ja. Daar lust u naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Straks aan de telefoon nog Erwin Java, de man die de muzikale leiding heeft van de theaterproductie rondom Musquée, die dit najaar in september in première giet in Assen. Maar eerst drie uitvoeringen van dezelfde compositie. Het nummer I Can Quit You Baby van Otis Rus, uit 1956. En de eerste versie, hele mooie versie vind ik, met Erwin Java op gitaar, uit 2003 van de cd Boom Boom Bang, I Can Quit You Baby.

0: No matter how hard I try, just can't quit you.
1: De pure blues eigenlijk, Erwin, hè?
2: Ja, ja, mooi. Ja, en ook met een klassieke gitaar gespeeld. Dat vond ik schitterend. En net hoorde je Norde Bliksem met de Hollenboer ook op een klassiek op een klassieke gitaar. En nu blues op een klassieke gitaar. Erwin Java op een nylon snarig. Ja, geweldig. Schitterend ook. Ja.
1: Mooi, hè?
2: Ja. Ja.
1: Straks Erwin aan de telefoon. Het origineel van I Can Quit You Baby, dat is van Otis Rus. Althans, die heeft het als eerste op de plaat gezet. Compositie van Willie Dixon. Het was ook het eerste nummer van Otis Rus in 1956.

0: De eerste uitvoering op vinyl 1956, Otis Rus, I Can Quit You Baby, met Big Walter Horton op de mondharmonica. Erwin Nijhoff, jij speelt ook mondharmonica, hè?
1: Ja, ja, ik dat. Ja, wat zou ik ervan zeggen? Nee, ik kan wel wat lijntjes, zoals nou ja, The River, like, natuurlijk een nummer wat voor mij ook wel belangrijk geweest van Bruce Springsteen. Ik werd eigenlijk getriggerd door mijn opa, de oude boer, zeg maar, die speelde dan mondorgel. En mijn oma speelde ook mondorgel. En dus dan in dat oude keukentje, zeg maar, in buurtschap Hessem, dan af en toe dan speelden ze wel eens. En dus daar werd door getriggerd. Nou, toen leerde ik Bob Dylan kennen. En toen leerde ik later Bruce Springsteen kennen. En dan op een gegeven moment is het natuurlijk oude blues. En op een gegeven moment zoek je steeds verder in de muziek. En dus ik had op een gegeven moment, maar wat mij heel erg getriggerd heeft, is mijn opa, zeg maar, die dat speelde. En dat ik de muziek van Bob Dylan en Bruce Springsteen leerde kennen. Dat ik dacht, ja, die deden dat. En ik denk, oh, dat wil ik ook wel. Nou, zo recht toe, recht aan. En toen ben ik het gaan spelen.
0: Ja. Nou, ik denk dat we jou met mondharmonica ook nog wel even zien in het theaterstuk over Harry Musquet dit najaar, september, in Aas. Ja. Derde uitvoering van I Can Quit You Baby. Dat is een wat recentere uitvoering van een Nederlander die waarschijnlijk naar Canada is verhuisd. Hij heet namelijk Jack de Keizer. Het is een Canadese bluesman uit 2018 van de cd Checkmate. Zijn versie van I Can Quit You Baby.

0: De derde versie was dat van I Can Quit You Baby van Jack de Keizer van de CD Checkmate 2018. Het origineel uit 1956 van Otis Rus. En de eerste die we draaiden, dat was uit 2003 van de CD Boom Boom Bang. Eigenlijk Erwin Java en Harry Musquet, Cuby and the Blizzards uiteraard, van I Can Quit You Baby. Aan de telefoon op dit moment Erwin Java. Goedenavond, Erwin.
1: Hey, hallo Albert.
0: Ja. Klonk mooi, man. I Can Quit You Baby. Jij op de klassieke gitaar.
1: Daar zeg je zo wat. Ik moet even in mijn geheugen graven.
0: Ja, je hebt hem niet gehoord, dus wat lastig.
1: Nee,
0: ja?
1: Ik heb hem niet gehoord, nee. Ik zal er nog eens naar luisteren.
0: jij bent de muzikale man, de muzikale leider van de theatervoorstelling rondom Harry Musquet dit najaar in Assen. Heb je er zin, Jan?
1: Ja, maar dat lijkt me hartstikke leuk. Bijzonder ook. Ja, kijk, dit is natuurlijk een bijzonder jaar, hè. Harry zou 80 geworden zijn. En het is zijn kinderjaar, sterfjaar, zeg maar. En dat is natuurlijk ook in september, hè, zijn sterfdag. Dus ja, nee, hartstikke leuk. Zeer vereerd.
0: Want jij bent degene die verreweg het langst met hem samen hebt gespeeld. Ik denk bijna 25 jaar?
1: Zeker 25 jaar. Achtereen, hè. Ik geloof dat Hans Lafaye heeft ook wel bij elkaar wel 25 jaar met Harry gespeeld, maar niet 25 jaar achter elkaar.
0: Oh, okay. Ja.
1: Dus dat was wel een bijzondere prestatie, geloof ik. om dat 25 jaar achter elkaar vol te halen.
0: Ja, en je hebt natuurlijk allerlei periodes meegemaakt, ook muzikaal. Dat Harry wat meer experimenteerde met de Musquet Gang, de Harry Musquet Band, Musquet, en later de theaters inging. Ja, dat was wel een afwisselende periode, denk ik.
1: Zeker, zeker. Ja, echt heel veel geleerd en meegemaakt. En wat wil je? De 25 jaar, dat is een groot gedeelte van mijn leven geweest natuurlijk.
0: Ja, en dan ga je straks Erwin Nijhoff begeleiden. Tenminste, ja, begeleiden, hoe moet ik het zeggen? Samen met hem spelen.
1: Ja, dat erg leuk. Mijn naamgenoten, we zijn naamgenoten.
0: Ja.
1: Ik ben ook heel blij dat Erwin ja gezegd heeft tegen deze klus. Want volgens mij is hij daar heel erg geschikt voor. Natuurlijk sowieso als muzikant, maar ook om het feit dat hij natuurlijk bekend is met het Saksische taalgebied. Hè?
0: Ook dat,
1: ja.
0: Ja, komt uit Dalfsen, ligt niet zo ver.
1: Ja.
0: Daar hebben jullie ooit nog een keer een cd opgenomen in Dalfsen. Weet je dat nog?
1: Ja, Sky Songs on the Spot.
0: Precies, ja, bij Jan Kissies.
1: Bij Jan, ja, toen, ja, dat was toen de studio van Jan Kissies. Ja, ik weet niet eens meer welk jaar dat was. Ik denk 94 of zo, denk ik.
0: Denk het
1: misschien
0: ook,
1: weet jij dat, Albert.
0: Hey, met wie ga jij allemaal samenspelen in die theaterproductie?
1: Ik kom met een vierkoppige band. En dat zijn de jongens die waar ik de laatste tijd veel mee werk. Dat is Guus Strijdbos op het bas. Bas Mulder op keyboards en Marcel Wolthoff op drums. En de laatste jaar, zeg maar, opereer ik een beetje onder mijn eigen naam. Als Erwin Java's Travel Party. En daar maken die jongens ook deel uit van. En ze hebben nog de cd die ik een jaar of drie geleden heb uitgebracht. Daar spelen zij ook op.
0: Keeping it real.
1: Precies, ja. Ja.
0: Dat betekent dat jullie ongetwijfeld al goed ingespeeld zijn. Alleen nog wat minder bekend met het repertoire, althans de andere mannen, denk ik, van Harry Musquet.
1: Ja, ja, ja. Maar daar wordt hard aan gewerkt, hè. Dus er is al een playlist. En de nummers moeten natuurlijk wel aangepast worden. Want het is ondoenlijk om al die versies volledig in anderhalf uur. De voorstelling gaat ongeveer anderhalf uur duren. Per avond. En dus er zullen kortere versies van gemaakt moeten worden. Maar dat zal ook samen met Erwin Nijhoff natuurlijk. Zullen we er allemaal uit van werken. En met de producent natuurlijk. Of de regisseur.
0: Ja. Nou, dat wordt denk ik ook de verrassing van dat heel nieuwe mensen, dat die nu het materiaal van Musquet gaan spelen. Dus niet één op één coveren, maar daar een eigen draai aan geven.
1: Nou ja, dat is het. Kijk, het is natuurlijk de hele voorstelling gaat ook niet over QB in the Blizzards of zo. Hè? Het gaat eigenlijk over het leven van Harry Musquet. Die nummers die gekozen zijn, die geven een beetje zeg maar, tijdsbeeld. De stappen in het leven van Harry aan. Daar zijn de nummers een beetje voor uitgezocht natuurlijk ook. En het wordt geen reunie van QB in the Blizzards. Daar heeft het niets mee te maken. Het gaat puur om een verbeelding van het leven van Harry natuurlijk.
0: Ja, ja. Nou, de mensen hoeven niet te wachten tot september om Erwin Nijhoff en Erwin Java samen te zien, want daar is nog een andere gelegenheid, geloof ik, ja?
1: Ja, dat klopt. Deze zomer zijn er uitzendingen van Veronica Inside, waar ik sinds september van vorig jaar regelmatig heb ingevallen voor Danny Vera. En in de zomer zijn er een aantal uitzendingen waarin ik ook samen met Erwin, andere Erwin dan, wat nummers ten gehore ga brengen. En de eerste keer zal waarschijnlijk op 10 juni, hoogstwaarschijnlijk al op 10 juni zijn.
0: Nou.
1: Zeer waarschijnlijk. Dat is gewoon 10 juni.
0: En dat is een bijzondere datum, want dat is de 80ste geboortedag van Harry Musquet.
1: Nou, kijk, ja? wat een timing, niet?
0: Nou, hartstikke mooi. Hey, ik heb jou ook gevraagd om een nummer te noemen wat we in deze uitzending kunnen draaien. Wat op zich waarschijnlijk niks te maken heeft met de theaterproductie. Maar wat voor jou gewoon bijzonder is. Jij noemde Sky Song on the Spot.
1: Ja, precies. Kijk, het is natuurlijk een hele moeilijke keuze. Want er zijn de zoveel nummers die ik altijd geweldig vond om te spelen. Maar ja, ik kies voor Sky Songs, omdat dat was, vond ik toch ook een bijzondere periode in Harry's leven. Maar ook in de periode van die band eigenlijk. Dat is een bezetting met de Musquet Gang uit die bestaan heeft van 86 tot 96. Die vaak wat onderbelicht is. En zonder die bezetting was er eigenlijk geen vervolg geweest voor het succesvolle vervolg van QB in the Blizzards na 96. Dus daarom koos ik voor deze.
0: Dankjewel, Erwin.
1: Graag gedaan, Albert.

0: Erwin had het helemaal goed. 1994, de CD Sky Songs on the Spot. En dit was het titelstuk van die CD. Uitvoering van Musquet. Erwin Nijhoff is in de studio. Daar praten we nog mee. Een paar zaken die nog aan de orde moeten komen. We hebben het net al gehad over het mondharmonica-spel. Dat er uiteraard bij hoort. De persoon Harry Musquet. Ja, welk beeld had jij bij de persoon Harry Musquet? Welk beeld komt bij je op? Ik bedoel, het is nu 80 jaar geleden, bijna 80 jaar geleden dat hij geboren is. Hij heeft tot 2011 geleefd. Wat voor man was het in jouw oog?
1: Puur no nonsense, maar niet simpel, zeg maar. Zoiets. Mm. Ja, dat is eigenlijk de eerste waarde in me opkomt. Want het wordt vaak gedacht van mensen die nou ja, Simple Man, heb je al iets over een prachtig nummer ook je hebt. Wat ook in de... mag ik dat verklappen? Die komt in de voorstelling. dat zegt ook een boel over... Ja, geen bullshit. En zo hoop ik zelf ook... En hoe ouder je wordt misschien, hoe meer aan je erachter komt van... jongens, er is zoveel bullshit. Heel veel dingen die doen er niet toe. En jongens, doen we normaal. Weet je, of normaal, dat is ook altijd zo snel gezegd. Maar probeer de shit van de bullshit te scheiden, zou ik bijna zeggen.
0: Ja. Een beetje proberen te kijken van wat de essentie van...
1: Ja, en dat komt bij mij heel erg... Nou ja, dat zit natuurlijk ook heel erg in de Drentse aard ook. En daar voel ik me ook mee verwant van de Overijssel, Drenthe. Dat bent elkaar niet, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, het woord nuchter is ook niet helemaal waar. Want ik bedoel, als je gewoon de blues wil zingen zoals Harry Musquet... dan red je dat niet alleen maar met mompel de mompel, zeg maar. Dan moet je ziel en zaligheid er wel in gooien. Maar wel gewoon een beetje een gezonde blik, een heldere blik naar de wereld eigenlijk, ja.
0: Nou, heel benieuwd hoe jij straks in september die rol van Harry Musquet invult. Onder leiding van de regisseur Dick van den Heuvel natuurlijk. Een man die heel veel ervaring heeft. Met andere spelers erbij. Namen die heb ik net al genoemd. Alexandra Alfenaar, Marco Hoving en Alfred van den Heuvel onder andere. Plus nog heel veel vrijwilligers die eraan meewerken. Muzikale band erbij. Nou, die band die heb je net gehoord.
1: Ja.
0: Spreek jou ongetwijfeld aan.
1: Jazeker. Ja, een aantal die ken ik dan ook wel. Ik heb er volgens mij nog niet met allemaal gespeeld. Maar volgens mij, ik zit hem te denken of ik met Erwin ooit... We zouden wel eens een keer wat doen. Maar volgens mij heb ik met niemand nog op het podium gestaan. Maar ik ken ze wel indirect, laat ik zo zeggen. Ja.
0: Dat gaat allemaal gebeuren.
1: Ja.
0: Voor de liefhebbers, mensen die er meer van willen weten... er is een website beschikbaar van waar je alle informatie op kunt vinden. Ik heb net al even genoemd dat de try-out dat die op 1 en 2 september is. En de première is op 3 september. De website waar alles op te vinden is, dat is Theater Musquet. Moet ik even goed kijken van Theater Musquet. Daar kun je ook de kaarten op bestellen. Die kaarten die kosten in de voorverkoop, dan kosten ze €37,50. Voor de try-out trouwens 32,50. En na 11 juni dan kosten ze €42,50. Dus zorg dat je er snel bij bent. Maar kijk anders maar op de website van Radio Drenthe of van Harry's Blues. Daar staat alle informatie op. Erwin, bedankt voor de aanwezigheid hier. Techniek in handen van Ruben Ester. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Ook dank uiteraard aan Erwin Java, die even aan de telefoon was. Ja, we besluiten met een nummer van de laatste CD van Harry Musquet. Van de CD Cats Lost, Low Country Blues. Waarom dat nummer nou?
1: Ja, toen ik gevraagd werd om dit project te doen. En toen was ik eens gaan onderzoeken, zeg maar, ik noem het dan maar... En toen kwam ik dit nummer tegen. En ik werd zo geraakt door die tekst. En iedereen herkent zich wel een beetje in het maaiveld in Nederland. En de kop gaat eraf. En ook wel een beetje... Het past ook wel weer een beetje in deze tijd. Van als je andere meningen hebt, dan bof. Dan word je gelijk... Er is te weinig oor voor elkaar, vind ik eigenlijk. En dat zit ook wel heel erg in dit nummer. En dat nummer raakt me enorm. Ik vind de muziek ook geweldig. Ik vind het mooi gezongen. Ik ben ook wel nieuwsgierig. Ik zou zeggen, luister maar. Ja.
0: Low Country Blues.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Eddie Giles uit Louisiana had een nummer opgenomen bij een kleine lokale platenmaatschappij. En die single werd een plaatselijke hit in Chicago en Dallas. En een grote platenmaatschappij vond dat zo interessant dat ze het nummer opnieuw opnamen. Nu met goede studiomuzikanten in een dure studio. Maar de single deed niets, want heel Amerika liet Eddie Giles in de steek. Losing Boy.

Eddie Giles, Losing Boy. En Eddie Giles werkt tegenwoordig als predikant in Louisiana. De Staple Singers, dat was een familie gospelband uit Chicago. En de band werd razend populair nadat ze overstapten van gospel naar soul. Alleen Mavis Staples werd uiteindelijk een grote ster. En dit nummer haalde net niet de nummer 1 positie in Amerika. Het bleef op 2 in de Amerikaanse hitparade steken. De Staple Singers, Respect Yourself.

The Staple Singers, Respect Yourself. Gene Knight uit Louisiana scoorde geheel onverwacht nummer 1 hit in Amerika met Mr. Big Stuff. En de opvolger leek daar verdacht veel op, maar werd desondanks een top 20 hit. Gene Knight, You Think You're Hot Stuff.

G. Knight, You Think You're Hot Stuff. William Bell nam doorgaans zijn platen in Memphis op met Booker T en de MG's, maar nadat Booker T. Jones naar Los Angeles verhuisde, raakte hij in paniek, want hij was erg trouw geweest als begeleidingsband en hij liet toen allerlei artiesten wanhopig achter. En William Bell ging er zelfs voor naar de Fame Studios in Musselshoals, Alabama, omdat ze daar ook een hele befaamde studioband hadden. Het mocht echter niet baten, want het werd geen hit. William Bell, All for the Love of a Woman.

William Bell, All for the Love of a Woman. John Gary Williams, de zanger van The Mad Lads, nam het nummer met frisse tegenzin op. Hij vond het helemaal niets, dat nummer. En hij vond de vioolarrangementen smakeloos. En hij kreeg achteraf gelijk, want het werd geen hit. The Mad Lads, Gone the Promises of Yesterday.

The Mad Lads, Gone the Promises of Yesterday. Major Lance, dat was een ex-profbokser die plotseling twee grote hits had met The Monkey Time en En met dat had Wayne Fontana een grote hit in Engeland. Dit is een eigen compositie van Major Lance en het werd geen hit. Girl, Come Home.

Major Lance, Girl, Come Home. The Leaders, dat was een band uit Maryland. En The Leaders maakte commerciële singles die zowel door de soul als door de popradiostations gedraaid werden. Maar de band verdween in de anonimiteit nadat deze single hopeloos mislukte. The Leaders, How Do You Move a Mountain?

0: luistert naar Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Het titeloze nieuwe album van Patty Griffin is het album van de week. En Patty Griffin wordt vaak uitgenodigd door andere artiesten om als gast mee te doen op hun album. Zo is ze al te horen op de albums van Buddy en Julie Miller, Sean Colvin, Jim Lauderdale, Raoul Malo, J.D. Foster, Todd Snyder, Robert Plant en Gillian Welch. Patty Griffin, What I Remember.

Patty Griffin, What I Remember. Black Nasty, dat is een band uit Detroit rond Audrey Matthews en Thomas Carter. Van oorsprong was het een schoolband, maar inmiddels hebben ze al een album en 3 singles gemaakt. En Audrey Matthews profileert zich ook als songwriter, want ze schreef al nummers voor The Temptations, Mary Wells en Betty LaVette. Black Nasty, Black Nasty Boogie.

Black Nasty met Black Nasty Boogie. Rufus Thomas, dat was een populaire discjockey in Memphis en tevens een hitzanger. Na de wereldhit Walking the Dog, het nummer werd ook door de Rolling Stones gecoverd, kwamen er plotseling allerlei dieren voorbij in zijn nummers. Rufus Thomas, Do the Funky Penguin. MUZIEK

Rufus Thomas door de Funky Penguin. Carla Thomas is de dochter van Rufus Thomas en Carla werd vooral bekend door haar duetten met Otis Redding. Maar na het overlijden van Otis Redding werd ze ook succesvol als solozangeres. Carla Thomas, You've Got a Cushion to Fall On.

Carla Thomas, You Got a Cushion to Fall On. L.V. Johnson komt uit Chicago en hij was de gitarist van Tyrone Davis. Hij begon thuis nummertjes te schrijven en die liet hij aan zijn baas Tyrone Davis horen en die adviseerde hem meteen om die nummers op te nemen. Dit werd geen hit, maar 9 jaar later, hij moest even geduld hebben, scoorde hij wel 2 hele grote hits. L.V. Johnson, Don't You Mess With My Honey, My Money or My Woman.

L.V. Johnson, Don't You Mess With My Money, My Honey or My Woman. Eric Mercury en de Soul Searchers, dat was een band uit het Canadese Toronto. Maar Eric Mercury kwam in 1968 naar New York om daar een solo carrière te beginnen. Hij maakte het album Electric Backman en later stond hij op Broadway in de musical Jesus Christ Superstar. En in 1983 nam hij een mooi duet op met Roberta Flack, Our Love Will Stop the World. Eric Mercury, I Can Smell That Funky Music.

Eric Mercury, I can smell that funky music. Lil Milton was een echte live artiest. Hij maakte wel sterke albums, hij scoorde ook hits. Maar op een podium met een dampend publiek voor zich gooide hij alle schroom van zich af. En die sfeer ontstond nooit in de studio. Lil Milton, That's What Love Will Make You Do.

Little Milton, That's What Love Will Make You Do. Johnny Taylor. Dit is overigens niet de Johnny Taylor van die grote hit Part-Time Love. Dat was Little Johnny Taylor. Dit is de Texaanse soulzanger Johnny Taylor, die in de jaren 70 aan de lopende band hits scoorde. Johnny Taylor, Standing in for Jody.

Johnny Taylor, standing in for Jody. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams in de techniek, Jan Damme coördineerde de playlist en we gaan eruit met Lucky Peterson, When My Blood Runs Cold.

Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Met muziek uit verschillende landen. De Shaggy Dogs die komt uit Frankrijk. Ticket West komt gewoon uit Nederland. Er komt Veulen uit Amerika natuurlijk, kan bijna niet missen. Maar er komt zelfs nog wat uit Drenthe. En er komt wat uit Engeland. En die speelt op het Holland International Blues Festival. Ik denk dat je de man vooral kent van zijn televisieprogramma Later With Jules Holland. Want daar heb ik het over. Op de BBC. Hier is hij met Horse to the Water.

De Jules Holland Band, die ook speelt op het Holland International Blues Festival komende weekend. Horse to the Water van de cd Small World Big Band. Small World was het inderdaad, want hij kijkt welke mensen er allemaal in midden. Sting, Mark Knopfler, Dr. John, Paul Weller, Van Morrison. Allemaal bekende mensen. Maar die mag graag samenwerken met Jules Holland, want hij is een geweldige goede pianist en arrangeur. En uiteraard, hij had zijn programma bij de BBC. Vorige week draaide ik al een nummer van de band C. Zuzu, de band van John en James Nolan. Uitstekende band, goede muziek, Pennsylvania.

De Amerikaanse band C-Zuzu met het nummer Pennsylvania. De staat in Amerika die ooit genoemd is door William Penn, Pennsylvania. Van het album Here Again. Jenny Berkel, dat is de volgende zangeres. Nou, ik zal ervan bij willen zweren dat die van Nederlandse afkomst is. Jenny Berkel. De Berkel, een rivier die door de Achterhoek loopt en die bij Zutphen in de IJsseluut komt. Maar het is een Canadese zangeres. Nou, heeft Canada heel veel goede artiesten opgeleverd. Van Neil Young tot, noem ze maar op, wie waren er nog meer? Kaden Ann McCarrigal bijvoorbeeld. Judy Collins. Nou, ik kan er wel meer op noemen. Jenny Berkel die, is begonnen eigenlijk als achtergrondzangeres bij de band van Daniel Romano. Zich een beetje in de sfeer van de country muziek. En ik weet niet of dit haar debuut is. Nee, het is niet haar debuut, want ze debuteerde in 2012 met Hair on a Wire. Dit is van het nieuwe album wat u te komen is. These are the songs left from leaving. Jenny Berkel met You Think You're Like the Rain.

Jenny Burkel met You Think You're Like the Rain. Jenny Burkel uit Canada. Uit het Engelstalige deel van Canada, denk ik. Niet het Franstalige deel. Maar daar zit wel het bruggetje in door de volgende artiesten. De Shaggy Dogs. Dat klinkt heel Amerikaans of Canadees op mijn part. Maar het is een Franse band, de Shaggy Dogs. Het is de band die eigenlijk een beetje rondom Laurent Boudier opgebouwd is. Een band die blues speelt, rock speelt, een beetje soul erbij. Een beetje de Franse Dr. Feelgood, zeg maar, zo ongeveer. De band van Milk and Alcohol, dat was een bekend nummer van Dr. Feelgood. De Shaggy Dogs, ze hebben een EP uitgebracht met 6 nummers volgens mij. Sorry for the delay. Daar wordt die vertraging in zit, dat weet ik niet. Maar hier ben ze, de Shaggy Dogs met Sweet Baby Mine.

Shaggy Dogs van hun nieuwe EP Sorry for the Delay met het nummer Carpe Diem. In plaats van Sweet Baby Mine. Ik had hem verkeerd zo straks. Carpe Diem van de Shaggy Dogs. De volgende band is een Nederlandse band van Pascal en Walter Wilhelm. De derde album is hebben ze uitgebracht. En daarop speelden allerlei mensen op met. Onder andere Walter Schuller op de saxofoon. Man die ook vaker bij Harry Musquet in de band metspeelde. Met de blazers. Roel Spanje speelde er ook op met. Op toetsen. Die weer vaker samen met Daniel Loijs werkt heeft. En ze speelden

nummer wat wel een bijzonder verhaal is eigenlijk. Want het is een herinnering aan een overleden vriend. En die overleden vriend, dat is Klaas Vermeulen. Een geweldig goede mondharmonica-speler uit Almelo. Die in 2020 op 63-jarige leeftijd die heel plotseling overleden is. Hij speelde vaker, Klaas Vermeulen, samen met Dirk van Koevoorn op gitaar in het museum, het Cuban the Blisters Museum in Grollo. Een mooi eerbetoon aan deze man. I buried a friend.

Ja, dat ruft herinneringen op aan Klaas Vermeulen. Aan de lange Klaas Vermeulen. Want het was een heel lange kerel. Die samen met Dirk van Koevoorden vaak in Grollo gespeeld heeft. Mooie, mooie herinnering. Van Ticket West. De band die het de cd 1940 Park Street Blues uitgebracht heeft. Ja, Harry's Blues. Daar lust u naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Een nummer van Merle Haggard uit 1969. En dan zeg je Merle Haggard. Wat heeft dat nou met de blues te maken? Nou, dat kan wel degelijk. Als straks de uitvoeringen hoort van Albert Cummings, dan klinkt de blues er nadrukkelijk in deur. En ook misschien wel een beetje in de eerste versie. Want dat was de aanleiding. Een nieuwe cd van Ellie Paperboy Reed. Ellie Paperboy Reed, dat is een uitstekende zanger die al verschillende cd's uitgebracht heeft. Een man die ook vooral bekend is, hij hem ziet op televisie of hij hem live ziet. Droeg hij vroeger altijd een platte pet. Zoals die krantenjongens in New York ook altijd op aan. De Paperboy pet. Daar herken je hem ook aan. Vandoor ook Ellie Paperboy Reed. Zien uitvoering, zien versie van The Working Man Blues. En dat is echt een nummer wat bij Merle Haggard deurt. Want dat was niet een mooi zinger uit Nashville of zo. Maar dat was gewoon een man met een geblokt overhemd. Die de muziek van de werkende man speelde. Van de cd Down Every Road, Ellie Paperboy Reed met The Working Man Blues. MUZIEK

Ellie Paperboy Reed van de cd Down Every Road. Met zijn versie van The Working Man Blues. En ja, dat gaat over bier drinken in het café en dat soort zaken. Het is een beetje de crisiscross blues, zou je kunnen zeggen, uit in de Wolden zullen willen situeren. Het origineel is van Merle Haggard. En Merle Haggard, dat is een legende in Amerika. Man die leefde van 1937 tot 2016. En dat is een voorbeeld van een man die uit Oklahoma kwam van oorsprong. En door de zandstormen die door de West Bend is hij met de familie naar Californië verhuisd. En door is hij daar even carrière maakt eigenlijk in het plaatsje Bakersfield. En door is een muzieksound uit ontstaan, de Bakersfield sound. Met Buck Owens en Dwight Yoakam en dat soort mensen. En hij heeft geweldig veel succes gehad in Amerika. Juist met die muziek die niet gladjes was, die niet met de strikveur zong weer, maar gewoon muziek van werkende mannen, zo zou je kunnen zeggen. Grappig trouwens dat Gram Parsons, wat weer een heel ander type was, dat hij een groot fan was van Merle Haggard en ook muziek van hem opnam, Tonight the Bottle, Let Me Down, dat soort dingen. Gewoon wel vaker over bier en over drank. Merle Haggard met zijn versie, zijn originele versie, want hij heeft het geschreven van The Working Man Blues.

0: song for the working man.
1: Het was een nummer 1 hit voor Merle Haggard in 1969. The Working Man Blues. En dat werken, dat kun je erin horen, want er werd elke keer op een aanbeeld geslagen. Dus de smid, dat is een echte handwerkman. Merle Haggard. De derde versie die is van Albert Cummings. Uitstekende gitarist die in nou, denk 2003 zijn eerste album uitbracht. Dit jaar kwam hij met het 10e album, nummer 10. Maar Working Man Blues van Albert Cummings, dat stiet op de cd Working Man uit 2006.

De derde versie van Working Man Blues van Albert Cummings. Samen met zijn een trio vormt hij eigenlijk samen met Dave Smith op bas en Steve Potts op drums. De eerste versie die was van Ellie Paperboy Reed uit 2022. Dat was de aanleiding van de cd Down Every Road. Het origineel, dat was al zeer gedateerd natuurlijk, 1969, maar bleek toch een klassieker te wezen, omdat Albert Cummings het ook nog opnam in 2006. Terug naar deze tijd. Nieuwe muziek van Marky Blue Rick Latina Project. Vorige week al een paar nummers van het draaien, toch echt zeer de muiten weer. Jumping the Broom, dat is de titel van de cd. En dit is Crying Out Loud.

Dit is wat meer de balladkant van Marky Blue Rick Latina Project. Met Jeanette Marky, de zangeres, en Rick Latina, de gitarist. Maar het is al met al is het wel een zeer aan te bevelen cd. Jumping the Broom, de titel van de cd. Wij stapten over naar Conway Twitty. En de mensen die een beetje bekend zijn in de wereld van de muziek, die denken van Conway Twitty, country muziek, wat heeft dat nou met blues te maken? Nou, het gekke is dat die Conway Twitty, die is geboren in Mississippi, in Hertzburg, Friars Point. Daar waren we in 1993, had hij moskee, John LeGrand en ik. En we stonden daar bij die zaak door zo in Friars Point. Waarom waren we door? Robert Johnson, die heeft door gespeeld, een bekende bluesgitarist. Uit de 30e jaren, zeg maar, of zelfs al wat eerder. Maar Conway Twitty die komt er ook vandoan. En Conway Twitty, dat is de man die ten voorbeeld is eigenlijk voor Jason Scott. En daar wil ik een nummer van draaien. Want die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Jason Scott. Het is een man die wat opgegroeid is in de gospel sfeer. En dit is de cd Castle Rock van Jason Scott. Het nummer Cleveland County Line.

Ja, het is typische voorbeeld van storyteller muziek. Het verhaaltje is belangrijk. En noemde Neil Young ook nog even in zijn verhaaltje. Maar op mooie muziek gezet. Cleveland County Line van Jason Scott van zijn cd Castle Rock. Blijft een beetje in de sfeer van de rock. De Roadhouse Blues, dat is een traditional eigenlijk in de blueswereld. Maar de uitvoering van Elkie Brooks is denk ik wat minder bekend. Elkie Brooks, dat is een Engelse zangeres. Ze heet van zichzelf Elaine Bookbinder. En ze was vroeger de zangeres van de Engelse band Finnegan Joe, waar ook Robert Palmer in speelde. Ze had ooit een grote hit met Pearl's the Singer. Een heel bekend nummer. In 1994 bracht ze de cd uit Nothing But The Blues. Toen keerde ze eigenlijk weer terug naar de muziek waar ze ooit mee begon was, met de bluesmuziek. En dit is een nummer van de cd The Electric Lady uit 2021. Elkie Brooks met The Roadhouse Blues.

Ja, toch wel knap, hè, dat zo'n zangeres, Elkie Brooks, 77 jaar is ondertussen dat ze nog zo'n album maakt. Electric Lady, en door van Roadhouse Blues. Ze is overigens begonnen op haar 15e jaar al met zingen. Toen zong ze een nummer van Etta James, een van de bekendste zwarte Amerikaanse blueszangeressen. Got a Hold on Me. En later deed ze allerlei andere dingen, cabaretvoorstellingen. Ze waren samen in de kerstshow van The Beatles bijvoorbeeld. Deed mee aan het Songfestival in Knokke. En toen later is ze weer overstapt, is ze eigenlijk weer teruggegaan naar de bluesmuziek. Op haar 77e jaar doet ze dat nog steeds, de Electric Lady. We besluiten met een nummer van Musquet. Vorige week ook al een nummer van Musquet van de cd The Legend. En dat doen we vandaag weer. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues is in handen van Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En het nummer wat wij draaien, dat is bekend geworden ook vooral uit de film die Willem van der Linden ooit maakte over Harry Musquet. De film De Legende, City Soldier.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Leslie Gore uit New York had als meisje van 16 al een wereldhit met It's My Party. Ze acteerde in 16 speelfilms en ze was een vaste gast in alle grote Amerikaanse tv-shows. Ze stond in de Ed Sullivan Show, American Bandstand, Thank You Lucky Stars, Shindig, Hollywood Go-Go, Hullabaloo en The Tonight Show. Leslie Gore, Love Me By Name.

Leslie Gore, Love Me By Name. Steve Earle uit Virginia liep als jongen van 14 jaar weg van huis op zoek naar zijn held, singer-songwriter Towns Van Zandt. Op zijn 19e arriveerde hij in Nashville en daar werd hij basgitarist in de band van Guy Clark. En hij brak in 1986 door met zijn album Guitar Town en de single was een top 10 hit in Amerika. Steve Earle, Guitar Town.

Steve Earle, Guitar Town. Chai Coltrane uit Wisconsin had een Canadese moeder en een Duitse vader. In 1970 begon ze met haar band Chicago Coltrane. Ze woonde daartussendoor jaren in Duitsland en ze had zelfs een contract bij het Duitse platenlabel Teldec. Maar in 1972 scoorde ze een grote hit met Thunder and Lightning. Chai Coltrane, Turn Me Around.

Jai Coltrane, Turn Me Around. De Kentucky Headhunters, dat was een country band, maar na het succes van de Allman Brothers Band en Lynyrd Skynyrd gooide de band een rocksausje over hun country en dit bleef erover van een oude country hit van Bill Monroe, de Kentucky Headhunters, Walk Softly on This Heart of Mine.

De Kentucky Headhunters, Walk Softly on This Heart of Mine. Katie Oslin uit Arkansas was een succesvol songwriter. Ze kreeg op haar 45ste pas haar eerste platencontract, maar vervolgens scoorde ze alsnog 19 hits, waaronder 5 nummer 1 hits in Amerika, en ze maakte nog 12 albums. Ze woonde jaren samen met trompetist Alan Rubin uit de Blues Brothers Band. Ze overleed in 2021 op 78-jarige leeftijd. Katie Oslin, Where is a Woman to Go?

Katie Oslin, Where is a Woman to Go? Stillwater, dat was een band uit Georgia. De band moest genoegen nemen met slechts één grote hit. En de band, dat was een groepje protégés van de Atlanta Rhythm Section, een beroemde band uit Georgia.

de heren van de Atlanta Rhythm Section waren ook de producers van Stillwater. En Stillwater werd eind jaren 70 weer ontbonden. Stillwater, Mindbender.

0: Stillwater, Mindbender. Jesse Winchester uit Louisiana vluchtte in 1967 naar Canada omdat hij niet als soldaat naar Vietnam wilde. In 1977 was hij weer welkom in Amerika en daar schreef hij nog nummers voor Elvis Costello, Joan Baez, Anne Murray, Reba McEntire, The Everly Brothers, Lyle Lovett, Emmylou Harris en Willie Nelson. En zelf had hij 9 hits in Amerika. Jesse Winchester, How Far to the Horizon.
1: How far?

Jesse Winchester, How Far to the Horizon. De Georgia Satellites, die kwamen uit Atlanta. Het was de band van zanger Dan Beard en gitarist Rick Richards. En Dan Beard componeerde alle grote hits voor de band. De Georgia Satellites, Keep Your Hands to Yourself.

The Dodger Satellites, Keep Your Hands on Yourself. Delbert McClinton uit Texas was mondharmonica-speler bij Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf, Lightnin' Hopkins, Jimmy Reed en Bruce Channel. Intussen heeft hij 42 soloalbums gemaakt en hij scoorde 8 hits in Amerika. Hij is intussen 81 jaar, maar nog steeds actief. Delbert McClinton, Honky Tonkin'

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Southern Soul van Lucinda Williams is het album van deze week. En Lucinda Williams coverde een nummer van William Bell. Hij nam het op voor Stax Records in 1961 en hij schreef het tijdens een verblijf in New York toen hij last had van heimwee naar Memphis. Het nummer werd eerder gecoverd door Otis Redding, The Byrds, Taj Mahal en Peter Tosh. Lucinda Williams, You Don't Miss Your Water.

Lucinda Williams, You Don't Miss Your Water. Delaney en Bonnie verzamelden altijd grote sterren om zich heen, zoals Duane Ellman, Eric Clapton, George Harrison en Dave Mason, die dit nummer schreef. Delaney en Bonnie and Friends, Only You Know and I Know.

Delaney and Bonnie and Friends, Only You Know and I Know. Bobby Charles uit Louisiana componeerde als teenager van 15 jaar See You Later, Alligator, een wereldhit voor Bill Haley. Later schreef hij ook nog Walkin' to New Orleans voor Fats Domino. En hij maakte een mooi album met The Band. En dit nummer componeerde hij samen met Rick Danko, de basgitarist uit The Band. Bobby Charles, Small Town Talk.

Bobby Charles, Small Town Talk. Greg Ellman runde na het overlijden van Duane Ellman zijn Ellman Brothers Band. En daarnaast had hij ook altijd nog een eigen band. En ook zijn soloalbums waren bestsellers. Greg Ellman, Midnight Rider.

Greg Allman, Midnight Rider. Graham Parker uit Londen was zanger-gitarist van The Black Rockets, daarna bij Terry Burbage's Magic Mutt en toen begon hij Graham Parker en The Rumour met bandleden van Brinsley Swartz en Dux Deluxe. En dat was de start van de puprock in Londen. Intussen heeft hij 23 albums gemaakt en hij had 13 hits. Graham Parker, Back to School Days.

Graham Parker, Back to School Days. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Wet Willie, dat was een band uit Mobile in Alabama. Na verloop van tijd verhuisden de heren overigens naar Macon in Georgia. Het was de band van zanger Jimmy Hall. Tegenwoordig is hij de zanger bij de Jeff Beck Band. Hij is bandleider bij Hank Williams Jr. En hij toert ook nog steeds met Wet Willie. En dit was de grootste hit van Wet Willie. Keep on smiling.

Jelle, goedenavond en welkom bij Harry's Blues. Blues uit Nederland, blues uit Engeland, blues uit Italië en blues uit Amerika. In deze aflevering van Harry's Blues. Drie uitvoeringen van 44 Blues van Roosevelt Sykes. En ook een nieuwe versie van Masters of War, het nummer van Bob Dylan. Maar we beginnen met een nummer van een man uit Californië. Een man die zowel jazz speelt, blues als funk speelt. 65 jaar oud is. Hij heet Chris Kane. En het nummer You Won't Have a Problem When I'm Gone.

Lekker stevig begin van Harry's Blues met Chris Kane, You Won't Have a Problem When I'm Gone. Van de cd Raising Kane uit 2021. Veel ouder is 1970. Veel langer alleen is 1970. De LP Too Blind to See van QB and the Blizzard. En daarop Thursday Night.

1970 was dit, hè? Too Blind to See, de LP. En door de dwarsfluit nog een prominente rol. Cube in the Blizzard met The Thursday Night. Wat neer, wat jonger is ook Davy Knowles. Het is een man die komt uit Engeland, van het eiland Man. Geboren 30 april 1987, dus nog maar 34 jaar jong. Hiervoor speelde hij in de band Backdoor Slam. En toen brachten ze dus de CD Roll Away. Die heeft hij op nee uitgebracht, maar nu in de akoestische versie. Roll Away Revisited. Davy Knowles met Heavy on My Mind.

Davy Noel van de CD Rollaway Revisited Heavy on My Mind. Een jonge vent uit Engeland en met volle energie zo te huren. Giulia Milanta, dat klinkt Italiaans en dat is het ook, want ze komt uit Florida. Ze heeft toch geneeskunde gestudeerd, maar die is naar Amerika verhuisd. Woont in Austin, de muziekstad in Amerika, de stad van de live muziek, ze kunnen zingen. Door heeft ze de CD Tomorrow is a Bird gemaakt, die net uitgekomen is. CD met heel afwisselende muziek, ook heel gevarieerde muziek. Ook niet zo verwonderlijk trouwens, want ja, haar achtergrond Italiaans, maar ze zingt ook uitstekend Engels, maar ook in Spaans en ook in Frans. Stuk van die CD, Tomorrow is a Bird That Is in a Dream.

In een dream, daar kun je van alles in doen, zoals zij bezingt. Julia Milanta van de CD Tomorrow is a Bird. Straks nog muziek van Muddy Waters, van Roosevelt Sykes, van Papa Chubby en van Mr. Sip en Katie Knip. Maar eerst Shannon McNally. De afgelopen week al vaker wat van Huren draait. Eerst van The Waylon Sessions. The Waylon Sessions, dat is de nieuwe CD van Huur. En dit is van een CD uit 2004, de CD Geronimo. Titelstuk van een CD van Bonnie Raitt, Sweet Forgiveness. Uit 2004, de CD Geronimo. Titelstuk van een CD van Bonnie Raitt, Sweet Forgiveness.

Het origineel is uit 1977. Dat schreef trouwens door Daniel Moore, niet door Bonnie Raitt. Maar van die cd komt het wel. De cd Sweet Forgiveness van Bonnie Raitt. Maar dit was Shannon McNally. Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Tiet veel wat Old Blues. Blues van Roosevelt Sykes. En dat komt origineel uit 1929. Dat is de pre-war blues. De hele Old Blues. De 44 Blues. En de eerste versie die ik laat horen is uit 1954 van Muddy Waters.

Muddy Waters, een versie van 44 Blues, 1954, opnam in de Chess Studio. Met Hubert Sumlin op gitaar, Otis Pennen op de piano, Willie Dixon op bas en Earl Phillips op slagwerk. En uiteraard Muddy Waters zang en mondharmonica. Het origineel is nog veel ouder, dat dateert uit 1929 helemaal, van Roosevelt Sykes.

De originele versie van Roosevelt Sykes over de 44 Blues uit 1929. Nou, nog een versie uit 1992 en eigenlijk moet dan terug naar 1964. Want toen werd in Californië de groep The Rising Suns weer samengesteld. Bestaande uit Ry Cooder, Taj Mahal, Ed Cassidy en Jesse Lee Kincaid. En met name Ry Cooder en Taj Mahal, dat waren twee mensen die altijd bezig met de oorsprong van de muziek bezig waren. Ook met de oorsprong van de popmuziek. Muzikologen, zou je bijna kunnen zeggen. En zij kwamen dus terecht bij Roosevelt Sykes. En zij nam hun eigen versie op van de 44 Blues.

Het is natuurlijk niet die 92, maar het klinkt alsof het de 30 Jordan komt. Maar dat komt omdat er een mooi effect op de zanger zet is. De Rising Suns waren dat, met Taj Mahal en Ry Cooder, met de derde versie van de 44 Blues. Het origineel uit 1929 van Roosevelt Sykes. En we begonnen met Muddy Waters uit 1954. In 2021 de nieuwe cd van Papa Chubby, Tin Foil Hat, en daarvan 1968 Again.

1968, All Over Again van Papa Chibi van de nieuwe CD Tinfoil Hat. We gaan nog iets verder terug naar 1963, want toen kwam er een LP uit van Bob Dylan, de Freewheelin' Bob Dylan, en daarop stond het stuk Masters of War. Dat was een aanklacht tegen de grote wapenfabrikant in Amerika die de oorlog als broodwinning heeft. Op een CD van Chawa, en dat is een groep die komt uit Louisiana, die besteedt uit Mardi Gras mensen, Mardi Gras Indians, natives uit Louisiana. Met onder andere Joseph Boudreau, en dat is een bekende familie in de sfeer van de Tzaideco en de Cajun muziek, Joseph Boudreau. Die hebben een CD gemaakt en die CD die heet My People, en door op hun versie uit 2021 van Masters of War.

Dit is echt muziek die uit New Orleans komt van de groep Chawa, met een zang trouwens van Elvin Youngblood Hart. Masters of War, een nummer van Bob Dylan van de cd My People. We gaan naar Texas, naar Douglas Greer. Douglas Greer is een man die uit Austin komt, maar die voor deze cd naar de golfkust te gaan is, in de buurt van Galveston, een mooie stad door aan de Golf van Mexico. En ja, daar heb je ook wel geconstateerd met een boel andere mensen van dat het met de vervuiling van het klimaat en van de zee en dat soort dingen niet zo best gesteld is. En daar gaat eigenlijk deze cd over van Douglas Greer, My Last Storm. Waar ik samen met David Chrisom, een geweldige gitarist uit Texas, met Richard Bowen op de viool. En het nummer heet, dat is het titelstuk van de cd trouwens, My Last Storm.

titelstuk van de cd My Last Storm van Douglas Greer. En inderdaad, dat liet wel op de muziek van Steve Earle zou je kunnen zingen. We gaan de Mississippi nog even op naar boven toe, naar de staat Mississippi. Want daar komt Mr. Sip komt daar vandaan. Oftewel Castro Coleman, zoals hij echt heet. Geboren in McCump in Mississippi. Dit is van de cd Sip Notice uit 2021. En het nummer heet The Mississippi Step.

De Mississippi Step van Mr. Sip van de CD Sip Noticed. 1971 was het, dat is 50 jaar geleden ondertussen. Toen kwam de LP Simple Man van QB and the Blizzards uit. Toen was Harry Musquet 30 jaar. Dit jaar is het dus 80 jaar geleden dat hij geboren is. Vandoor allerlei activiteiten die plaatsvindt. En in Harry's Blues ook steeds meer muziek van QB and the Blizzards. Uit 1971 van de LP Simple Man. Gave You My Word.

Een onvervalste love song van Harry Musquet uit 1971 van de LP Simple Man. Het nummer Gave You My Word. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Ruben Ester. En we besluiten met een nummer van Katie Knip, een zangeres uit Amerika, het zuiden van Amerika. Met een mix van punkabilly uit New Orleans, van blues uit de Delta. Alles bij elkaar. Van de CD The Well, het nummer Better Me.

0: 6 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het was in 1959 een hit voor Ray Charles, maar Lyle Lovett coverde het voor zijn album Songs from the Movies. Het nummer werd namelijk gebruikt in de film Where the Heart Is in het jaar 2000. Lyle Lovett, What Did I Say?

I love it. What did I say? Ray Charles uit Albany, Georgia, overleed op 10 juni 2004 in Beverly Hills, Californië. En vandaag loopt Brother Ray als een rode draad door muziek voor volwassenen. Het nummer werd in 1930 al geschreven en 30 jaar later was het pas een monsterhit voor Ray Charles. Georgia on my mind.

Ray Charles, Georgia, On My Mind. Joe Bonamessa werkt veel samen met de zangeres Beth Hart, maar op het album Rhythm and Blues doet Buddy Guy een nummer met Beth Hart. What You Gonna Do About Me?

0: Buddy Guy en Bad Heart, What You Gonna Do About Me. Ray Charles studeerde klassieke pianomuziek, maar hij hoorde op de radio blues, jazz en country en dat sprak hem veel meer aan. En daarom verhuisde hij naar Jacksonville, waar hij als pianist in allerlei bands speelde. En hij trad solo op in bars en nachtclubs. Ray Charles, I Wonder.
1: Sometimes I sit here in this chair.

Ray Charles, I Wonder. John Lee Hooker overleed in 2001, maar er is toch nog een nieuw album van hem verschenen. Whiskey and Women. Het is een opname uit 1959. Het nummer werd op 22 januari opgenomen in Chicago. John Lee Hooker, I'm in the Mood.

In the mood for love. John Lee Hooker, I'm in the mood. Het nummer werd geschreven door Percy Mayfield, die het in 1960 ook zelf opnam. En een jaar later was het plotseling een grote hit voor Ray Charles. En Ray Charles nam het op met zijn achtergrondzangeres Margie Hendrix, met wie hij jaren een buitenechtelijke relatie had. Ray Charles, Hit the Road, Jack.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Through the Years van Tom Petty is het album van deze week. En Tom Petty overleed op 2 oktober 2017 thuis in Malibu aan de gevolgen van een hartstilstand. En hij overleed volgens de officiële rapporten aan een overdosis medicijnen. Hij werd 67 jaar. Tom Petty, Rebels.

Tom Petty, Rebels. Het volgende nummer werd geschreven door een zekere Bobby Sharp. En in 1961 was het een grote hit voor Ray Charles. En later scoorden Trini Lopez en Joe Cocker ook nog grote hits met dit nummer. En de componist Bobby Sharp was ernstig drugsverslaafd en verkocht het nummer voordat Ray Charles het opnam voor $50 aan een zekere Teddy Powell, die er financieel onafhankelijk door werd. Ray Charles, Unchain My Heart.

Ray Charles, Unchain My Heart. We hebben al een hele tijd niets vernomen van Jack Torrey en Paige Burcombe, The Cactus Blossoms. Dit komt van hun album You're Dreaming, The Cactus Blossoms, If I Can't Win.

Cactus Blossoms. En hun ouders moeten ongetwijfeld platen van de Everly Brothers gehad hebben. If I Can't Win. Ray Charles was de eerste zwarte artiest die blanke country hits ging coveren. In 1962 nam hij een nummer op van Don Gibson, die het in 1958 als B-kantje had opgenomen voor zijn single Oh Lonesome Me. Ray Charles, I Can't Stop Loving You.

Ray Charles, I Can't Stop Loving You. Dancing with the Beast, dat is het zoveelste mooie album van Gretchen Peters. En ze schreef een aangrijpend nummer over een prostituee die de kost verdient in vrachtwagencabines. Gretchen Peters, Truck Stop Angel.

Gretchen Peters, Truckstop Angel. Ray Charles zwierf door heel Amerika op zoek naar succes. Van Jacksonville naar Orlando, vervolgens naar Tampa en uiteindelijk naar Seattle, waar hij in 1949 zijn eerste hit scoorde, Confession Blues. Dit was een top 10 hit uit 1963. Ray Charles, Take These Chains From My Heart.

Ray Charles, Take These Chains From My Heart. Jimmy Hall, dat was de voormalige zanger van Wet Willie uit Alabama. U kent die band van de hit Keep On Smiling. Hij maakte een album met twee grote gitaristen, Tommy Castro en Lloyd Jones. Jimmy Hall, Midnight to Daylight.

Jimmy Hall, Midnight to Daylight. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Freek Middendorp coördineerde de playlist. En de platenmaatschappij van Ray Charles verklaarde hem volledig voor gek. Hij wilde namelijk 2 albums opnemen met louter country nummers. En het was zeer ongebruikelijk dat zwarte artiesten nummers van blanke artiesten coverden. Maar Modern Sounds in Country and Western Music Volume 1 en Volume 2 werden bestsellers. Ray Charles, Making Believe.

0: ga bij wijze van spreken de kroeg in en daar zitten wat leuke dames aan de, ja, aan de bar. Ja. Dan speelt het verstand geen enkele rol. Hè, dan zijn het de hormonen die bepalen hoe je je gedraagt. En in dat opzicht verschilt een mens natuurlijk nauwelijks van een dier. En dat is ook niet gek, want wij zijn gewoon dieren.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. De eerste aflevering van dit programma in het jaar 2001 en dus de allerbeste wensen. Ook dit jaar gaat Harry Musquet met zijn gast op pad en met te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor gaat hij deze keer naar een dierentuin, naar een biesenbende. En hij praat met iemand die door al jarenlang middenmaak in zit.
2: Henk Eering, directeur van het Noorden Dierenpark. Daar lopen wij nu. Wanneer ben je hier directeur geworden? 1983, dacht ik?
0: Nee.
2: Of ben je hier gewoon als bioloog in dienst komen? Want daar ben je eigenlijk van huis uit.
0: Ja.
2: En langzaam verder opklimmen.
0: Ja, ik heb het nooit als opklimmen gezien. Maar nee. Goed, ik kwam hier in 83. Was als bioloog, met name voor het Biogron. Dat is een museum met heel veel fossielen.
2: Ja, fossielen, daarvoor en
0: was,
2: links.
0: Ik was aardig gespecialiseerd in fossielen. Dus daar wist ik veel van. En van daaruit ben ik eigenlijk in allerlei dingen gerold, zou je kunnen zeggen, in het park. En uiteindelijk in 1995, 1 september 1995, of 1 augustus 1995, toen ben ik directeur geworden. Dus dat was pas veel later.
2: Dat is veel later. Toen was het dierenpark natuurlijk ook al een stuk groter geworden. Want ik kan me nog herinneren dat ik in 1966 met Cuby en de Blizzards, met onze allereerste bezetting, hier nog erg gespeeld heb.
0: Ja, dat was er ginds hierachter, in dat zaaltje daar ginds.
2: In dat zaaltje, ja. Dat was een paviljoensrestaurant. En er was een zaaltje achter. En daarvoor zaten vaak mensen te eten, weet ik nog wel.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja, en ik kan me nog herinneren dat bij het uitladen van ons busje hier op een gegeven moment wij voor een groot dier stonden en dat Willy Middel naar het bordje liep en dat het een bison bleek te zijn. En dat de Paul begon te schreeuwen dat het hele tuin in rep en roer was. Maar tot zover de Blizzards. Maar het park is natuurlijk enorm gegroeid.
0: Ja. Alles is op de schop geweest. Want kijk, dat zaaltje, dat is dan hier.
2: Dat was daar,
0: maar dat herken je ook niet meer, denk ik. Nee, dat is compleet veranderd. Hier was vroeger, het heet nog steeds het paviljoen, maar het is helemaal verbouwd. En daar zat een terras voor. En daar zat vroeger zat er ook de Doolhof nog. En daar waren inderdaad bruiloften, partijen en ook optredens dus van Cuby en de Blizzards heel lang geleden.
2: De dierenpark is... Is nou hoeveel hectare beslaat het ongeveer?
0: Ja, het ligt midden in het centrum. Hè? Het is het hart van Emmen, zou je kunnen zeggen. Ja. En het is 12,5 hectare. En dat is voor een dierenpark is dat niet zoveel. Dus we hebben ontzettend veel. En dat heeft met name mijn voorganger gedaan. Die is architect van huis uit. En die dacht, ja, ik heb ruimtetekort. Wat doe ik dan? Ik spit er maar een hoop onder de grond. Dus er is ontzettend veel onder de grond aangelegd. Stallen met name van bijvoorbeeld de nijlpaarden. Kunnen we zo wel even kijken. En de olifanten. Allemaal onder de grond gemaakt.
2: Hij niet naar links en rechts kunt. Dan moet je wel naar boven of naar onder.
0: Ja, precies. Ja. En wij zijn hier vooral naar beneden gegaan. Want ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat het een soort natuurbeleving blijft. Dus ja, toch alles maar zo groen mogelijk gehouden.
2: Van huis uit ben jij bioloog. Nou ben je meer in managersfunctie, denk ik. Mis je dat niet een beetje? Dat het echte werk, zou ik maar zeggen?
0: Nou, mis. Nee, niet echt. Ik heb nog wel steeds heel veel belangstelling ervoor natuurlijk. Maar ik zit er ook nog steeds zo dichtbij.
2: Ja.
0: Dat ik er nog zoveel van meekrijg dat ik me toch daar nog wel steeds heel erg bij betrokken voel.
2: Dus dat is het oude vak, dat kun je nog wel gedeeltelijk uitoefenen. Of tenminste, je hoeft het niet meer uit, maar je bent nog heel bij betrokken in die zin dat je nog wel heel erg geïnteresseerd bent.
0: Ik heb er nog wel gevoel bij, maar het is niet zo dat ik... het galmt hier, want ik wil je even beneden de nijlpaard laten zien.
2: Ja, het is prachtig, hè?
0: Maar ik zou het niet meer kunnen, want mijn kennis is gewoon niet meer up-to-date, zeg maar. Dat ontwikkelt zich zo snel, dat hou je niet bij.
2: Dus je moet eigenlijk constant updaten in die wereld door.
0: Ja, dan moet je ontzettend veel lezen en om dat een beetje bij te houden. En dat lukt me natuurlijk niet.
2: Kijk eens, wat hebben we hier, jongens? Wat prachtig, niet?
0: Ja, ze moeten helaas, het is hartstikke koud, dus ze zijn allemaal binnen. En binnen hebben ze wat minder ruimte dan buiten. Maar het is een hele club.
2: Voor even denk ik dat het jammer is dat het geen televisie is. Want dit is eigenlijk wel verschrikkelijk mooi.
0: En zoveel nijlpaarden kun je nergens bij elkaar zien, hoor. In een dierentuin tenminste niet, op de hele wereld niet. Dit is echt een echte kudde. Het zijn er 15.
2: Is zo'n dierentuin eigenlijk ook niet een beetje... Dat denk ik wel eens aan, in deze moderne wereld. Want het gaat natuurlijk een boel mis, wat de dierenwereld betreft. Denk maar eens aan die BSE-kwesties.
0: Ja.
2: En aan de salmonella's en aan de varkenspest. En al. Is het ook niet een beetje een ark van Noah? Ik bedoel, daar heb ik wel eens aan gedacht. Toen ik hier over dierentuin hadden, van ja, er bent toch een heleboel species die starten op het punt om uit te sterven. En dat moet wel bewaard blijven. In zover kun je die vergelijking misschien wel trekken.
0: Maar het is een beetje wel. Het is wel zo dat er in een dierentuin natuurlijk... We hebben ook wel dieren die zeldzaam zijn en bijna uitgestorven. En dat is natuurlijk vreselijk dat het zo is. Maar je kunt ze in de dierentuin niet bewaren, zeg maar. Er is maar één plek waar je de dierenwereld kunt behouden. Waar je de natuur kunt behouden. En dat is in de natuur zelf. Het enige wat we kunnen als dierentuinen, dat is dat je zegt van nou... Bij ons kunnen mensen die dieren van dichtbij zien.
2: Ja, ja.
0: En daar wordt hun interesse gewekt.
2: Ja.
0: En dan raken ze toch wat, komt er wat betrokkenheid. En krijgen ze ook een beetje meer gevoel met de natuur. Ja. En hebben ze er misschien ook wat meer voor over om die natuur beter te beschermen. Dat zie ik eigenlijk als de belangrijkste taak van dierentuin. Here we

0: Wie is dat? Henk, is niet dat hele grote?
1: Ja, er komt nog een grotere.
0: Oh, dit is nog groter.
1: Die daarachter, dat is Bill. William. Die komt uit Engeland. En die was zijn voorganger. Die is toen naar Frankrijk gegaan. En dat was een heel mooi verhaal. Want dat was een nijlpaard waarvan wij dachten dat hij nog niet geslachtsrijp was. Was een mannetje. En die had al die tijd mooi bij die vrouwtjes gezeten. Ja. En wij dachten, nou willen we toch eens een keer een mannetje wat dekken kan. Dus een wat grotere.
0: Ja.
1: Toen is dat mannetje, dat jonge mannetje is naar Frankrijk gegaan. En Bill is toen teruggekomen uit Engeland. Dat was een grote sterke kerel. Die moest dat wel kunnen. En Bill was hier nog geen dag op stal. Er werd eerst een jong geboren. En daarna kwamen er nog 6 of 7. Dus zijn voorganger die bleek wel degelijk al wat te kunnen.
0: Hoeveel, wat dat zo'n ding nou op de schaal? Op de weegschaal?
1: Nou, hij is nog niet volgroeid. Hij kan nog een stuk groter worden. En als hij helemaal, ik denk dat hij nou een dikke 2 ton is.
0: Twee ton.
1: Als hij helemaal uitgegroeid is, dan weegt hij zo rond de 3, schat ik.
0: Jezus.
1: Ja. Ja, het zijn enorme beesten, hoor. Het is familie van de varkens, hè. Het is, ze zeggen wel paard, nijlpaard, ja. Maar dat is niet zo. Het is, nee. Ze zijn verwant aan de varkens.
0: Oh, wat een geluid, hè.
1: Ja.
0: Heel zwaar.
1: Het is net of ze lachen, hè.
0: Ja. Ja. Daar bent er ook nog wel wat hier.
1: Ja, dit is de groep vrouwtjes. Die vormen in de natuur ook een kudde. Daarom hebben we ze ook in een groep. Echt een kudde met daarbij hun jongen. En het mannetje, dat jammer genoeg voor het mannetje. Maar die moet toch een beetje apart blijven. Want je zou zeggen, van, doet hij dan die vrouwtjes kwaad? Nee, dat doet hij niet. Maar als hij er zo bij komt in die groep, dan krijgt hij verschrikkelijk op zijn donder van de dames.
0: Ja?
1: Dus dan wordt hij er weer uitgestuurd.
0: Even, als je erin gaat, dan verplaatst hij ook heel wat.
1: Ja, dan gaat er wel wat water aan de kant, ja.
0: Hartstikke mooi is dit, man. Ja, nou ben ik sowieso een dierenliefhebber. Hoewel ik wel eens vind dat mensen heel vreemd met dieren omgaan. Hè. Ik bedoel, ook een beetje ambivalent. Ik bedoel, als je dat ziet, ik zeg pas die film, voor de Icon of zoiets. Die slachterij, daar welke daar zoveel.
1: Ja, dat heb ik ook gezien. Ja.
0: En die kalveren. Dat vond ik helemaal niet lang naar kijken. Dat vond ik zo griezelig. En aan de andere kant dan vertroeteld wij dieren. We hebben zelfs hondenkerken over.
1: Ja, crematoria.
0: En dieren, wat zelfs. Hond die gaat naar de kapper.
1: Ja.
0: Dus wat is dat voor de rare? Kun je dat thuis brengen?
1: Ik denk wel dat ik het kan verklaren. Dat is. Het lijkt op het eerste gezicht heel erg dubbel, hè?
0: Ja.
1: Maar het is wel zo dat een individueel dier, een hond die je in huis hebt, die krijgt een heel andere betekenis. Dat is opeens niet meer een dier, maar dat is een huisgenoot, dat is een vriend, een kameraad en daar krijg je een persoonlijke band mee. Terwijl een hok vol kippen, daar zit niet één kameraad van je tussen. Dat zijn opeens geen individuen meer, dat is een kakelende massa en daar heb je veel minder gevoel bij.
0: Ja.
1: Dus dat is toch wel het grote verschil, hoor. Maar het blijft natuurlijk raar. Het blijft heel, heel raar dat je je verschrikkelijk druk maakt over één huisdier.
0: Ja.
1: Kosten nog moeite gespaard. En er zijn mensen die geven honderden, zo geen duizenden guldens aan kosten uit om een kat weer beter te maken, bij wijze van spreken. Terwijl 100 meter verderop elke dag 500 varkens geslacht worden.
0: Ja, daar kan ik soms wel niet bij. En ze hebben ook tegenwoordig heb je ook begraafplaatsen voor dieren, hè?
1: Ja.
0: Dus, ook, en als je in Amerika komt, daar ben ze helemaal. Die pets hebben en zo, hoe die er wel niet uitzien.
1: Ja, daar slaat het een beetje door. Ja. Wat dat betreft hebben we denk ik toch een beetje een merkwaardige houding ten opzichte van dieren. Ik heb dat zelf trouwens niet zo, hoor. Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat je gek bent op je hond of op je kat. Maar dat je een hond of een kat ophemelt dat, zeg maar, alsof het bij wijze van spreken ook een mens is. Dan denk ik, dan ga je er toch een beetje ver mee. Aan de andere kant, het gemak waarmee wij, zeg maar, als grote verbruikers varkens, kippen, kalveren en noem maar op, consumeren zonder er ooit een minuut bij na te denken hoe dat allemaal gaat. Dan denk ik, dat is ook niet goed. En wat dat betreft, dat klinkt nou een beetje heel erg negatief, maar dan is zo'n BSE-crisis is misschien wel eens een keer goed dat mensen toch eens een beetje wakker worden. En denken, en ik ben er niet tegen dat ze vlees eten, hoor, daar gaat niet om. Maar nee. Dat je daar een beetje bewust van bent hoe dat gemaakt wordt en hoe dat op je bord komt, dat vind ik eigenlijk heel goed.
0: Ik zag een documentaire op Duitsland over hoe het in de natuur toe gaat. Dat heeft er misschien ook wel een beetje betrekking mee. Met al die skibanen die ze aanleggen in Zuid-Tirol, in Wallis en zo. Daar heen ook allemaal overstroming en dat soort dingen. Is dat niet allemaal een beetje een gevolg van het ingrijpen van de mensen in de natuur?
1: Natuurlijk. Maar het is natuurlijk het verhaal van nooit genoeg. Mensen van origine eten mensen vooral plantaardig voedsel. En dan zo af en toe vlees. Hè. Wij willen nu dat stuk vlees elke dag op bord hebben. Dus degene die dat vlees produceert, die kan er niks aan doen. Die boer die moet gewoon bestaan.
0: Het is ook luxe natuurlijk.
1: Ja, en die vraag die neemt toe en het geld is ervoor. Dus wat krijg je? Er wordt maar opgejaagd en opgejaagd om maar meer en meer en meer te produceren. En het moet goedkoper en goedkoper. Dus ja, dat is de motor van de bio-industrie, is de consument. Hè? Ja. Dat is natuurlijk niet de boer. Nee. En dat geldt bij die skibanen net zo goed. Er zijn steeds meer mensen die zich kunnen veroorloven om te gaan skiën. En iedereen wil skiën en niemand wil voor die lift in de rij staan. Dus wat gebeurt er dan? Nou ja, dan maar nieuwe skibanen aanleggen en bossen kappen. En ja, dat is natuurlijk dat is een soort vicieuze cirkel.
0: Ja.
1: Waar je verschrikkelijk hard in moet grijpen mee wezen om dat te stoppen. Want wij vreten met elkaar de wereld op. Mother. They have made so many scars upon your face.

0: dit Emmer Dierenpark? Hoe lang bestaat het?
1: Dit is opgericht in 1935 door de heer Oosting. En die deed dat gewoon achter zijn huis.
0: Een liefhebberij, eigenlijk?
1: Ja, maar wel grootschalig toen al, hoor. Toen al met het idee niet om maar zo een paar geiten en kippen te houden, maar echt met het idee om een professionele dierentuin op te zetten. Zijn grote voorbeeld was Hagenbeck's dierpark in Hamburg.
0: Ja, daar is een liedje over, hè? Na Hagenbeck, dat weet ik nog. Dat is een heel oud duur liedje. Ja. Maar inmiddels zijn jullie staan ook eigenlijk al jaren bekend eigenlijk als een van de dierenparken in Nederland natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, de kunst is natuurlijk om ook zo bekend te zijn dat mensen het ervoor over hebben om de Randstad anderhalf uur, twee uur in de auto te gaan zitten om naar ons toe te komen. Dus wij moeten altijd een stapje harder en een treetje hoger. En dat is een eeuwigdurend gevecht om voorop te blijven lopen. Maar ik denk dat in dat opzicht is een dierenpark natuurlijk toch ook eigenlijk gewoon een bedrijf. Maar dat geldt voor elk bedrijf. En als je de beste bent, dan krijg je de meeste klandizie. En dan gaat het best.
0: Je moet natuurlijk ook wel medewerkers hebben die heel veel van dieren houden. Want anders is dat zoiets ook bijna niet te doen, dacht ik. Daar moet toch een stukje passie in zitten.
1: Ja, maar dat zit er ook heel erg in, hoor. En dat is ook heel goed. Want dat is... Je moet... Moet je natuurlijk op kunnen brengen om elke dag echt voor 100% je in te zetten voor die dieren. Want de dieren, ze zitten natuurlijk in de dierentuin. Ze hebben het niet voor het kiezen. Dus de verzorgers moeten er echt voor zorgen dat die dieren optimaal verzorgd worden. Maar bovendien is het ook ontzettend belangrijk met dierentuindieren dat je als verzorger onmiddellijk in de gaten hebt als er iets niet helemaal in orde is. Want vaak is het anders te laat, hè? Het is niet zo dat je dat heel gemakkelijk dan nog weer recht kunt breiden als er iets niet als een dier ziek is of bijvoorbeeld er is ruzie in een groep dieren of wat dan ook. Dus die mensen die moeten heel veel oog voor die dieren hebben. En elke dag weer. Dus dat kan alleen maar als je gedreven bent. Als je daar een passie voor hebt. Als je echt van je werk houdt. En dat merk je ook dat heel sterk het geval is.
0: Duitsers creëer je hier ook veel, hoorde ik.
1: Ja, het mogen van mij nog wel meer worden. Want ik heb wel eens gehoord dat er heel veel zijn.
0: Ja.
1: En er komen hier zoiets van, tussen 100 en 120.000. En dus dat aantal, dat zou wat ons betreft nog wel naar een 200.000-300.000 toe moeten. Maar dat heeft ook een beetje te maken met de wegen, de bereikbaarheid. Hè. Dat wordt steeds beter. Maar het is natuurlijk heel lang zo geweest dat je vanuit Duitsland eigenlijk alleen maar via een soort karrepad hier kon komen. En dat wordt nou zo langzamerhand beter.
0: Ja, ze wil die ene weg nog verbreden, geloof ik.
1: Pas op, het is hier glad, hè?
0: Ja.
1: Ja. Nou, hier maar even langs gaan.
0: Kijk,
1: dat
0: is hier. Hier wordt René vertrokken.
1: Ja, hier wordt vertrokken. Ja. Dit is een plek, daar is het zomer en winter. Het is altijd tropisch, ja. Het enige is, in de zomer dan groeien de planten nog harder, omdat ze dan meer licht hebben en langer licht hebben. Maar het is een... Het is nou vooral een hele overgang, hè? van min 5 naar plus 25. En dan ook nog goed vochtig. Zo, dan kunnen we hier zo wel langs lopen.
0: Dat weet je niet. Dan loop je nou tussen de meest prachtige planten door, terwijl buiten het toch lichtelijk bevroren is. Jongen. Wat mooi groen.
1: Zie, dat zijn...
0: Wat zit daar?
1: Daar zitten ook nog dieren in.
0: Ja.
1: Daar zitten leeuwaapjes.
0: Goh.
1: Dat is nou een chakalaga, was dat? Die vloog zwart door ons heen. Hier zitten er nog één in de boom.
0: Oh, ja, prachtig.
1: Leeuwaapjes. Goh. Dat is nou een chakalaga, was dat? Die vloog zwart door ons heen. Hier zitten er nog één in de boom.
0: Oh, ja, prachtig. Zeg.
1: En daar zijn leeuwaapjes, die komen uit Brazilië. Alle planten, alle dieren.

0: Ja, wat dat betreft is het dan toch een beetje de Ark van Noach, hè?
1: Klein beetje wel, maar ja.
0: Dat speelt bij elkaar al.
1: Maar een heel klein beetje, maar je moet je voorstellen, er zijn naar schatting 3-4 miljoen verschillende diersoorten, minstens. Misschien wel meer, maar 3-4 miljoen zeker wel. En die op de wereld leven. Maar in dierentuinen zijn er misschien, alles bij elkaar, misschien 1000 verschillende
0: dus
1: soorten.
0: Dat is een heel klein, te verwaarlozen percentage.
1: Een druppeltje op de gloeiende plaat, hè? Ja.
0: Maar ja, dat zijn natuurlijk wel de meest opvallende.
1: Olifanten, tijgers, dat soort dingen.
0: Qua volume.
1: Ja. Maar als je alleen al denkt in de kevers. Ik weet wel niet hoeveel honderdduizenden soorten kevers er zijn. Ja. Dat is gigantisch, die rijkdom aan soorten.
0: Hoe zit dat nou? Kijk, er wordt natuurlijk ook heel veel spul hakt, hè, in die tropische reekwouden voor het hardhout en zo. Wat die dierenstand nou niet ook bedreigt eigenlijk?
1: Of verschrikkelijk.
0: Voor een heleboel species.
1: Ja. Wat op dit moment gebeurt, en dat is echt een ramp, vooral in Afrika is dat op dit moment verschrikkelijk. Daar worden wegen aangelegd door het bos, door de houthakkers. He, dus de grote houthakbedrijven die leggen wegen aan, zodat ze dat hout uit het bos kunnen halen. En daar trekt een heel leger mensen achteraan, die langs die wegen dat bos in kunnen komen. En die gaan daar op jacht. En in de rijke Afrikanen, op dit moment is dat erg in de mode, die vinden niks lekkerder dan bushmeat. Dus wat vroeger voor de armen bij wijze van spreken was, dat is nu zo duur geworden, dat is alleen maar voor de rijken. Dus als je heel rijk bent en je woont in Afrika, dan in West-Afrika, dan eet je chimpansee of zo. Nou, met het gevolg dat er wordt massaal jacht opgemaakt, omdat dat vlees zo duur is. Dus die mensen hebben daar nog weer een boterham aan. En het gevolg daarvan is dat soort dieren met een ongelooflijke snelheid uitsterven. En gewoon verdwijnen binnen de kortste keren als er niks tegen gedaan wordt. Dan gaat het helemaal fout. Gorilla's, chimpansees, maar ook heel veel soorten antilopen.
0: En dat giet allemaal over geld natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat dat betreft hebben wij toch wel struiker over, zou ik zeggen. Ja. Er komt wel mooi van pas om dat woord te gebruiken in deze. Dat is toch eigenlijk...
1: Ja, dat is dramatisch.
0: Ja.

0: Dat er dieren zijn en dat er groen is. Maar met natuur heeft het natuurlijk niet zoveel te maken. Nee. Als je het echt over natuur hebt, nou, dan denk ik de Warrenzee. Dat kun je nog een natuurgebied noemen. Maar voor de rest is het natuurlijk toch een beetje namaak. Dat geeft niet, daarom kan het wel mooi zijn, hoor.
1: Het is, Nederland is natuurlijk klein, hè? Het is een kleine biotoop, het is aangeharkt, laten we maar zo zeggen.
0: In wezen hebben we samen een grote tuin.
1: Ja. En, ja. En daarbinnen hebben wij nog weer een prachtig mooie dierentuin, want daar lopen we dus straks. En je kunt hier het water huren.
0: Kijk, hier om het hoekje is altijd Link. Daarom hangt ook een bordje bij.
1: Pas op, de piranha's bij.
0: En dat is wel grappig. Je kunt rustig je hand in het water doen. Ah, ik zou het nog maar niet doen, hoor. Maar dan gebeurt er op zich niks.
1: Nee.
0: Maar als je nou met je vingers flink in het water gaat wapperen, hè, dan heet zo het vlees eraf, hoor.
1: En dat ben ze?
0: Dat ben piranha's, ja.
1: Godverdorie, je ziet het toch helemaal niet zo uit alsof ze je nou in...
0: Ze reageren op gespartel. En dat is hun natuurlijke gedrag ook. Want als een gewond dier in het water valt, dan... Die spartelt natuurlijk. En dan zwemmen ze er heel snel op af. We hebben voor een keer voor een filmpje... Voor de Duitse televisie was dat. Hebben we er een koeienpoot in gang. Dus van de slager een poot gehaald en aan een stouwkabel erin gelaten. Om te laten zien hoe snel dat gaat. En die poot die werd erin gehangen en er gebeurde helemaal niks. Dat duurde een paar minuten. En toen ineens een beetje beweging, een beetje spartelen. En toen was het nou, ik wil niet veel zeggen, maar binnen 3-4 minuten was weg. Gewoon schoon leeg, alleen maar bot.
1: Ja, als je zo dat spul je zo ziet, of ze start bijna stil in het water.
0: Ja.
1: Dan denk je van, nou, dat gebeurt eigenlijk, die doet niks, maar...
0: Ja, maar ze hebben scheermesjes, in de bek, hoor. Hele scherpe gebitten. Zie je, daar zwemmen vissen. Die zijn familie van de piranha.
1: Oh ja, die ben vrolijk.
0: Maar dit ben vegetarische piranha, zou je kunnen zeggen. Ja, die zijn gespecialiseerd in het eten van noten.
1: Oh, noten?
0: Noten, ja, noten die van de boom vallen. En die hebben zo'n verschrikkelijk sterk gebit, die kraken ze gewoon. Hmm. Dus dat...
1: Prachtig.
0: Keiharde noten kun je die voeren.
1: Ja. Prachtig. Oh, wat verschillende soorten en wat verschillende manieren van leven, van doen en laten. Je gaat natuurlijk een heleboel weg, maar af en toe ontdek je ook nog weer wat nieuws.
0: Nou ja, weet je wat is? Dat lees je dan en dan gaat het om een soort zoals in Vietnam ontdekken ze nog eens een paar nieuwe zoogdiersoorten. In de afgelopen periode in een afgelegen gebied. In het Amazonewoud wordt nog wel eens een nieuw soort aapje, een klauwaapje ontdekt. Maar dat zijn alleen nog maar de spraakmakende types. Hè?
1: Ja.
0: Maar je kunt er rustig van uitgaan, als je waar dan ook in de wereld... en je gaat bijvoorbeeld op zoek naar spinnen en je zit op de goede plek... dan kun je elke dag 5 nieuwe soorten spinnen oprapen, hoor, die nog nooit eerder beschreven zijn. Zoveel zijn er, dat is oneindig gewoon. Ja, als ze met zo'n luchtballon... over de bomen zwaaien in het Amazonegebied of boven het regenwoud van Borneo. En met een schepnetje daar wat insecten uit de boomtoppen halen. Dat zijn allemaal onbekende soorten. Allemaal nooit eerder gezien. Dat is bijna oneindig. Alleen, het is wel zo dat natuurlijk als zo'n Borneo is dan een goed voorbeeld. Als daar dat bos aan de ene kant omgehaakt wordt en aan de andere kant ook nog eens afgebrand wordt, want er gebeurt ook veel. Ja, daar verdwijnen miljoenen dieren waar we helemaal geen weet van hebben.
1: Nee, precies.
0: Want zo een valt wel op als die verdwijnt. Maar,
1: ik ben hier een keer geweest, dat was een fotografeerde. Dat was voor de hoes van ons. Maar hij kon er niet, ze wilden niet stilzitten. Ze waren toen heel ongedurig. Ze liepen al op en neer. Toen was ik ben lid van zo'n club die dat steunt. Hè, de WSPA, de World Society for Protection of Animals. En die hebben heel veel voor die... Voor die dansende beren dan in Turkije.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk vreselijk wat daar gebeurt. Ring door de neus, kettings op hete platen dansen. En toen ben we hier nog in West. Maar ik ben daar... Het is raar, ik geef alleen maar aan dieren. Ik denk altijd, mensen die kunnen zich nog redden uit bepaalde omstandigheden. Want die hebben verstaan. Maar dieren, die hebben dat niet. Die help ik dan. Ja. Ik heb dat wel. Ik vind het prachtig. Zonder dieren. Wat zou je er nou voor zeggen? Een wereld zonder, hè? Zonder dieren. En zonder planten en zonder muziek. Dat kan toch niet?
0: Nee, dan was het afgelopen.
1: Nee.
0: Ja, nee, dan was het echt gebeurd. Nou, ik denk ook dat wij ons lang niet voldoende bewust zijn als mensen. Hoe ontzettend afhankelijk wij zijn van planten en dieren. En vooral van de samenhang tussen die beiden. Want... Wij zijn ook maar gewoon dieren. Wij maken ook deel uit van de natuur. En wij denken altijd dat we de boom uit kunnen komen. Maar als puntje bij paaltje komt, dan hebben wij dezelfde zuurstof nodig als zij.
1: Ja.
0: En dan gaat het met ons natuurlijk in wezen net als met een beer. Ook wij zijn afhankelijk van onze omgeving. Ook wij moeten eten uit onze omgeving. Ook wij kunnen ziek worden van onze omgeving. En dat geldt voor een dier net zo. Net zo. Alleen, zij vernielden hun omgeving niet. En wij nee. Wel. Dat is toch wel een onderscheid.
1: Ja, ja nou, dat is dat deden. Dat zong Tony Joe White al in Mother Earth. Van de Indiaan die... De natives, de Native Americans, de Indianen, zou ik zeggen.
0: Ja, ja.
1: Die namen nooit meer als dat ze nodig hadden.
0: Ja.
1: En meer namen ze niet.
0: Nee.
1: En zo zal het eigenlijk toch wat meer moeten wezen, dacht ik.
0: Nou, dat is... Zo hebben mensen ook ontzettend lang geleefd. Echt gewoon nemen wat je nodig hebt. En niet meer, vooral niet meer.
1: Nee.
0: En het idiote is dat kennelijk toen het besef... dat als je meer neemt dan je nodig hebt... dat je dan jezelf tegenkomt... Want dat je dan op een gegeven moment tekort krijgt. Kennelijk was dat besef toen meer dieper geworteld in de mensen dan dat het nu is. Dat vind ik zo apart.
1: Ja, ik denk ook vaak dat mensen denken dat ze gelukkiger worden doordat ze steeds meer hebben. Dat geloof ik ook helemaal niet in. Dat is een soort van remplaçant voor geluk.
0: Ja, nou dat is waarschijnlijk. Ja. Zo zal het wel gevoeld worden.
1: Van als we dat nog maar hebben, dan worden we gelukkig.
0: Dat schiet het op,
1: volgens mij zit het hem daar helemaal niet in. Maar goed.
0: Ja, ik weet het niet. Ik denk het ook niet. Aan de andere kant moet ik wel eerlijk. Als je hier en daar op de wereld... Ik wou hier nog even naar binnen met de giraffenstal. Als je hier en daar op de wereld, zeg maar... Ik ben vorig jaar in India geweest. En dan als je die kloppenwerking van Bombay ziet... Dan denk je, er is ook een ondergrens.
1: Ja, tuurlijk. Er moet wel
0: en als je daaronder komt, dan...
1: Kijk eens jongens, dit is wel lange
0: jongens. Als je daaronder komt, dan word je wel heel ongelukkig. Dit zijn wel lange jongens, hè? De langste die staat hier vlak voor meestal. Ik weet niet waar die nou loopt. Oh, hij loopt niet helemaal. Oh, kijk Henk, die gaf er een de fles. We hebben een jonge giraf en die moeder die geeft geen melk. Dus die loopt dan wel gewoon bij de moeder, hier is hij. Maar die krijgt dan een paar keer daags krijgt hij de fles.
1: Vijf keer
0: per dag.
1: Prachtig, hè?
0: Prachtig. Maar het moet er ook een eind van groeien, zoals je zegt.
1: Ja. Geweldig.
0: Ja. Ja, nee, we hebben geluk dat de verzorger hier is, want daar ga ik alleen nooit heen anders. Maar we kunnen nog even bij de neushoorns kijken. Geen gang aan, Harry.
1: Dat ben ook.
0: Die staan ook binnen natuurlijk.
1: Dat ben ook knoert natuurlijk.
0: Ja, bliksem. Dus,
1: en met ook. Potverdrie zeg hij. Dat ben van dezelfde formaat als de nijlpaard, denk ik.
0: Ja. Ja. Ja, dan moet je toch rekenen dat dit soort dieren die wegen toch goed boven de 2 ton hoor.
1: Ja.
0: Misschien 2500 kilo.
1: Wat eet die dat zomaar helemaal allemaal op, wat hier leert?
0: Ja, makkelijk. Ja.
1: En
0: een beetje biks erbij. Ja. We hebben een beetje achteruit. Hoor.
1: Deze kunnen
0: die kunnen hier aardig tussendoor.
1: Anders word je zo aan de dingen spiest.
0: Ze zijn niet agressief.
1: Deze kunnen ook oud worden, niet?
0: Ja. Een jaar of 45, denk ik. Ja. Zo'n beetje. 40, 45.
1: Nijlpaard worden ouder, niet?
0: Ik dacht dat nijlpaard wat ouder werd. Daar zijn wel gevallen van bekend van meer dan 50 jaar. Ja. Neushoorn bij mijn weten zo 40, 45 is toch echt een maximum, hoor.
1: Heb ik wel zin.
0: Nijlpaard wordt wat ouder en een olifant wordt nog ouder.
1: Ja, die kan heel ouder worden. Die kan deelt nog, heb ik wel gehoord.
0: Ja, die zeker.
1: Goh, moet je kijken, jongens. Wat een reus.

0: Maar dan, kijk, want ik wil eigenlijk nog alleen bij de olifant beneden in de stal kijken.
1: Maar dan moet je helemaal precies weten dat de verzorgers er nog bent.
2: Aha.
1: Is dat helemaal in de moed?
2: Maar dit is, ja, het idee is eigenlijk...
1: Ik zal door de brievenbus heen, zou ik zeggen.
2: Het idee is eigenlijk het idee van een parkeergarage. Daar komt het op neer, hè. Ze gaan via een hele lange gang, wandelen ze naar beneden. En staan ze hier diep onder de grond. 7 meter diep is dit. En, ach, dat is wel, voor die dieren is dat op zich wel lekker. Maar het is hier altijd rustig. Het klimaat is constant. En... ja, ze voelden zich hier echt op hun gemak. Pas op hoor, want als je een snoertje te pakken krijgt, dan trekt hij je de oren van het hoofd. Dit is onze eerste, dit is de eerste die hier geboren is.
1: Die nou terug gaat.
2: Ja. Die nou terug gaat. Dit is de moeder, die was de eerste hier geboren. Mengelaar O. En zwaai met de laag, kijk, daar ligt er al een te snurken, zie je wel.
1: Oh, Guido mooi.
2: Ja. Naar clearance hebben. En soms dan hoor je dat hele zware, hè? Dat hele zware gebrom. Als je er tussenin staat, dan voel je het in de buik.
1: Wat doen ze nu? Wat is dit voor...
2: Ja, ze hebben een taal, hè? Ze kletsen met elkaar. Oh, ja. Ze kunnen echt via geluid met elkaar communiceren. Dus,
1: voor noten.
2: Ja.
1: Ja. Bepaalde trillingen.
2: Ze kunnen echt kletsen.
1: Ja.
2: En dat gaat van heel laag, van geluiden die ver beneden onze hoorgrens liggen, tot dat hele hoge trompetter, hè, dat opgewonden geluid. Ja, kijk, als ze... Nou, dit is dan maar een heel klein plasje, maar die grote die drinkt zo af en toe, dan drinkt die 200 liter water op, bij wijze van spreken, zo aan elkaar. En dat komt er dan ook weer uit, hè. Dus, het gaat wel in het groot, hoor, met een olifant. Ja. Ja. Nou, en zometeen... zijn met voer bijna op nou en dan gaat hier, gaan de schuiven dicht, gaat het licht uit. Nou, en dan met een paar uurtjes dan slapen ze ook hoor. En dan slapen ze ook zo'n uurtje of 4, 5 liggen ze gestrekt. Echt lekker te snurken.
1: Geweldig. Oké, hey. Bedankt jongens.
0: Hoi. Nou, de olifant.
2: Nee, je moet er toch vanuit gaan. En dat is bij dieren zo en dat is bij mensen zo. Wij denken dat ons gedrag bepaald wordt door ons verstand, hè? En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat is maar voor een heel klein beetje zo. Ons verstand helpt ons te overleven. Dankzij ons verstand kunnen wij wat vooruit plannen. En kunnen we wat vooruit zien aankomen. Kunnen we wat voorspellen soms. En dat is handig, hè? Zeker in een wisselend klimaat. Dan weet je van, ik moet nu genoeg voedsel verzamelen en genoeg hardblokken voor de kachel. Want anders ga ik van de winter dood van de honger, bij wijze van spreken. Dat kan een mens heel goed. Dat kunnen maar weinig dieren en misschien wel geen enkel dier. Maar voor de rest, hoe wij ons gedragen ten opzichte van elkaar. Ga bij wijze van spreken de kroeg in en daar zitten wat leuke dames aan de bar. Ja. Dan speelt het verstand geen enkele rol. Hè, dan zijn het de hormonen die bepalen hoe je je gedraagt. En in dat opzicht verschilt een mens natuurlijk nauwelijks van een dier. En dat is ook niet gek, want wij zijn gewoon... dieren. Hè? Als je kijkt naar waarom noemen wij onszelf mens en waarom zeggen wij een chimpansee is een dier.
1: Ja.
2: Terwijl als je vanuit de chimpansee redeneert, zijn naaste verwant is de mens.
1: Ja.
2: Hè? Het DNA van een chimpansee, het verschil met een mens, is nog geen 1,5%.
1: Dat is 1,6.
2: Hè? Dat is
1: 1,5.
2: Of 1,5, dat is niks. Dat zijn gewoon mensen.
1: Neandertaler is 1,6 of zo, van de mens.
2: Dus wij zijn helemaal niet anders dan dieren. Wij gedragen ons ook niet echt anders. Heel veel van ons gedrag is volkomen vergelijkbaar met dieren. En natuurlijk lijkt dat dan het meest op die dieren die het meest aan ons verwant zijn. De mensapen. Maar als je naar een olifant kijkt, is er ook heel veel overeenkomst.
1: Ja, maar het is ook heel dat is ook zo ambivalent, vind ik. Ik zat gisteren naar Discovery te kijken. En daar waren die mensen bezig in het heelal met het nieuwe ruimte. En dan doen ze dingen waarvan ik denk, nou, is het eigenlijk wel zo? Bestaat dat wel? Maar aan de andere kant, als diezelfde man thuis komt en zijn vrouw loopt weg, dan raakt zo'n man helemaal in paniek vaak.
2: Ja.
1: Dan gaan ze de kroeg in en dan... Ja. En dan er zit zo'n verschil tussen, natuurlijk. Dat is heel apart. Dan valt ze ook terug op een soort van...
2: Ja.
1: Wat wij dan nu zeggen, een soort van dierlijk gedrag of zo. Dus het is ook maar een dun laagje vernis wat erover zit.
3: Nou, dat is ook zo. En zeker bij onverwachte gebeurtenissen. Hè? Als je, zeg maar, daar kun je heel veel experimenten mee doen. Maar loop maar eens gewoon in je achtertuin. En iemand die daar stiekem de lucht van een tijger verspreidde, dan krijg jij een paniekgevoel.
1: Ja, dat zou best wel kunnen.
3: En je gaat als een sodemieter die tuin uit. Dan denk je van, ik moet hier wegwezen. Waarom weet ik niet, maar dat zit er dus toch ingebakken. Hè? En als je plotseling iemand een rubber slang voor de voeten gooit, hè, dan schrikt hij zich dood. Terwijl hij misschien nog in zijn hele leven nooit een echte slang gezien heeft, laat staan dat hij er ooit door gebeten is. Maar hij weet dat hij op moet oppassen.
1: Ja, ja.
3: Dat zijn puur instinctieve reacties. En die zijn natuurlijk heel erg belangrijk, heel functioneel. Want soms moet je reageren voordat je nadenkt. Want anders ben je te laat. En dat hebben wij. En dat heeft een dier natuurlijk ook. He, een antiloop, als die een cheetah ziet aankomen rennen en hij moet eerst nadenken, god, was dit nou een kwaaie kat of was dit geen kwaaie kat? Ja, dan is hij te laat, want dan heeft hij hem al in de bek. Instinctief reageren. En dat doen mensen dus ook in heel veel omstandigheden. Beschaving, dat is gewoon borstklopperij van onszelf natuurlijk. Dat stelt niks voor, denk ik. Het is wel zo.
1: En een woord.
3: Ja, het is gewoon een woord. Ja. Alleen wat wel betekenis heeft, dat is natuurlijk, dat is cultuur. He, wij hebben heel veel verschillende... Wij komen in heel veel verschillende verschijningsvormen als het ware voor op deze wereld, mensen. En je hebt donkere mensen, lichte mensen, gele mensen, noem het maar op. En dat is zit niet alleen in die kleurverschillen, maar vooral ook in die cultuurverschillen. Ze hebben allemaal hun eigen taal, hun eigen muziek, hun eigen kunst, hun eigen gewoonten. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder bij mensen. En ik denk dat je, als je op die manier kijkt naar beschaving, als je op die manier dat woord gebruikt, dan heeft het voor mij wel betekenis. Maar beschaving in de betekenis van meer zijn dan een dier, dan denk ik, dan ben je wel donders arrogant als je dat vindt.
1: Wij bent aan het einde van onze reis door het Emmer Dierenpark. En ik vond het fantastisch om hier eens even rond te lopen en wat meer te weten te komen over wat er allemaal zo gebeurt. En wat een man als Henk Hering ertoe drieft om dit soort dingen te doen. Henk, ik wil je namens de VBRO en Radio Drenthe heel erg bedanken voor deze rondleiding. Maar ook dat de uitbreiding dat die heel vruchtbaar mag wezen.
3: Hartstikke bedankt. Nou, daar reken ik ook op. Dat lukt vast, dat wordt leuk.
4: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Henk Hidding, de directeur van het Noorderdierenpark in Emmen, die muziek die was van Gordon Lightfoot, 10 Degrees and Getting Colder, nummer van Tony Joe White, All Mother Earth, The Animals, met Bring It On Home To Me, nummer van Sam Cooke, en een nummer van Dem, een compositie van Van Morrison, Gloria. We gaan verder in Harry's historie, en daarbij gaan we aan het pad. Wat hij muziek wilt maken, dan heeft Dorbe versterking nodig. En door of Harry zijn meesten voor.
1: Kijk, we zijn hier bij Double Dutch. Double Dutch, dat is van Marcel Lambers. In het oude huis van Herman, van zijn vader. Ook een goede vriend van mij, waar ik altijd met biljarten heb. En die heeft... deze hele grote boerderij een jaar of wat geleden verbouwd tot gedeeltelijk studio en oefenruimte met een plekje waar je kunt zitten en zo. En een afdeling reparatie en opslag van onze instrumenten. Kijk, en dit is de plek waar wij altijd repeteren dus. Nou, hier kun je ook opnemen trouwens. Ze hebben daar een controlekamer. Kijk, hier heb je twee mooie PV. Zanginstallatietje hier, 8 knaaltjes, hè, met een galpje erbij, wat weet je nog meer. Een paar goede Shure microfoons. Er staan versterkers en slagwerk is hier, dus je kunt gewoon aan de gang. Dat is hartstikke mooi. Plopkapje, schotten, kun je hier ook nog opnemen. Nou, dan heb je hier, het is hier gewoon, hier kun je heel makkelijk kun je even aan het werk gaan. En dat is hartstikke mooi. En het is mooi vlak bij huis ook nog. Zo op de Drentse Dreven tussen Rolde en Grollo in. Hoe lang zit je hier al in, Marcel? Ik bedoel, ik weet wel dat jij hier altijd woont hebt, maar hoe lang doen we dat nou met Double Dutch? Sinds wanneer zit jij hier nou met het bedrijf?
5: Ik zit hier volgens mij al al een jaar of 10 met de hele toko, zeg maar. En volgens mij doen wij de laatste 5 jaar zo'n beetje zaken met elkaar.
1: Ja.
5: Dus jullie hier repeteren en we natuurlijk ook het geluid voor jullie doen.
1: Ja, ja. Ja. Nou, en dat, kijk, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Als je dus iemand... Want oefenruimte is natuurlijk heel moeilijk, zeker in, als je een beetje een grote stad zit. Als je in Assen zit of in nou ja, Assen is niet zo, nou ja, is ook alweer redelijk groot. Maar ik bedoel ook Zwolle en zo, daar, grote steden, daar zitten de mensen echt, die zitten in grote moeilijkheden wat de repetitieruimtes betreft. Ja. En dat kan hier allemaal perfect.
5: Ja, je hebt hier alles bij de hand.
1: Ja. En jullie hebben dit zelf verbouwd, dit was eigenlijk een heel groot...
5: Dit was de deel.
1: Dit was de deel.
5: De deel. Hier stond helemaal niks. Hier werd een beetje hooi opgeslagen en dat was het. En ja. Dat hebben we helemaal verbouwd. En je ziet nou helemaal niet meer dat het een deel is.
1: Nee. En dus, je woont hier ook bij. Je hebt aan de andere kant ook een woning gebouwd.
5: Ja. Zelfs ook nog een gedeelte erbovenop. Bovenop de studio. Ja. En daarnaast.
1: En je broer die woont in het voorste gedeelte.
5: In het voorhuis, ja.
1: Waar Tini en Herman woonden vroeger.
5: Ja.
1: Ja. Ja. Of waar jullie dus ook wonen.
5: Waar wij ook wonen, ja. Ja. Ja.
1: Nee, maar het mooie zo. Kijk, kunnen nog even... dit is nog een mooie controlekamer. Nou, je kunt hier zitten, kun je koffie drinken.
5: Ja, de relax room, de chill out room.
1: Moet lichtje maken. Kijk, Albert. Hebben we nog een... kun je hier nog mooi opnemen ook nog.
5: Hier een sporen digitaal opnemen.
1: Ja.
5: En we hebben hier ook een aantal dingetjes al gemaakt voor Hadi en vooral de cd Dancing Bear.
1: Ja.
5: Hebben we wat ideetjes opgenomen hier ook. En het ging eigenlijk heel goed.
1: Koen Wolters heb je nog opgenomen. Ja. En je kunt hier gewoon heel makkelijk, kun je dus demoen als je wilt. Sorry that I ate you behind.

0: een andere. We hebben daar de afdeling reparatie, hebben een kantoor, hebben het Marcel en nog. En een grote opslagruimte en zo, waar onze spullen staan, de vrachtwagen. Nou ja, kijk, dus kun je zien dat het een beetje een bedrijfje is, hè. Ook, nou ja, hij heeft een bedrijf, maar ja, wij hebben dus ook een bedrijf, want dat zit eigenlijk een beetje in elkaar. Want wij werken altijd met dezelfde jongens. Marcel is dan de baas, maar met onze technici, met Hans Konderman en met Eddy Rozen. Ja. En dan René de Mol op het licht.
1: Ja, dat is
0: En daar staat hier allemaal.
1: Kijk, dat staat hier.
0: Nou bij de grote vrachtwagen langs. Ja. En dan hebben we hier nog een opslag. En hier een kantoor.
2: Dus dat is hier echt alles doen. Van een demootje maken tot het live performance on stage.
0: Ja.
2: Dus
0: kijk.
2: Gedeelte opslag, reparatie ook.
0: Ja.
2: Ja. We zijn bij de keukencase zijn we bezig.
0: Oh ja.
2: Want de consumpties in het theater wil nog wel eens.
0: Oh ja, als we dat hebben, dan zo helemaal. Dan kunnen wij gewoon met jou. Oh, jij krijgt trouwens ook nog geld van mij. Ik vind een tientje.
2: Ja, dat is wel goed.
0: Nee, dat.
2: Dat had je meegenomen. Kijk.
0: Nee, ik heb portemonnee bij me.
2: Hier. Maar dat wordt de kist voor de consumpties en eventueel een magnetron erin voor een warm happie of iets. Dus ja. Ja, dat soort dingen moet je ook rekening mee houden. En vooral in theater. Het theater is hartstikke mooi geregeld. Alleen de rest eromheen, dat is haast niet geregeld.
0: Dit is in ieder geval half meer een tientje.
2: Kijk eens aan.
0: Ja, want dan kunnen we, want nu moet Erwin die gaat naar Albert Heijn of zo, vlak bij het theater. Die komt best wel puur bier terug. En weet je wat het is met die theaters? Ik bedoel. Van theater krijg je altijd één kop koffie. Of twee kop koffie en that's it. En de rest moet je gewoon betalen, weet je wel. En de prijzen, voor de artiesten van je, dat valt wel mee. Maar voorin is de prijs altijd redelijk hoog. Dus je kunt gewoon veel beter. En ja, je moet toch wat te drinken hebben. En dat is, dit is weer een fantastische uitvinding.
2: Dat dacht ik.
0: Cool. Whirlpool erin.
2: Ja, ja.
0: Cool. Ding is.
2: Weet je, dat is die oude van echt verstrooien nog.
0: Wat?
2: Oh ja? Ja, die zat in zijn camper toen.
0: Oh god. en die mooie kist.
2: Ja, mooie kist eromheen. Meteen gereedschap vak komt erin.
0: Ja.
2: Dus je hebt ook meteen je gereedschap en ik heb drie laden ingemaakt.
0: Ja.
2: Voor wat, wat tape en wat gereedschapsspulletjes komt erin. En,
0: gek op dat soort dingen.
2: Ja joh. Ja, maar ook snaren en zo, en statiefjes en losse dingetjes voor de drumstel. Altijd raakt dat zoek.
0: Ja.
2: Dus ik denk, dit wordt mooi een kistje daarvoor.
0: Een lumineus idee, zouden wij zeggen.
2: Oh?
0: Of zouden wij zeggen, is het gewoon.
2: Precies.
0: Nou, dit is allemaal opslag.
2: Dat staat alweer in een truc om weg te gaan voor van het weekend.
0: Ja.
3: Het was Cadillac Assembly Line, het nummer dat hij hoorde in het gesprek over Double Dutch. De mensen die is het geluid verzorgd voor QB and the Blizzards. Cadillac Assembly Line van QB and the Blizzards. En dat is tegelijk het einde van deze aflevering van Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
4: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
5: Gary Moore werd in 1952 geboren in Belfast en hij overleed in 2011 in Estepona in Spanje. Hij werd 58 jaar, maar hij was wel de laatste artiest die een wereldhit scoorde met een bluesnummer en vandaag loopt hij als een rode draad door het programma. Gary Moore, Done Something Wrong.

Gary Moore, Done Somebody Wrong. Het nummer werd geschreven door Robbie Krieger, dat is de gitarist van The Doors. En The Doors mochten het nummer live spelen in de Ed Sullivan Show in Amerika. En een bepaalde tekst mocht niet gezongen worden, want dat was onfatsoenlijk. Maar zanger Jim Morrison deed het toch. En daarna mocht de band nooit meer terugkomen in de Ed Sullivan Show. Maar toen was het al een nummer 1 hit in Amerika. Ook een nummer 1 hit in Ierland. 2 in Canada. 7 in Engeland en Nieuw-Zeeland. 12 in Finland. 13 in Zuid-Afrika. 16 in Australië. En 27 in Nederland. The Doors, Light My Fire.

The Doors, Light My Fire. Gary Moore werd vooral geïnspireerd door zijn helden Peter Green en Eric Clapton. Hij begon als gitarist bij Skid Row samen met zanger Phil Lynott. En de band werd meteen het voorprogramma van de Allman Brothers Band en Mountain, de band van Leslie West. Gary Moore, You Know My Love.

Gary Moore, You Know My Love. Crabby Appleton, dat was een band uit Los Angeles met zanger Michael Fennelly. En de band toerde in het voorprogramma met The Doors, Sly and the Family Stone, Three Dog Night, The Guess Who en ABBA. Maar Michael Fennelly ging solo, we hebben nooit meer wat van hem gehoord. Van de andere leden overigens ook niet alleen. Drummer Phil Jones, die dook later nog op bij Joe Walsh, Roy Orbison, Roger McQuinn en Tom Petty. Crabby Appleton, Go Back.

Crabby Appleton, Go Back. Na twee albums met Skid Row stapte Gary Moore naar Thin Lizzy, waar Phil Lynott ertussen ook speelde. Maar in 1974 stapte hij uit die band omdat alcohol en drugs een hoofdrol speelden binnen Thin Lizzy. Gary Moore, Midnight Blues.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Damage Control van Curtis Salgado is het album van deze week. En Curtis Salgado komt uit Portland in Oregon. En hij was de zanger en mondharmonica speler van The Nighthawks, The Robert Gray Band, Roomful of Blues, The Steve Miller Band en Santana. En toen werd er leverkanker bij hem geconstateerd. Na een levertransplantatie was hij ruim een jaar uit de roulatie, maar hij is weer topfit. Curtis Salgado, The Longer That I Live.

Curtis Salgado, The Longer That I Live. In 1977 sloot Gary Moore zich opnieuw aan bij Thin Lizzy voor een tour door Amerika, omdat gitarist Brian Robinson gewond was geraakt bij een vechtpartij in een nachtclub. Gary Moore bleef tot 1979 bij de band hangen. Gary Moore, Ain't Nobody.

Gary Moore, Ain't Nobody. Het nummer werd geschreven door de beroemde Motown-songwriters Holland Dozier en Holland. En het nummer werd geschreven eigenlijk voor de leadzanger Levi Stubbs van de Four Tops. Het werd de nummer 1 hit in Engeland en Amerika, 4 in Ierland en 6 in Nederland. En daarna zouden de covers van Diana Ross en Gloria Gaynor opnieuw grote hits worden. De Four Tops, Reach Out, I'll Be There.

The Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Gary Moore bleef een goede relatie onderhouden met Thin Lizzy. In 1983 deed hij mee tijdens de Farewell Tour. En in 1986, na het overlijden van Phil Lynott, speelde hij met alle bandleden van Thin Lizzy tijdens Salve Aid. En opnieuw tijdens One Night in Dublin, een tributeconcert voor de nabestaanden van Phil Lynott. Gary Moore, Gonna Rain Today.

Gary Moore, Gonna Rain Today. Het was een protestsong tegen de Vietnamoorlog, geschreven door P.F. Sloan. En het nummer werd geweigerd door de Birds en door de Turtles. En toen het uiteindelijk opgenomen werd door een totaal onbekende zanger, een zekere Barry McQuire uit Oklahoma, die kwam met de New Christy Minstrels, toen werd het nummer geboycott door allerlei radiostations in Amerika en Engeland. En desondanks werd het de nummer 1 hit in Canada, Noorwegen en Amerika, en een top 5 hit in Duitsland, Ierland, Nederland en Engeland. Barry McQuire, Eve of Destruction.

Barry McGuire, Evil Destruction. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamsteen, de techniek, en Freek Medendorf coördineerde de playlist. Gary Moore maakte regelmatig een uitstapje naar een andere band. Zo maakte hij in Londen deel uit van de Corridors of Power met drummer Ian Pace van Deep Purple, basgitarist Neil Murray van Whitesnake en toetsenist Tommy Eyre van de Greg Lake Band. Gary Moore, No Reason to Cry.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah.
2: Welkom, luisteraars van Clarksdale, Noord-Chicago. Dat is eigenlijk de weg die als Muddy Waters McKinley Morganfield afgelegd heeft. In de eerste uitzending waren wij in Clarksdale, waren wij op de Stovel Plantation bij de Crossroads, een van de eerste uitzendingen. En vandaag gaan wij naar de plek waar ze begin mei 1983 de begrafenis heeft plaatsgevonden van McKinley Morganfield, Muddy Waters.
3: Ja, we hebben er nog even naar zocht. Het is het Restville Cemetery, begraafplaats. We hebben er nog even naar zocht, want er bent, Chicago mensen, dat is een vreselijk grote omgeving. Je moet je voorstellen, dat is een beetje zo'n beetje half Drenthe, zou ik maar zeggen. En dat is bebouwd en daar heb je natuurlijk een heleboel begraafplaatsen en die liep nogal op elkaar. En na veel omzwerving kwamen wij uiteindelijk aan op dat Restville Cemetery.
4: Oh ja, pak dat in. Ja hoor.
5: This is for Dutch radio and television from the Netherlands, Europe.
4: Yeah. Are there many visitors coming over here to see the grave?
6: Many people, many. Huh. All the time. Comes to visit Muddy Waters' grave. All the time.
4: How many?
6: How many?
4: Every week?
6: Uncountable, yeah.
4: Huh.
6: Every week.
4: And they're coming from everywhere?
6: Everywhere. We had just a gentleman, maybe 2 weeks ago, him and his wife drove from South Dakota to visit Muddy Waters' grave.
4: And unforeign visitors as well.
6: Yeah. Yeah, everyone. Everyone loves Muddy Waters.
3: Yeah.
4: Do you like Muddy Waters?
6: You know, I'm young, so I do like him. I have heard a few of his music, but I like him. But I don't really know a lot about him.
3: The Mojo Man.
6: The Mojo Man, yeah. Okay.
3: Okay.
6: Right, the grave's right over there.
3: Yeah, okay, thank you very much indeed.
4: Okay. Het is een van die.
3: Van welke?
4: Van deze liggende hier, hè? Hier.
3: Nou, dat is wel een heel klein steentje. Ja, we zijn hier op het Restville Kerkhof in Chicago. Een van de vele kerkhoven die hier liggen. En wij staan hier bij het graf van Muddy Waters. Oftewel McKinley Morganfield. En ik had gedacht dat er een grote gedenksteen zou staan, maar die staat er niet. Wij staan eigenlijk een beetje, ja.
4: Bijna bovenop hem.
3: Het is een beetje oneerbiedig eigenlijk. 1915 geboren. In Rolling Fork. Een zoon van Ollie. Die eigenlijk daar is blijven zitten. Terwijl hij met zijn moeder en later met zijn. Naar Stovel is gegaan. Een plantage in Mississippi. En van daaruit is hij dus. Uiteindelijk na vele jaren speelden in de Delta is hij in Chicago terechtgekomen en is eigenlijk een van de allerbelangrijkste, misschien wel de belangrijkste van de Chicago Blues geworden.
4: Voor jou de belangrijkste?
3: 1915 tot 1983, dus is nog 68 jaar geworden, Muddy. 1983 overleden, ik weet nog. Dat het toch nog wel een behoorlijke schok was voor mij. The mojo is gone and the master has won, staat hierop. En er staat een gitaartje op. Een soort van, het lijkt wel de Fender Jaguar die ik op mijn slaapkamer de foto heb. Voor mij is hij de belangrijkste man. Eigenlijk toch wel. En Muddy Waters was heel geliefd bij andere muzikanten. En hij straalde een soort van dignity uit, hè? Een soort van
1: ja, eerlijkheid ook had hij. Die hem eigenlijk maakte degene die was. Hij was heel trots op zijn muziek. Hij heeft altijd een promotor geweest van de bluesmuziek. En dat is natuurlijk heel belangrijk geweest. Er is natuurlijk ook een fantastisch boek over hem uitkomen met een voorwoord van Eric Clapton. Dat heet Muddy Waters, the Mojo Man. Bij een mevrouw die heet Sandra B2's. En ik kan het aanbevelen, want ik ben er zelf nog niet helemaal, ik ben in het midden ergens, maar het is, wat ik gelezen heb is hartstikke goed. En Eric Clapton die schreef er nog een voorwoord bij. Het is eigenlijk nog een heel leuk voorwoord eigenlijk. Hij zegt daar onder andere in dat misschien de grootste misopvatting over de blues is dat het is simply an opportunity to express sadness or anger about the injustice of life. En hij zegt dat zit er, natuurlijk zit dat er wel in. En, maar het gaat ook over emoties en dat is precies wat erin zit. Maar wat er ook in zit is, er zijn elementen van eerlijkheid, humor en menselijkheid. Hè? Creating in turn the self-indulgence. And it's about courage in the face of adversity, the truth of the soul and the nobility of the spirit and the infinite capacity to suffer and rejoice at exactly the same time. Nou, al deze dingen had Muddy Waters in zich. En voor zichzelf zegt hij dat hij heel veel geleerd heeft van Muddy Waters. En de muziek die heeft hem veranderd. En zonder dat je het weet heeft het waarschijnlijk ook jouw leven veranderd. Tenminste, als je bluesmuzikant bent. Dat staat er in het kort in. En het is een prachtig voorwoord van Eric Clapton.
7: Gypsy woman told my mother, before I was born.

0: Eric Clapton, 1994 van de cd From the Cradle. De Hoochie Coochie Man, een van de bekendste stukken van Muddy Waters. Hè?
1: Ja, met Got My Mojo Working eigenlijk wel de twee toppers natuurlijk.
0: Ja, wat typisch dat in beide, dat door, ik wil niet zeggen het bijgeleuf, maar de Hoochie Coochie en de Mojo. Dat die
1: Black Cat Bone, weet je wel. Oeh, ja. Een zwarte kat. En je had ook Rabbit Foods en zo, weet je wel. Dat waren allemaal, die hingen ze dan om de hals. Dat waren gewoon.
0: Ja.
1: Mojo is ook, dat kan gewoon zo. Maar Mojo kan ook een vloek wezen. Hè.
0: De geesten af te weren, hè.
1: Ja.
0: Want op die hut van Muddy Waters in Stovel, daar hangt toch ook die...
1: We're gonna lay a bad mojo on you if you take wood from this cabin. Yeah.
0: Nou, we gaan weer terug naar Noord-Chicago, terug naar dat Restvale Cemetery. Het was in Zuid-Chicago.
1: Nou, er stappen hier net wat zwarte mensen uit. Uit een auto die ook naar dat graf wilde kijken misschien. Wij zullen misschien even plaats maken.
0: Ja.
1: Dan kunnen wij even verder praten.
0: Ja.
1: Hier een eindje van het graf vandaan.
0: You're not coming for the grave of Muddy Waters?
2: Is he out here?
0: Yeah.
2: No, I didn't know him. I thought maybe you all were from Dan Hines' office.
0: No. We're from a Dutch radio and television.
1: Netherlands, Europe.
2: Oh, okay. Where is he buried?
1: Over here.
2: Oh, really?
1: Yeah.
2: Oh.
1: And his latest wife over here.
2: Okay.
1: Yeah. Here is.
2: Oh, Morgan Fear, right. McKinley Morgan Fear. Yes, okay.
0: Does his music say anything to you?
2: Yes, it does. Yes, I have followed his music for years.
0: Hmm.
2: Yes. I enjoyed his music.
1: But you didn't know that he was buried here?
2: I sure didn't. As a matter of fact, I didn't know he had died. Really didn't.
1: Yeah.
2: Died in 1983.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: Okay. Oh, all right. It's news to me.
1: Yeah.
0: Thank you.
1: But he's pretty big in the world of the blues music.
2: Right, exactly. Yeah. One of the beginners.
1: Yeah. Yeah.
2: Yes.
1: Yeah.
2: Okay.
1: There's a bigger stone in the place where he was born in Rolling Fork, Mississippi.
2: Oh, okay.
1: The people over there, they contributed, and they have. There's a big stone
2: but
1: too.
2: But his body is actually here.
1: His body
2: here.
1: is here.
2: All
1: right. Yeah. 68 jaar. En ja, wat er blijft toch ook weinig van over. Ik vind het toch wel jammer dat het niet een iets wat grotere steen ligt. Het zou Marshall Shears eigenlijk toch. Zou hem eerder om hier wat groters bij te zetten, zoals die juffrouw van Trumpet Records gedaan heeft bij mensen die.
0: Hij ligt hier gewoon tussen zien mensen eigenlijk, hè?
1: Ja, het is zijn derde vrouw althans. En ik vind het een beetje heel sober. Maar goed, zijn muziek die blijft natuurlijk voortleven.
0: Hmm.
1: En voor mij was het net wat Clapton zegt, een van de mensen in de bluesmuziek en die de bluesmuziek populair heeft gemaakt. En zijn songs die klinken nog altijd deur over de hele wereld, van kleine barregies in Drenthe tot in de bluesclubs van Chicago, tot bluesclubs in Japan en over de hele wereld. Kun je de songs van Muddy Waters nog steeds horen.
0: Dat betreft is hij gewoon onvergetelijk.
1: Ja, voor mij wel, ja. En ja, god, in de hele blueswereld natuurlijk. En het feit dat Eric Clapton al een voorwoord hierbij schreef, dat zegt al genoeg. En ik moet zeggen dat Clapton dat ook op een hele mooie manier gedaan heeft. Het is niet zo'n groot kerkhof. Er is hier een kantoortje bij.
0: Het ligt aan het spoor.
1: En de juffrouw die, wij dachten dat het een heel eind verderop lag, maar het ligt eigenlijk 20 meter van het kantoortje af.
0: Hij voert kantoorstoort aan de linkerkant, vlak aan de weg, daar vind je het graf van McKinley Morganfield, ja. Muddy Waters.
1: Ja, ik vind het een beetje een sneu idee dat er niet wat anders deed. Ik vind dat, er zijn zoveel mensen die in de wereld die minder betekend hebben en die fantastische obelisken hebben, praalgraaf en deze man. die eigenlijk toch een steunpilaar west is van de bluesmuziek in Amerika, die ligt hier onder een steentje van, wat zal het wezen, 20 bij een halve meter, 30 bij een halve meter. Gewoon plat in het gras.

0: Zullen we dit opvatten als een... Zo'n ode aan Muddy Waters, Five Long Years van Eddie Boyd. Maar een nummer wat ook vaak door Muddy Waters zong is. Hè?
1: Ja, en ik heb het ook wel eens op zijn naam zien staan.
0: Ook dus, dat zelfs?
1: Ja, maar dat klopt niet. Het nummer was wel degelijk van Eddie Boyd. En in dit geval is het een ode aan beiden. Want je weet, ze hebben allebei op dezelfde plantage werkt of leeft. En ze bent ook nog samen naar school gaan. Dus wat dat betreft komt dat mooi weer.
0: Want je hebt nooit... een stuk van Muddy Waters op zich op de plaat of op cd zet?
1: Nee, niet dat ik weet, nee.
0: Nee.
1: Nee, nee. Nee. Nee, maar nou hebben wij niet zo verschrikkelijk veel covers gedaan. Ik ben toch meestal eigen stukken. En, ja, ik vind het toch leuker om je eigen tekst te schrijven waar je in kunt duiken dan dat je dat van een ander doet. Ik bedoel, dat blijft het toch een beetje joen, eigen blues. En in dat geval niet te veel coveren, zeg ik altijd maar.
0: Dit was Five Long Years, eind van de 60 jaren in de Rijnhalle in Düsseldorf. Dat concert is live concert, dat is op LP uitgebracht in 1968. Chicago binnen wij. Door is op de radio een bluesshow. Een hele... bekende eigenlijk. Een titel ook die jij ook op andere zaken wel terug vindt. Blues Before Sunrise.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Boek dacht ik van Samuel Charles.
1: Ja, het is een stuk van Leroy Carr. En,
0: van oorsprong, ja.
1: Ja, ja, ja. En stiet ook trouwens op die From the Cradle CD. Van, ja, is een boek wat zo heet. En het radioprogramma dat van de man waar wij het dan over gaan hebben.
0: Maar daar gingen wij toen naartoe.
1: Daar gingen wij toen naartoe. Ja, en je moet niet, dat was een rit. Want wij wilden eigenlijk... dat moet je opzoeken. En die straten, dat is heel apart volk in Chicago. Dan denk je dat ze doorlopen, maar dan loopt ze niet door. En dan moet je weer een blokje om. En dan kon je weer op die straat. En dat giet maar door, en dat giet maar door. Nou ja, zo bent wij uiteindelijk bij deze meneer... bij Steve Cushing ben we terechtgekomen. En dan denk je dat je in een groot pand komt en in een grote studio. Maar dat is niet zo.
0: Heel bescheiden man die al... Ik weet niet eens zo lang, maar die al jaren in de muziek bezig was.
1: Ja, hij was drummer geweest.
0: Ja.
1: Maar hij had een ongeluk gehad. En hij was een beetje... hij kreupelde een beetje en... hij leefde daar met zijn moeder, maar die was overleden. En van zijn moeder had hij eigenlijk een redelijk kwaadaardig hond die erfde.
0: Oh god, ja, die hoorde hij zo af en toe nog wel eens een keer. Maar ja. Wij waren zeer hartelijk welkom bij hem. En uiteraard begon hij te vertellen hoe het begon was, de muziek.
2: Well, I found out I was a blues fan. I started collecting records after I got out of high school. I was listening to rock and roll. And the places that rock music was going sort of left me cold. And when I look back on it, the things that were bothering me were very mild. There were things like Deep Purple and Uriah Heep and Black Sabbath. And I just thought, God, I don't want to hear this stuff. And I found that there was music that had all the drum beats that I really liked, and it was blues. So the record that really led me to blues, believe it or not, was Fleetwood Mac and Albatross with Peter Green. Yeah. I didn't even know there was such a thing as blues, and I bought Albatross. And I liked all the things that Jeremy Spencer was doing without realizing that there was such a thing as blues or Elmore James. And one night I went into a bookstore here in Chicago, and the guy who was the clerk at the bookstore was Paul Guerin, who wrote the Memphis Minnie book and the Poetic Spirit of the Blues and the book on Petey Wheatstraw. And he was playing a record by Elmore James. Well, I'd never heard Elmore before, and it was like a revelation. A whole world opened up. I thought, my goodness, you know, where did this come from? And I asked him who it was, and he said it was Elmore James. And the next day I went out and bought an Elmore James record, and it just picked up from there. So I knew that I liked blues, and I collected records, and I was just asking myself how I could make a living doing that. And eventually the idea of playing it on radio occurred to me. So I decided I went to broadcasting school, believe it or not, Columbia College here in Chicago for 3 years. I did a show on their college station, and when I graduated, then I went out to another college station at a place where I didn't go to school, Triton College just west of here. And from Triton College Station at a place where I don't go to school, didn't go to school, Triton College just west of here. And from

Een van de klassiekers in de bluesmuziek van Elmore James, The Sky Is Crying. Steve Cushing, de man van Blues Before Sunrise.

0: Eigenlijk het titelstuk van de show van Steve Cushing, Blues Before Sunrise, in de uitvoering van John Lee Hooker, van de gelijknamige cd Blues Before Sunrise uit 1964. Steve Cushing die vertelde dat hij eigenlijk zich beperkt tot een hele afgebakende periode.
1: Ja, hij covert de 40er en de 50er jaren zo'n beetje in de blues. En hij bemoeit zich niet met wat daarna komt.
0: Zo van wat na 65 komt, zeggen.
1: Ja, daar was hij niet zo in geïnteresseerd. Hij vond het kwalitatief ook niet zo goed. En hij had zijn eigen mening eigenlijk erover. Over die paar decennia, daar maakte hij die programma's over. En hij zei van, verder zei hij eigenlijk nog dat... ik zei op een gegeven moment van... Ja, het is in Chicago toch een beetje tourist blues. Hij zegt, nou ja, dat moet die mensen zelf weten... als ze een living uit kunnen maken. Maar,
0: op zich onderschreef hij het wel trouwens.
1: Ja, hij onderschreef het wel. Maar ja, hij was toch een beetje aan de conservatieve kant van de blues, denk ik. Maar hij zei ook van... Ja, god, de muziek blijft natuurlijk niet altijd zo. Er hebben altijd veranderingen in zitten. En dat zal ook na die 50 jaar is dat natuurlijk veranderd. Maar hij hield zich aan zien... Als hij stekkie, zou ik maar zeggen.
0: Wat ik ook wel grappig vond, hij vertelde iets eerder al dat hij, toen hij met dat bluesprogramma begon, de Blues Before Sunrise, vijf uur durend programma, wat ondertussen over bijna 30 staten in Amerika via de satelliet elke zaterdagnacht uitgezonden wordt.
1: Ja, ja.
0: Een van de sponsoren, want er hoeft verder niet veel betaald worden door de stations in Amerika. Ze mag dat gratis uitzenden. Maar ja, hij leeft natuurlijk een beetje van de reclame die erop zit. En een van de sponsoren is Bob Koestler van Delmar.
1: Ja, ja. Nou ja,
0: dat is een winkel.
1: Het is natuurlijk logisch, want die verkoopt... hij zal wel gefourneerd worden een beetje door...
0: Ja,
1: gevoed worden door Bob.
0: En er zitten reclamespots tussen natuurlijk.
1: Ja, en dan verdient Steve er ook nog wat aan.
0: Ja. Maar wat ik zeg wel, hij vertelde ook dat... want hij komt zelf uit de Budenwijk van Chicago, de blanke neighborhoods. Maar dat hij door dat programma vaak opgebeld wordt door de mensen die de blues aan de lijve middenmaakt hebben met allerlei verhaal, met allerlei informatie. Onder andere over de schoen van...
1: Sonny Boy Williams de Eerste.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Iemand die vertelde dat hij voor $5 de schoen gekocht had van Sonny Boy.
1: Ja, John Lee Williamson was dat.
0: Ja, ja.
1: En hij kreeg vaak ook informatie van die mensen die anderen helemaal niet kregen. En hij kreeg het regelrecht van de zwarte mensen vaak, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, volgende week dan... Ja, er is nog stof te over om met deze man nog eens inbieden te praten.
1: Ja.
0: Blues en vrouwen, dat huurt bij elkaar. En hij het boek van Muddy Waters, The Mojo Man, van Sandra B. Toews er ook bij pakt, dan komt dat er ook zeer regelmatig in vuur.
1: Ja, Muddy was natuurlijk... ook een womanizer, zoals men dat noemt, hè? Hij was dat wel een woman's man en zo. En hij was natuurlijk niet vies van een vrouwie, zo her en der.
0: Hij stond in de spotlights natuurlijk. Ja. Het was een mooie, een gedistingeerde man om te zien. Hij had een paar cent op mijn hand, denk ik.
1: Ja.
0: Hij
1: en dat was in de zwarte wereld natuurlijk... helemaal, daar ligt het toch nog weer wat anders dan bij de blanke mensen. Dat is, dat giet dan dubbel op, zou ik zeggen.
0: Muziek, de teksten in de muziek, die staat er ook bol van, hè?
1: Ja, zeker.
0: Van verwijzingen naar...
1: wel of niet cryptisch, maar in ieder geval giet het heel vaak over vrouwen die de boel bedonden. Of iemand wil een goede vrouw hebben. En vrouwen die heel veranderlijk, die veranderlijk als het weer bent, die niet weet waar je aan ze hebt.
0: Ja, ja.
1: In alle soorten en maten, en of goed of niet goed, dat komt in de blues allemaal voor. Dat is een van de belangrijkste thema's, zou ik wel zeggen.
0: En een van de mooiste metaforen die we in Nederland uiteraard ook kennen, dat is het gebruik van de bijen.
1: Ja. De King Bee, ja.
0: En dan ben je een echte.
1: Ja, dan ben je een echte. Dan ben je een man with a stinger.

0: titelstuk van de cd I'm a King Bee. Productie van Johnny Winter, Muddy Waters. Muddy Waters is zelf 4 keer trouw geweest. De eerste keer was in 1932 is hij trouwd met Mabel Berry. 10 jaar later kwam de volgende dame in zijn leven. Ja, je moet allemaal in het boek keurig net iets nalezen. Nou, Sally Ann Adams, ik weet ook allemaal niet hoe de kopie ook niet.
1: Nee, wat? Dat kun je gewoon niet bijhouden.
0: Kun je niet bijhouden allemaal, ja. En later is hij getrouwd met Geneva.
1: Ja, en dat was dan een soort van anchorwoman. Ja. Daar hebben heel lang met samen woond. En die wist eigenlijk ook wel dat het met anderen omging. Maar daar kwam het toch iedere keer bij terug. Dat schijnt dan toch wel een met de meeste backbone het westen hebben.
0: Want die ligt ook naast hem begraven op Restvale.
1: Ja, die ligt naast hem begraven. Ja, ja. Ja, ja.
0: En nog weer later is hij getrouwd met Martha Jean Brooks. Maar dat was nadat Geneva overleden is.
1: Ja.
0: Ja, goed. En het aantal vriendinnen wat hij er nog naast had... Dat was ook legio.
1: Ja, dat wat moet je verder van zeggen? Zo giet dat
0: in het leven. Nou, een van de vriendinnen, dat was Anna May. En daar heb je ook een liedje over gemaakt. Little Anna May.

0: low down way.
1: Little Annie May. Ik weet niet of dat de vrouw was die bij hem in de buurt woonde in Chicago. Want een van zijn vriendinnen die woonde een paar straten bij hem vandaan.
2: Ja, ja.
1: Met twee kinderen van hem.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: En hij dan in het boek leest dan. Ja, dan wordt er gewoon in beschreven dat hij met die vrouwen, dat hij die gewoon met toggies maken in zijn Cadillac.
2: Ja, ja, ja.
1: De kinderen zetten ze wat elke dag. Het is wel een wonderlijke wereld, hè?
2: Ja, heel wonderlijk, ja. En dat moet misschien dan toch niet de enige te wezen, want hij hoort het boek in handen kunnen krijgen over Ray Charles, The Man and His Music.
1: Was net zo?
2: Dat giet nog een stapje verder.
1: Ja, ja.
2: Ook een prachtige biografie overigens.
1: Maar het was natuurlijk de wereld van de zwarte mensen in de Mississippi Delta was ook een tamelijk informele wereld. Hij doorleest de helft van de mensen, of de helft, ja, waren buitenechtelijke kinderen. Heel veel, hè?
2: Ja. Wij zijn allemaal familie.
1: En ze trouwden ook over de puddenhok bewezen.
2: Ja,
1: zoals de juffrouw trouwens ook gebeurde.
2: Het was net Drenthe van vroeger.
1: Eigenlijk wel,
2: een gesloten maatschappij worden. Elke neem met het was allemaal familie op een gegeven moment.
1: Ja.
2: Ze hield elkaar in staan, berekenen.
1: Nou, een die een centrale rol in zijn leven vervuld heeft van Muddy Waters, dat was Geneva. En ook daarover heeft hij een prachtig liedje gemaakt.

0: pinching him so bad, so bad. Right now I'm on my bend and knee.
1: Muddy Waters met zijn ode aan Geneva, de vrouw die als het langste bij me west is en die ook Nordstrom begraven ligt op het kerkhof in Chicago op Restvale. Ja, nou, nee, de vrouwelijke kant van de bluesmuziek of de invloed daarvan wilt bekijken, dan moet je of het boek maar doorlezen van Muddy Waters, The Mojo Man, of je moet nog zijn muziek gaan luisteren, want komt er heel vaak in vuur. In de teksten die gaat in, nou ik wil niet zeggen, in 9 van de 10 gevallen bijna gaat wel over alle aspecten van de relatie tussen mannen en vrouwen.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Want het is wel puur een macho wereld, een hetero wereld.
2: Ja, ja, daar kun je wel stellen. Ja. Ik heb dat nooit wat. Nee, dat is echt waar. Ja.
1: Het is gewoon een macho wereld. Ja. De blueswereld.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een kleine studio aan huis, microfoon, mengtafeltje en ontzettend veel platen. Jazeker, langspeelplaten. Enkele cd, maar toch vooral langspeelplaten van Steve Cushing. We praten volgende week verder met hem over de mensen die hij allemaal ontmoet heeft. Onder andere ook in zijn eigen muzikale carrière. Volgende week dus Blues Before Sunrise, Steve Cushing. En dan hoor je ook de tune van het programma. Harry's Blues werd vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Volgende week, dan ben we er weer. Tot dan.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het nummer is geschreven door jazzpianist Joe Sample. Hij was de pianist van de Crusaders en hij speelde op albums van B.B. King, Eric Clapton, Steely Dan, The Supremes, Paul Anka, Dion, Marvin Gaye en Boz Keck. En dit komt van het album Rimshots in the Dark van de Musquet Gang. I've always been lonely.

The Muskay Gang, I've Always Been Lonely. Trudy Lynn begon als zangeres in de band van Albert Collins. Later werd ze solozangeres en toen was ze het voorprogramma van Ike en Tina Turner. Ze maakte 18 uitstekende albums en ze deed niet onder voor Coco Taylor en Etta James, maar ze kreeg eigenlijk nooit de waardering die ze verdiende. Trudy Lynn, Trudy Sings the Blues.

Trudy Lynn, Trudy Sings the Blues. Jolly Wee Walker uit San Francisco, dat is een bluesveteraan die jaren zoek was omdat hij met een gospelband langs de kerken in Amerika toerde. Maar plotseling keerde hij terug in de blues. En dit is een opname met de band The Boss Talkers. Jolly Wee Walker, Blues Survivor. Jolly!

Joe Louis Walker, Blues Survivor. James Cotton, dat is de voormalige mondharmonica-speler van Muddy Waters. Hij nam het album Living the Blues op met topmuzikanten, gitarist Larry McRae en pianist Lucky Peterson. James Cotton, Certified.

James Cotton, Certified. Gitarist Johnny Copeland nam zijn album Catch Up With The Blues op in Memphis met studiogitarist Teeny Hodges als tweede gitarist en de blazers van de Memphis Horns. Johnny Copeland, Every Dog's Got His Day. Woman, you have-

Johnny Copeland, Every Dog's Got His Day. Charles Brown, dat is een bluespianist uit Texas. Hij begon als nachtclubpianist in Los Angeles en in die jaren namen John Lee Hooker en Lowell Fulson al nummers van hem op. Daarna toerde hij door Amerika met Bonnie Raitt en hij was jaren de huispianist van de beroemde nachtclub Tramps in New York. Charles Brown, These Blues.

Charles Brown, These Blues. Big Daddy Kinsey, dat is een blueszanger uit Indiana, en hij nam zijn album I Am The Blues op met twee gitaristen, Buddy Guy en zijn zoon Donald Kinsey, die daarvoor bij Albert King speelde en ook nog jaren actief was bij Bob Marley. De pianist is Pinetop Perkins, Big Daddy Kinsey, I Am The Blues.

Big Daddy Kinsey, I Am The Blues. Larry Garner uit Louisiana was jaren part-time bluesartiest voordat hij van de blues kon leven en nam dit nummer op met de beste pianist en organist in Louisiana, David Torkanowski. Larry Garner, Live a Little.

Larry Garner, Live a Little. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Buddy Scott, dat was een bluesgitarist uit Mississippi. Hij ging naar Chicago en daar vormde hij met twee broers de band The Scott Brothers. Maar in 1993 tekende hij een solocontract bij Verve Records. Na het uitkomen van zijn debuutalbum Bad Avenue overleed hij. Buddy Scott, Bad Feeling.

0: Eens tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Popconcerten, maar ook jazzmuziek, dat moet je beleven. Dat kun je niet beleven door in een theaterzaal op een stoel te gaan zitten. Ik vind dat je moet staan in de buurt van het podium en er hoort ook een glas bier bij.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Ga maar waarin is Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar de klei, naar de Friese klei, bij het Lauwersmeer. Want hij praat door met een gedeputeerde van de provincie Friesland, Gerard van Klaveren.
4: Gerard, waar staan wij hier?
2: Wij staan hier bij Ezumakeeg. Dat is een plek aan de westelijke zijde van het Lauwersmeergebied. En ik vind dat een hele bijzondere plaats. Ik ben een groot vogelliefhebber. Er staat hier een vogelkijkhut van waaruit je de vogels heel goed kunt observeren. En het is ook een gebied waar heel veel ganzen overwinteren. En dat heeft mijn bijzonder interesse.
4: Jij komt eigenlijk oorspronkelijk van Zeeuws-Vlaanderen, dacht ik.
2: Ja, daar ben ik geboren.
4: Hoe komt iemand zo ver weg? Dus eigenlijk het meest zuidelijke punt zowat van Nederland. Hier in Kegumazeel terecht. Ja. Of tenminste, althans in Friesland.
2: Ja, nou mijn vader was werkzaam bij de cultuurtechnische dienst, wat tegenwoordig de dienst landinrichting heet. En die hield zich bezig met het voorbereiden van ruilverkavelingen. En in die tijd was het gewoonte dat ambtenaren met enige regelmaat werden overgeplaatst van het ene naar het andere project. En zo trokken wij van Zeeuws-Vlaanderen naar Maarsen, vlak bij Utrecht, en van Maarsen naar Sneek. En toen ik in Sneek binnenkwam, of in Friesland binnenkwam, toen was ik een jaar of 7. En ik ben sinds die tijd altijd blijven hangen. Dus ik heb er inmiddels zo'n 42 jaar op zitten in de provincie Friesland.
4: Dus je bent eigenlijk toch wel Fries geworden?
2: Ja, je kan zeggen dat ik vervriest ben.
4: Jij houdt niet alleen, van de natuur, maar je houdt ook van stilte. We lopen hier nu vlak bij het Lauwersmeer ook in de buurt, dacht ik. We hoorden zo net een ijsvogeltje, hè?
2: Ja, dat was een ijsvogeltje. Die kom je tegen daar waar water stroomt. Nou, er zijn hier wat waterlossingen waar het water redelijk stroomt. En dat ijsvogeltje, dat zat daar, maar vloog ook heel vlot weer weg. Die komen dus hiervoor in dit mooie gebied. Maar het meest aardige vind ik de enorme ganzenpopulatie die je hier in de winterperiode kunt aantreffen. En ganzen die fascineren mij. Dat zijn vogels die komen uit Spitsbergen en die maken de trek toch naar Nederland. In de winterperiode fourageren ze hier. Ja. Om dan in het vroege voorjaar weer terug te gaan en tot broeden te komen in de gebieden in het noorden van Europa. Ik vind dat iets heel bijzonders. En dat ze dus ieder jaar ook op dezelfde locaties weer terugkeren. Dat is net zoiets als de postduiven die hun weg weer weten te vinden.
4: Ja, we hebben enorm veel vogels onderweg gezien. Dat waren niet alleen ganzen. Wat zit er allemaal nog meer?
2: De ganzensoorten die hier voorkomen, dat zijn de kolgans. Dat is eigenlijk de meest bekende. Herkenbaar aan dat witte vlekje aan de bovenzijde van de snavel. De grauwe gans, die helemaal wat vaal van kleur is. En de brandgans, dat is een redelijk spectaculaire vogel om te zien. Zwart-wit en grijs tinten. En dat zijn de drie soorten die met name in het Lauwersmeergebied en de omgeving daaromheen overwinteren. En dan natuurlijk heel veel watervogels. Alle eendensoorten komen hier zo'n beetje voor. En nou, het ijsvogeltje wat we net toevallig gezien hebben. Het was niet de scène gezet omdat jullie hier waren. Maar we liepen er bijna bovenop.
4: Was jij toen jij jong was ook al geïnteresseerd in dat soort dingen? Toen in Zeeuws-Vlaanderen of?
2: Nou,
4: is dat met de tijd gekomen dat je hier in
2: Sneek eigenlijk. Dat is heel gek als je ouder wordt en de 50 nadert, dan denk je wel eens op sommige momenten terug aan het vroegere leven. En ik heb vroeger wat hobby's gehad. Onder andere het bekijken van vogels, ook in clubverband. Ik was lid van de Jeugdbond voor Natuurstudie. En goed, als je dan wat ouder wordt, dan komen er weer andere interesses. Brommers, het bezoeken van popconcerten en de meisjes. Dus dan laat je de vogels wat links liggen. En als je dan wat ouder wordt, dan komt die belangstelling komt dan weer boven. Nou, dat heb ik dus met vogels. Ik heb dat ook gehad met drummen. Dat heb ik vroeger ook gedaan toen ik...
4: En ook met honden. Hè? Je hebt ook nog een paar boeken over honden geschreven, voor zover ik mij... Kan herinneren.
2: Ja, dat heb ik ook zo'n periode heb ik ook gehad. De periode kinologie met allerlei bestuursfuncties en activiteiten op het gebied van honden, het fokken van Labrador retrievers. Tentoonstellingen, honden importeren uit Engeland. Ik heb er een aantal boeken over geschreven, over een verschillende diversiteit aan rassen. Maar dat heb ik inmiddels afgesloten. Dat heb ik door het werk in de politiek heb ik daar... helaas geen tijd meer voor.
4: Nee, want wat wou ik net zeggen. Ik bedoel, jij zit hier in Friesland in de provinciale politiek. Dus je bent gedeputeerde van economische zaken, dacht ik. Als ik het goed heb, ja. Hè?
2: Ja, economische zaken, ja. Recreatie, ja. En toerisme.
4: Maar dat hoort er allemaal bij.
2: En Europese aangelegenheden. Nou, Europa wordt ook voor de provincie steeds belangrijker. Dus dat mag wel bestieren. Ja, ik heb het daar redelijk druk mee. Ja, ja.
4: Maar jij vindt toch nog wel tijd om hier in de natuur rond te lopen. En zelfs ook in jouw vakanties op een modder over IJsland toer.
2: Ja, dat is... weet je wat het is? Als je overdag geleefd wordt door de agenda die door anderen wordt ingevuld en bepaald. En van 's morgens vroeg tot en met 's avonds laat. Want ja, politiek is natuurlijk een beetje iedere avond ook vergaderen. En spreekbeurten verzorgen en alles wat erbij komt. Dan vind ik het heerlijk om in het weekend even niemand te zien. Gewoon op jezelf, helemaal alleen. Verder kijken mee en dan door zo'n gebied te ploegen. En dat doe ik dan ook in de zomerperiode. Ik ga weliswaar ook met de familie op vakantie. Maar ik heb ook altijd behoefte om in mijn eentje op pad te gaan. En mijn favoriete bestemming is dan IJsland. Daar ben ik de laatste 5 jaar, ik denk inmiddels een keer of 8 geweest. Ik probeer er 2 keer per jaar naartoe te gaan. Zomers een keer en in de winter. Want ook in de winter is IJsland fantastisch om te beleven. En het is daar, ja, het is ruim. Nederland is natuurlijk overvol zo langzamerhand. 16 miljoen mensen op een relatief klein oppervlak. En het aardige van IJsland vind ik dat het land is 3,5 keer zo groot als Nederland. En er wonen maar 280.000 mensen. Waarvan de helft in Reykjavik en de andere helft verspreid in kleine dorpjes aan de kust. En dat hele binnengebied, dat is leeg. Dat zijn lavavelden. En hier en daar is een grasveldje, maar het is gewoon leeg. En dat kan dus daar bestaan dat je daar met de motor rijdt. Wat ik afgelopen zomer heb gedaan. Een tocht gemaakt rondje IJsland. En daar kun je dus gewoon 1,5 uur rijden zonder dat je iemand tegenkomt. En daar heb je dus ook nog stiltegebieden. Hè? Want het zal je opvallen dat je hier steeds geluiden hoort. In de verte hoor je een trekker.
4: Ja,
2: en dan hoor je een vogel.
4: In Nederland is het bijna.
2: En dan gaat er dus een vliegtuig komt er over vliegen. En in IJsland heb ik dus gebieden bezocht waar je dus helemaal niets hoort. Echte stiltegebieden. Zelfs vogelgeluiden zijn er niet te horen.

0: Jij bent natuurlijk ook muziekliefhebber. Dat komt er nog een keer bij.
1: Ja, het is, ik vind dat mensen moeten wat hobby's hebben naast hun dagelijkse bezigheden. Hè. Muziek is ook iets waar je redelijk wat gevoel in kwijt kunt. En dat gaat wat mij betreft ook heel breed hoor. Klassieke muziek is aan mij niet zo erg besteed, maar popmuziek en alle soorten en maten. Dat is niet alleen maar muziek uit mijn jeugd, maar ook de huidige popmuziek, die blijf ik nog volgen. De blues.
0: Elk jaar naar het North Sea.
1: Ja, North Sea Jazz, dat is een verplicht nummer voor mij. Fantastisch, al die podia en al die mensen en de hele sfeer die daar hangt. 3 dagen achter elkaar de beste instrumentalisten en muzici van de hele wereld. Het is alleen... het is een zwaar programma. 3 dagen, dat red ik nooit. Dat is te zwaar.
0: Het is ook massaal. Hè?
1: Het is heel massaal. En er zijn zoveel indrukken die je moet zien te verwerken. Maar ik probeer 2 dagen. Kijk, de eenden die opvliegen.
0: Ja.
1: Ja, daar zitten de skuiveentjes bij. Die herken je redelijk aan die witte onderbuik. Slopeenden. Allemaal in paar, zie je dat? Mannetje en vrouwtje vliegen bij elkaar. Wilde eenden, dan gaan er nog 2.
0: Hoe is dat dan? Blijven ze bij elkaar een hele leven lang? Die met buizen bijvoorbeeld wel.
2: Ja, nee, buizen doet dat wel. Ja, maar, ja.
0: En de uil en
2: ganzen
0: zo.
2: Ook. Ja. Ja. Ja. Eenden niet zozeer hoor.
0: Nee, dat is dus verwisselbaar.
2: Ja,
0: dus, ja. Want bij ons zit ongelooflijk veel buizen op het ogenblik.
1: Ja, die buizers die hebben het die redelijk goed.
0: Geen natuurlijke vijand meer, hè?
1: Nee, in de 60 jaar was de populatie hier zo'n beetje uitgeroeid door de, hoe heet dat, de DDT, landbouwgif. En de muizen die dat opvraten en vervolgens die muizen geconsumeerd door de buizerd. En dat betekent dan ook het einde van de buizerd. Maar zo langzaam, want als je over de snelwegen rijdt, op iedere paal zit tegenwoordig een buizerd.
0: Ja, we hebben onlangs bij, ik chargeer even nou, bij Egbert Struijer. Bekend
1: de motorrijder, de coureur, zijspan.
0: Zijspan, wereldkampioen. Ja. Die heeft zo'n hele oude Saksische boerderij. Daar hebben we het oelebret. En elk jaar heeft die uil. Hè? Maar die hebben met een cameraatje hebben erin gehangen.
1: Oh ja.
0: In het nest.
1: Ja.
0: En dan zag je om de 5-10 minuten zag je dat mannetje weer komen met een muis en zo.
1: Ja.
0: En, dat was heel interessant om dat te zien. Jammer genoeg zijn die jongen later opgevreten door kraaien en zo. Dus dat zijn ook echte rovers zijn dat. Maar dat vond ik ook echt wel prachtig.
1: Ja, ja.
0: Maar wat deden we over het North Sea eigenlijk?
1: Ja, North Sea. Ja, ja, schitterend. Alleen wat ik net zei, ik hou dat nooit 3 dagen vol. 1 dag is te weinig, zeg ik altijd. 3 dagen is te veel. Dus ik ga er standaard 2 dagen naartoe. En dat kan dan... de vrijdag en de zaterdag zijn of de zaterdag en de zondag. Maar ik laat dat een beetje ook afhangen van de programmering. Fantastisch. Het is alleen jammer dat dit type van evenementen in het westen van het land plaatsvinden en niet in het noorden van het land. Hè. De populatie is natuurlijk dun hier. En weinig commercieel rendement te halen uit zo'n gebied met weinig bevolking. Dus de belangrijke... muziekgebeurtenissen die vinden plaats of in Den Haag, of in Utrecht, of in Amsterdam. Dat vind ik wel eens jammer.
0: Roerdomp.
1: We zitten zo te praten. Ja, inderdaad, daar vliegt hij.
0: Oh ja, die grote daar.
1: Ja.
0: Die zie je ook niet veel natuurlijk.
1: Even de kijker erbij pakken.
0: Dat is hem bij ons niet.
1: Het is toch mooi dat wij de boswachters erbij hebben, Harry.
0: Ja.
1: Ja, want terwijl wij praten, letten zij erop. Wil je ook even kijken door de verrekijker?
0: Is over dat water. Een mooie vogel, hè? Ja.
1: Nou, we gaan weer even verder. Het is wel leuk om een beetje door die klei te ploegen hier.
0: Maar heb jij dan... ik spring van de hak op. Heb jij als gedeputeerde ook nog hier direct mee te maken met zo'n gebied?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Of valt dat ergens anders onder?
1: Nou, maar, nee,
0: valt het onder het Rijk of
1: niet
0: onder de provincie?
1: Nou, toch wel. We hebben natuurlijk provincie bepaald ruimtelijk beleid in het streekplan. Dus daarin worden de contouren aangegeven van hoe we de ruimte in de provincie Friesland willen verdelen. Naar economische activiteiten, landbouwactiviteiten, wonen, recreatie, natuurontwikkeling. Dus in die zin hebben we ermee te maken. Maar dat is ondergebracht bij een collega van mij. Sikko Heldoorn, die dat in portefeuille heeft. En ik heb er in die zin mee te maken dat ik wel graag de koppelingen wil aanbrengen tussen natuurontwikkeling en recreatieve mogelijkheden. Nou, wat ik net zei, gelukkig valt die combinatie te maken. En ik vind ook dat dit gebied Ja, wat dat betreft, het recreatieve aandeel beter benut zou moeten worden. Dat is natuurlijk een proces wat je heel voorzichtig handen en voeten moet geven. Maar dat zou kunnen beginnen door hier en daar eens een informatiepunt te organiseren. Er zijn gedachten om hier een ganzentrekstation te gaan neerzetten. Ja. Waarbij op monitoren aan de hand van ganzen die dan een zennetje aan de poot of op de rug hebben, de trekbewegingen van de ganzen gevolgd kan worden. Nou, daar denken we op dit moment over na met een aantal partijen. En ik hoop dat we dat nog eens de komende jaren kunnen realiseren.

0: Maar hoe werkt dat nou tussen de politiek en, zou ik maar zeggen, en de mensen die er echt verstand van hebben? Wordt daar ook wel goed naar geluisterd en zo?
1: Ja, de politiek in Nederland is niet zo erg ingewikkeld. We leven in een democratie. Dat betekent dat iedereen over alles mag meepraten. En iedereen beïnvloedt elkaar. Dus op basis van consensus wordt dan de besluitvorming geregeld. En ik denk dat over het algemeen...
0: En daar is niet te veel oppositie tegen?
1: Nee, er is een redelijk evenwicht tussen economische activiteiten en natuurontwikkeling op dit moment, is mijn opinie.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook heel veel actiegroepen die zich langzamerhand verenigd hebben en ook wat de natuur betreft. Dus,
1: ja, maar ik denk dat de actiegroepen hun tijd inmiddels hebben gehad.
0: Ik bedoel in die zin dat het groepen zijn geworden die niet zo, maar die wel de vinger aan de, die ook wel weten waar ze over praten.
1: Ja.
0: Zo. Niet meer van mensen die daadwerkelijk in actie komen. Ze, dit en dit en dat en zo. Maar...
1: Nee, maar ik denk dat wat dat betreft de laatste 7 jaar veel veranderd is. Hè. Zo'n 10, 15 jaar geleden was er onvoldoende besef in Nederland dat het belangrijk is, belangrijk zou worden om natuurgebieden veilig te stellen voor de toekomst. En ik denk dat dat dan een bijkomend voordeel, denk ik, bij de enorme ruimtelijke ontwikkelingen van de laatste jaren, dat het besef bij de gemiddelde Nederlander er is dat we zorgvuldig met de natuur moeten omgaan. En dat we moeten proberen om een evenwicht te vinden tussen economische en natuurontwikkelingsactiviteiten. En ik heb het gevoel dat dat evenwicht de laatste jaren aardig bereikt is. Met andere woorden, actiegroepen hebben hun tijd gehad, wat mij betreft. Besef is inmiddels breed aanwezig.
0: We komen steeds dichter bij het water hier, jongens. Dat is hier wel... Tot hoe ver loopt dat dan door daar ongeveer?
2: Zo ver als je kunt kijken. Ja. Zie je, heel in de verte zie je twee torenjes.
0: Ja, ja, ja,
2: de gemaal. Dat is de kazerne.
0: Oh, die kazerne, ja, daar, ja, ja.
2: En als je dan zeg maar nog een kilometer doorrijdt, dan kom je aan de oude zeedijk.
0: Ja, want ik ben hier wel eens geweest, maar ben ik via de andere kant gekomen. Daar ja, dus. Dus ja. Het,
2: vanaf Groningen.
0: Ja. Ja.
1: Hoe is het met de defensieactiviteit in Jan, in dit gebied op dit moment?
2: Nou, defensie is een goede buur.
1: Ja, ja.
2: Een goede buurman. Wij, ja. Alleen,
1: jullie gaan bij elkaar op de koffie. Zo,
2: we gaan letterlijk bij elkaar op de koffie. Ja. Ja. Ze schieten wel. Weinig overlast van. Omdat het heel... Het gebeurt niet zo gek vaak.
0: Wat zit hier dan? Het leger? Of,
2: het leger, ja.
0: De landmacht. Op Vlieland was dat. Hij vroeger de Vliehorst. Ja. Dat was de luchtmacht.
2: Er is wel een bedreiging. Op het militair terrein, de Maandewaard. Wat dus tegen ons gebied aan ligt. Daar hebben ze een oefendorp. Die gaan ze helemaal uitbreiden. Er komen allerlei huisjes. En nu, als er straks ergens een brandhaard in de wereld is, in onze...
0: Oh ja, moet dan snelle reactiemacht of zo.
2: Precies. Ja, dan gaan ze daar oefenen.
0: Ja, ja, dus van, jongens, ja. Moet kijken hoe dat...
2: Ja.
1: Dan gaat een kiekendief...
3: Buis.
1: Of een buis is.
3: Ja. Ja.
0: Hoe zie je dat nou? Ik bedoel, zie je het aan de vlucht?
3: Ja,
1: ja, die vliegt.
0: Hoe vliegt die kiekendief ten opzichte van
3: nou, die is meer een zwever en rondjes trekken.
0: Ja, ja, ja, dus en veel minder vliegend.
3: Ja, dit is veel strakker en het is plomp. En een kiekendief is natuurlijk... Ja. Ja, dat is een heel ander beeld. En snel, dat is een snelle jongen, die moet het van verrassingen hebben.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: En de buizen is natuurlijk toch een beest, een aaseter en een buizenvanger die op een paaltje stil zit en dan pats.
0: Ja, ja, ja. Ja,
3: en die pakt. Ja.
0: Ja, bij ons in Drenthe komt de kiekendief niet zoveel voor. Dat is veel meer in dit gebied. Hè? Ja. Hij broedt ook op de grond volgens mij.
3: Ja,
0: ja.
3: Grond.
0: Ja. Ja.
2: Dat is ook zijn probleem. Want we hebben hier redelijk wat vossen in dit gebied. En die pakt natuurlijk ook heel makkelijk een ei van een kiekendief.
1: Kijk Harry, daar vliegen een koppeltje brandganzen.
0: Ja.
1: En dan zijn ze net even stil. Die kun je wel het geluid herkennen. Die blaffen als hondjes eigenlijk.
0: Ja. Zo die trek die zie je al vaak. Hè?
1: Ja.
3: Ja. Dit is het centrum van het overwinteringsgebied.
1: Ja. En die broeden in Spitsbergen, Novo Sembla, trekken via Zweden naar Nederland. Onvoorstelbaar.
0: Het is een stuk kracht ook en zo. Dat is...
1: Even luisteren. Even kijken, we hebben er een stuk of 15 zo.

0: Dit landschap is anders. Bij ons is het dan zo van, als je daar veel landbouw en zo. En, dat, en het wordt ook steeds drukker. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken, die vogels.
1: Maar het landschap in Friesland is natuurlijk ook fors veranderd. Hè? Tot en met de 60e jaren. Was sprake van het zogenaamde boetlon. Hè? De Friese meren die stroomden in de winterperiode over. Het werd niet al te zeer bemalen. En dat waren dus redelijk vochtige weilanden waar de Gruto zich heel goed in kon ontwikkelen. En vanaf de 70 jaar is zogenaamde diepteontwatering gemeengoed geworden. Hè, sloten werden op en top bemalen. In de winterperiode was Friesland redelijk veilig. Water werd weggehaald. Arend roept. En die wil ons wijzen op iets, Arend. Oh, kijk eens al even terug.
2: Ja.
1: Dus je kan stellen dat in Friesland...
0: Je praat zo een stuk weg, hè?
1: Dat in Friesland de Grutto slachtoffer is geworden van een andere wijze van bemalen. Nou, zo langzamerhand heeft men er ook weer wat gevoel voor ontwikkeld. Dus er zijn gebieden die wat nat worden gehouden in de hoop dat de weidevogels zich daar ook weer wat beter gaan ontwikkelen de komende jaren.
0: Nog even terug naar... Naar de muziek, Gerard. Ik bedoel, ik ken jou gewoon als bluesliefhebber. Hè? En je hebt ook wel eens iets gedaan voor de blues. Ja. En North Sea, dat heeft toch ook... Je bent begonnen als je drumt ook nog, hè?
1: Ja,
0: in je vrije tijd.
1: Maar dat stelt niet zoveel voor. Ik kan me redden met het drumstel en de stokken.
0: Ja.
1: Maar daar blijft het ook bij. Ik vind het leuk om te doen. En af en toe wel eens in een bandje. Maar altijd incidenteel, nooit structureel. Want ik ben nu al geen avond meer thuis. En dat zou het alleen maar, maar verergeren.
0: Dan wordt het nog erger.
1: Ja.
0: Het is toch onvoorstelbaar dat hoeveel mensen uit die tijd toch zich nog met muziek bezighouden.
1: Ja, dat blijft een deel van je leven. Ik zou zonder muziek zou ik niet kunnen leven, denk ik. Ik denk dat ik het zo scherp wel wil stellen. Ik zou zonder muziek niet kunnen leven.
0: Muziek en dieren, natuur,
1: ja,
0: planten.
1: Muziek is, vooral muziek is emotie voor mij, hoor. Ik vind dat, je kan je gevoel kwijt. Je kan dus mijmeren naar tijdens het luisteren van beluisteren van een cd. Ik vind dat heel belangrijk. Ik heb ook in de auto altijd een cd opstaan. Pakketjes cd's mee in de auto. En afhankelijk van de stemming wordt dan de keuze bepaald. Ik vind het belangrijk. En ik vind het ook heel leuk om... om concerten te beleven, want de cd is natuurlijk heel aardig. Maar het mooiste is om
0: mensen
1: live een band op het podium te zien staan. En ik probeer dan ook altijd een beetje in de buurt van het podium te staan. Helemaal voorin. Hooguit 10 meter van het podium. En het geluid dwars door mijn ribbenkast te laten lopen. En dan beleef je het optimaal. Dan de hele sfeer eromheen.
0: Wat dat betreft nog een vergelijk met collega Marijnus. Want wij speelden onlangs in Os en die stond midden voor aan het podium te zwingen met een glas bier in de hand. Dus.
1: Ja. Dat is ook zo. Popconcerten, maar ook jazzmuziek, dat moet je beleven. Dat kun je niet beleven door in een theaterzaal op een stoel te gaan zitten. Ik vind dat je moet staan in de buurt. Popconcerten, maar ook jazzmuziek, dat moet je beleven. Dat kun je niet beleven door in een theaterzaal op een stoel te gaan zitten. Ik vind dat je moet staan in de

0: Kijk, bij Fantasio was het nog maar kinderspul natuurlijk. Ja, ja, ja. Want het was ook van dezelfde onder was toen die Provadje-beweging natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, dat was helemaal.
1: Maar tegenwoordig
0: was helemaal feest.
1: Tegenwoordig is dat een hele nette tent en ik vind het een fantastisch podium. Nou, Vredenburg is ook natuurlijk heel mooi, die zaal met die ring eromheen.
0: Ja, het is in de Oosterpoort ook. Een kleine zaal vind ik trouwens nog gezelliger eigenlijk van de Oosterpoort.
1: Ja.
0: Dat is de grote.
1: Nou, in Friesland hebben we dan het Bolwerk in Sneek, wat ik toch wel een van de betere podia vind. Ook een leuke sfeer. De zalen Schaaf in Leeuwarden, dat heeft ook wel iets. Ja, en vroeger, Sneek was dat de stad van uitgaan voor mij. De Veemarkt, hè, met de cafeetjes daaromheen.
0: Ja, Ome Joop en zo.
1: Jullie traden daar, ook veelvuldig op, in ieder geval tijdens de Sneekweek. Ja. Dus ja, resumerend, muziek is emotie. En emotie moet je beleven. En dat kan wat mij betreft optimaal als je vlak voor het podium staat en de muziek in je opneemt, consumeert. En dan kun je er later nog eens even met plezier aan terugdenken. Het is lekker somber
0: hier. Lekker, hè?
1: Heerlijk. Ja. Grijze klei.

0: Kijk, daar zit hij, die baardmees. Met Rita. Zie je hem? Hier? Ja. Ja. Als hij geluid voortbrengt, dan knikt hij even met zijn hals naar beneden. Ja.
1: Waarop, hoor. Ja, die heb ik een...

0: volgende week weer terug te zien.
1: Die heb ik heel veel in de tuin. Die is altijd bij één of twee. En die zijn helemaal niet schuw.
0: Nee.
1: In tegenstelling tot de winterkoning. Die is klein en snel weg. En zo.
0: Ja.
2: Zeg, waar dienen deze palen voor, Arend?
0: Nou, dat is me net verteld. Dat was voor mij ook nieuw. Dat hier de palen worden gevangen.
2: Oh.
0: Het vee in Lauwersmeer moet natuurlijk gecontroleerd worden elk jaar een paar keer.
2: Wat hebben jullie hier lopen? Dat, Hooglanders?
0: Konings. Lopen hier.
2: Dat zijn die Poolse paarden?
0: Ja, zeg maar een wild paard is een aanhalingstekens. Ze mogen bij ons niet zo wild worden, maar omdat ze ook gecontroleerd moeten worden.
1: Jullie hebben ook veel lopen hier?
0: Ja, heel veel vee, ja.
1: En wat heet dus die schot, die grote Schotse Hooglanders? Ja.
2: Die grote horens, die zo gevaarlijk uitzien.
0: Ja.
1: Die gebruiken ze in Drenthe ook heel veel.
0: Ja, klopt. Ja. Ja,
3: het is de enige voor ons, en als taboe is het enige middel om dat gebied een beetje zo te krijgen wat wij voor ogen.
1: Ja, precies. Ja.
3: Dus, dat het niet helemaal vol loopt met bos en riet. Maar dat er ook open grazige stukken blijven voor de ganzen en de eenden om te eten.
1: Maar laten jullie nou ook veel gewoon het gaan, zou ik maar zeggen. Zoals in Drenthe, je had vroeger dus na de oorlog, dat is allemaal ontgonnen. Die staatsbossen, dat is allemaal recht en hetzelfde soort hout.
3: Ja.
1: Maar dat laten ze tegenwoordig veel meer aan het lot over.
3: Ook de
1: boeren die land afstaan, dat ze dat ook gewoon laten maar groeien. Weet
3: ja,
1: je wel.
3: Precies. Nou, zo moet je hier ook zien. Alleen de enige sturing die wij hebben, dat is dus die koeien en paarden.
1: Ja.
3: En natuurlijk de waterstanden, die op de millimeter nauwkeurig kan worden bepaald. En dat doet Staatsbosbeheer weer niet, maar dat doet Rijkswaterstaat.
1: Ja, ze zijn toch wel bezig om wat pluriforme biotopen schep daar in Drenthe en zo, aan links en rechts.
3: Ja.
1: Dat het niet alleen maar een perceel dat houdt. En...
0: Ja. Variatie is natuurlijk heel belangrijk in de natuur. Hè?
1: Ja. Het komt eigenlijk weer een beetje terug naar hoe het was. Want die kanalisatie, dat gaat ook een beetje weer... ze wil nou die oude beddingen weer in de ereherstelling en zo herstellen.
2: Ja, dat is eigenlijk heel apart. Hè, dat er zeg maar, tot en met de 70e jaren ook een ruilverkavelingsverband... oude waterlopen zijn getransformeerd tot mooie rechte lijnen... met een behoorlijke diepte. Bedoeld om het gebied optimaal te ontwateren. En dat in nog geen 30 jaar daarna er een hele andere sfeer gaat ontstaan... En men de investeringen van toen weer ongedaan gaat maken.
1: Ja, dat is heel raar.
2: Ik heb daar wel eens wat moeite mee, moet je zeggen. Want ik ben opgevoed in de sfeer van investeren moet rendement opleveren.
1: Ja.
2: En als je dan vervolgens moet constateren dat de investering weer wordt teruggedraaid. Dus dat er nog eens een keer, voor de tweede keer wordt geïnvesteerd. Om weer terug te gaan naar de oude situatie van 30 jaar geleden. Dan denk ik, jongens, verkwisting van geld. Maar aan de andere kant...
1: Verkeerd ingeschat,
2: ja,
1: toch?
2: Verkeerd ingeschat. Ja, maar nou, ik wil er toch even op doorgaan. Als je kijkt bijvoorbeeld naar dit gebied, Lauwersmeergebied... Het is natuurlijk niet oorspronkelijk bedoeld te zijn een natuurgebied. Het valt in de sfeer van het delta werken. Aspect veiligheid was aan de orde. Moesten dijken gebouwd worden. Dat is één. En vervolgens werd het grondgebied achter die dijk benut... om landaanwinningsprojecten te gaan organiseren. Het is altijd bedoeld geweest om landbouwgrond te ontwikkelen... En zo in zo'n periode van 30 jaar kreeg een heel andere sfeer. Nederland raakt vol, natuurgebieden die in het verleden zijn ontmanteld, die worden weer teruggevorderd en ontwikkeld. Dus in 30 jaar tijd krijg je een hele andere beleving, een hele andere manier van denken. Dat is toch heel bijzonder, vind ik.
0: Dat is heel bijzonder,
1: ja. Want in Drenthe dacht je dan, nou, god, dit zal dan wel beter worden. Maar ineens hoor je dan dat... Drenthe uitdroogt en zo ook.
0: Ja, ja.
1: De grondwaterstand gewoon veel te laag is. Ja, precies.
2: Ja.
1: En daar zijn ze nou weer mee bezig om dat weer op peil te krijgen. Ja, er wordt natuurlijk ook veel meer water geconsumeerd.
3: Ja, absoluut. Ook, zeker. Ja.
1: Ik bedoel, door de aanwas van de populatie en van de mensen. En men was niet alleen zichzelf meer, maar ook de auto en allerlei andere dingen. Dus, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken.
3: Ja. Dat zijn weer mensen.
0: Maar wat we natuurlijk vroeger niet beseften, dat was dat als het in Drenthe droger maken, dat het in Friesland dan ook droger wordt.
1: Ja, dat heeft met elkaar te maken. Hè?
0: Nee. Nu wel.
1: Ja.
0: Dus die relaties zijn veel beter in kaart gebracht.
2: Ja, maar ook anders, Arend. Hè? De ontwatering van Drenthe, dat heeft natuurlijk ook forse gevolgen voor Friesland. Die hele oostflank. Al dat water wat uit Drenthe wordt gehaald, dat gaat via de oostflank van de provincie Friesland. Gaat naar het boezemwater toe en wordt vervolgens via het IJsselmeer weer weggepompt.
1: Ja.
2: Wij helpen het probleem Drenthe op te lossen.
1: Wij naderen het eind van onze worsteling door de klei, Gerard.
2: Ja.
1: En Ja, ik wil je eigenlijk vriendelijk bedanken voor deze loop.
2: Ja.
1: Namens Radio Drenthe en de VPRO.
2: Ik heb het graag gedaan. Ik vond het leuk om jullie door dit vrij onbekende gebied te leiden. Iedereen kent Friesland natuurlijk van de Friese meren en de Waddeneilanden.
1: En
2: de Sneekweek.
1: Ja.
2: Maar het Lauwersmeergebied, dat is zeker het bezoeken waard.
4: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Gerard van Klaveren, gedeputeerde van de provincie Friesland, die muziek die was van Harry Musquet in de formatie Red, White and Blue Perfect Song. Een nummer van pianist Michiel Borstlap, Face on the Barroom Floor. Toto met Stop Loving You. En, hoe kan het ook anders, een Fries nummer van De Kast Elsje Grins Voorbij. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan wij dit keer gewoon onderweg. On the road.

Nou, waar rieden we nou weer? Kijk, in het kader van muziek maken is reizen natuurlijk een essentieel onderdeel, hè? Want je moet altijd van A naar B. En je speelt niet altijd thuiswedstrijd, dus. En in ons geval van Blizzards en zo, en mijn scheepband en zo, ja, dan moet je reizen. Nou, we zitten nu ook weer in de auto. Ja, we zijn nu ergens in Noord-Nederland, tussen, ik dacht tussen Grijpskerk en Grunningen ergens. Want ja, ook voor deze opnames, dan moeten wij ook reizen, weet je wel. Maar ja, als je het over reizen hebt, dat, in het begin vond ik dat prachtig. Toen ik net begon, hè, ik weet nog, onze allereerste buitenlandse trip, dat was naar Noordhorn. Dat was natuurlijk niet 80 kilometer was dat, maar dat was voor ons, was dat, voor de Blizzards, dat, in, toen wij net begonnen, was dat natuurlijk een enorme gebeurtenis. Maar we gingen ook nog overnachten daar, dus dat was natuurlijk... En dan de grens over, en dan moet je dus ook nog papieren laten zien en zo, want dat is nou allemaal ook niet meer. Dus dat was heel spannend. Nou, en dan ging je via Koevoort en zo, Eemli gaan. Neuenhaus, Eulsen en zo, en dan kwam je in Noordhorn nu. Nou, dat was waar. Dat was net een andere planeet al, weet je wel. Maar ja, goed, door de tijd heen dan... ja, want wij speelden in die tijd niet verder als, nou ja, Grun... Gazzelt om as en toe, zou ik maar zeggen. Maar ja, later werd het natuurlijk steeds verder. In het begin helemaal naar het westen, maar later ook naar het buitenland en ging ook met auto's gepaard. Ik ben naar Praag west en Polen en ja. En Duitsland heel veel en België en Zweden. En het allemaal per auto. Ook Engeland, zelfs dan een keer in Italië, ga dan meer. Ja, en dan... Ik heb een tijdje dat ik het niet zo zag zitten. Ik denk, goh, verdorie, weer in die auto. Maar de laatste jaren heb ik zoiets van... het hoort erbij, echt. En ja, ik rie altijd met Erwin, samen met Erwin Java, gitarist en zo. En we hebben altijd heel veel plezier in de auto. Wij rijden ook in een soort van bluesmobiel. Hè? Ik bedoel, die andere leden van ons die rijden in helemaal niet in een Rover en Hans in een Lancia en Helmich in een Citroën. En wij rijden in Peugeot diesel, nou al, van 10 jaar al of zo. Maar je loopt altijd. Daar kun je even wat rommel in maken en zo. Dat hoef je ook niet echt op te passen dat je mort. Dus... ja, en dan bespreken wij de toestand in de wereld een beetje. Op laatst deugt het niemand meer, behalve wij zelf. En ja, zo reizen wij tegenwoordig het land door. En dan, en dan s'nachts dan kon je, ja, dan is het vaak ver weg toch wel. En dan neem je weer even, hij was weer honger, dan moet je weer in muur in zo'n benzinestation. Dan neem je weer een niet tevreden kroket of een... of een gehaktbal, maar dat is dan ja, dat is onze manier van de muziek beleven, wat erbij hoort, en dat is de blues ook een beetje, hè? Dat is ook een beetje ja, de romantiek van Jack Kerouac, zou ik maar zeggen, van het on the road zijn. Nou ja, dat heb je dus met een band, ja, dat is een essentieel onderdeel van je werk. En je zit eigenlijk vaak nog langer in de auto als dat je op de plek bent waar je speelt. Dus dat, ja. En met de tijd dan weet je elke route in Nederland, elke B-weg, die weet je zo waard. Want je hebt speeld vanaf Siewend, bij God, de luisteraar, maar het is liep wel een quiz, zoek het maar eens op, waar ligt daar, tot aan Vlissing en van Geleen tot aan Del Ciel. Dus ik bedoel, ja, je bent overal west. Je kent ook overal de weg. Op een gegeven moment weet je ook precies in steden hoe dat in elkaar zit. Waar je wel in mag en niet in mag om bij het theater te komen of bij een café. En ja, zo werkt dat een beetje. Maar ik heb er niet, ik heb er geen hekel aan. Ik mag, het is ook zo, als ik thuis zit, dan moet ik wel weer op pad eigenlijk. En dat ligt dan vooral aan het reizen. Niet zozeer dat ik daar moet staan, maar dat je gewend bent om...
ja, van A naar B te gaan en van B naar C en dan weer terug. En dan word je toch, dan krijg je toch een soort van ritme, waardoor je niet al te lang, waar je niet alleen maar in huis kunt zitten meer. Het is een heel vreemd, ja, toch een beetje nomadisch. Maar misschien hebben mensen dat ook wel. Dat doet me ook een beetje denken aan de boeken van Chadwick. De songlines en zo. Bruce Chadwick, hij is al een tijdje dood, maar die heeft prachtige boeken geschreven. En ja, dat een soort van onbewuste druk is, van dat je een soort van onbewuste, dat je ergens een onbewust iets krijgt van dat je moet reizen of zo. En de mensen zijn natuurlijk altijd in beweging geweest.

0: Nou, ben hier nou... U rijdt de snelste daar. Die bordjes die kon je... Ja, je kreeg tegenwoordig voor niks een bekeuring. Als je 7 kilometer daar rijdt, dan ben je alweer 60 gulden wie er eigenlijk belachelijk, maar goed. Men schiet het doel voorbij, of... Men heeft een ander doel. Maar we zitten hier nu vlakbij Groningen. Kun je hier naar Wiet kijken. Ja, en het landschap, hè, dat verandert ook steeds. Naarmate je dus... We zijn hier nu in Noord-Groningen, kun je heel ver kijken. Maar ben je een eindje wie erop in Drenthe, dan is het alweer veel diverser, het landschap. Nou ja, en dan weer wat zuurlijker, dan zit je al op een Veluwe. Nee, dan golft het al een beetje, hè, bij Apeldoorn, bij Heerbeek en zo. En dan kon je... En als je dan Duitsland in gaat, dan krijg je al de Middelgebergten. Pas geleden was ik nog even in Praag, ben we nog even bij een reis met z'n tweeën. Mijn vriendin en ik. Dat was een prachtige rit in die zin dat het oudejaarsdag was. Het was een zondag. En dan is er met een ook vrachtwagens mogen in Duitsland rijden. En er was geen mens op de weg. Het was net een autoloze zondag. En dan is autorijden ook helemaal prettig. Je hoeft bijna niet meer op te letten. Het was bijna geen verkeer. Een hele uitzonderlijke situatie eigenlijk. En ja, dan zie je dat landschap mooi aan je voorbij gaan. En een van de dingen die ik altijd doe, dat is dan muziek opzetten die in het decor past een beetje. En dan in dit geval klassieke muziek. Mozart was dat. Die heeft dat toch ook met die koets, met die rare verhalen van hem. Dus allerlei afstanden aflegd. En dat is heel leuke muziek om dan in dat landschap in die auto op te zetten. Een beetje dan krijg je een soort van dat het past. Dat is een soort van filmisch wordt het dan. Nou, zo was deze reis eigenlijk ook. Prachtig. We stoppen ook vaak op dezelfde plek. Dus, als we weggaan, altijd even naar Bijlen, bij Martin. Zelfs, zal ik hem even vrijgeven? Martin is dat. En, ja, dat is een jongen, dat is Shelpon, die staat achter de bar. En op... even kijken, waar wij op de Veluwe-route, tegenover Routiers, daar stappen we als we in het westen komen vaak even. En vlak voor, als we van het zuiden komen, dan meestal vlak voor dat we de A12 op gaan. Daar heb ik nog een benzinestation waar we vaak stappen. En dat ben van die vaste plekken waar je weet dat de gehak wel iets minder slecht is als de Volte. Of dat ze nog een fatsoenlijke tosti hebben of zoiets. En waar het niet... Wat niet al te luidruchtig is. Want je maakt natuurlijk ook veel met. Vooral s'nachts dat er vreemd volk bij die pompen stiet. Zo waren we de laatste keer en dan hoor je alleen maar Slavische taal en zo. Dan denk ik van hier moeten wij rap wegwezen, want dat is niet van het beste volk en zo. Of dat je ergens komt dat er direct een aantal auto's op je afkomt die denkt van nou... Dat ben knappe jonge lui, daar willen wij wat mee. Dus dan krijg je een heel... Riegel keel zeg je aan, dus van die bruine rijders, weet je wel. Ja, met alle respect hoor. Maar dat is dan, ja, je maakt natuurlijk toch wel gekke dingen mee. Je maakt een aantal rare ongelukken zien en ja, dat is de minder leuke allemaal. En zelf wel eens wat meemaakt in die richting, maar gelukkig, ja, ik ben wel 4 keer de wereld rondkomen. Gelukkig is dat in mijn afklap, is het gelukkig allemaal goed komen dat ik dat nu doe. Maar dat is het leven zo'n beetje van... ja, en als we naar Duitsland gingen, gingen we altijd direct bij Hunxe aan. Dus de eerste rust staat voor naar Arnhem. En dat speciaal voor de bokworst en de kartoffelsalade. Want dat was in Nederland een stramme maxen. Dat was altijd leuk. Dat was ook een van de redenen dat je in Duitsland kreeg wat anders.
1: En als je veel aan de weg bent, dan hoort je muziek bij. Muziek van QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase. En daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering van Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
3: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: Dwight Yoakam trok vanuit Kentucky naar Los Angeles. En daar maakte producer en gitarist Pete Anderson een echte ster van hem. Hij nam in Californië een nummer op van Duck Sam, die we weer kennen van het Sir Douglas Quintet en de Texas Tornadoes. Dwight Yoakam, Give Back the Key to My Heart.

Dwight, you're welcome. Give back the key to my heart. Irma Thomas, de Soul Queen of New Orleans, loopt vandaag eens een rode draad door het programma. Zij produceerde schitterende albums, maar ze kreeg eigenlijk nooit de waardering en het commerciële succes van haar tijdgenoten Etta James, Aretha Franklin, Gladys Knight en Dionne Warwick. En daarom verhuisde ze vanuit Louisiana naar Californië. Eerst naar Los Angeles en later naar San Francisco. Ze ging daar platen opnemen, maar toen dat ook niet hielp, keerde ze na 6 jaar terug naar Louisiana. Irma Thomas, The Hurt's All Gone.

Irma Thomas, The Hurt's All Gone. Het was heel slim van de Eagles om Vince Gill binnen te halen. Het is namelijk een prima zanger en een betere gitarist loopt daar in Nashville in ieder geval niet rond. Patti Loveless is de achtergrondzangeres die u hoort. Vince Gill, A Satisfied Mind. Help.

Vince Gill, A Satisfied Mind. De carrière van Irma Thomas begon ooit in het restaurant waar ze als serveerster werkte. En daarom besloot ze na haar terugkeer uit Californië een eigen club te beginnen in New Orleans, waar ze iedere avond kon optreden. En dat werd de Lion's Den Club. Irma Thomas, Zero Willpower.

Irma Thomas, Zero Willpower. Jamie Johnson uit Alabama diende 8 jaar bij het Korps Mariniers in Amerika. En in die periode trad hij op in soldatenkroegen. Maar nadat hij de marine verliet, liet hij zijn haar groeien en werd hij singer-songwriter. Intussen heeft hij 5 albums gemaakt. Jamie Johnson, 2 out of 3, Ain't Bad.

Jamie Johnson, 2 out of 3 ain't bad. Irma Thomas omringde zich altijd met topmuzikanten. De gitarist die u hoorde is Michael Tools. En die kennen we van de Elman Brothers Band en later van de Greg Elman Band. En orgel en piano wordt gespeeld door David Torkanowski. En hij geldt als de beste toetsenist van Louisiana. Irma Thomas, I Count the Tears.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Push the Blues Away van Josh Teske en Ash Grunwald is het album van deze week. En deze Ash Grunwald had eerst een eigen band, de Blue Grunwalds. Daarnaast was hij onderwijzer van beroep, maar hij stopte daar op zijn 26e mee om fulltime muzikant te worden. En Josh Teske had net 3 albums met de Teske Brothers gemaakt en had wel even zin in iets anders. Josh Teske en Ash Grunwald, Put the Blues Away.

Jos Teske en Ash Grunwald Push the Blues Away. Terug in Louisiana vormde Emma Thomas een eigen begeleidingsband, de Toronados, onder leiding van gitarist Walter Wolfman Washington. Ze hadden veel werk in Louisiana, Alabama en Mississippi, maar de plaatverkoop bleef tegenvallen, zo erg zelfs dat Imperial Records het contract niet verlengde. Emma Thomas, In the Middle of It All.

Sam Moore uit Miami begon daar als nachtclubzanger, totdat hij met Dave Prater het duo Sam & Dave begon. Maar toen Dave Prater in de gevangenis belandde, moest hij noodgedwongen wel solo verder. Hij is intussen 85 jaar, maar nog steeds goed bij stem. Sam Moore.

Sam Moore, Bob. Emma Thomas maakte sterke albums, maar desondanks haakten Minute Records, Imperial Records en Chess Records af vanwege tegenvallende verkoopcijfers. Toen kreeg ze een contract, en dat was heel verrassend, bij Rounder Records in Cambridge in Massachusetts. Want dat is een studenticoos blank folk label. En daar ging ze samenwerken met producer Scott Billington. En toen lukte het wel. Emma Thomas, River is Wading.

0: Irma Thomas, River is Waiting. Hey Carl uit Houston schreef een prachtig nummer in 2008. She Left Me for Jesus. En dat werd de Song of the Year in Amerika. Nu coverde hij weer een nummer van een andere Texaan, namelijk van Roger Miller. En Roger Miller had in 1965 met dit nummer een nummer 1 hit in Amerika en in Engeland. Hey Carl, King of the Road.
1: Jailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, I ain't

Hey Scarl, King of the Road. Het ging uitstekend met de carrière van Irma Thomas ook. Commercieel verliep het voorspoedig. De Lion's Den Club was een doorslaand succes, maar de Hurricane Katrina maakte aan alles een eind. Haar woonhuis en haar club werden verwoest door het natuurgeweld. Irma Thomas, I Needed Somebody.

Irma Thomas, I Needed Somebody. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Kinky Friedman uit Chicago zingt geen pop, rock of country. Hij is humorist, schrijver, columnist, songwriter en politicus. En hij maakte een uitzondering door een oude hit van Billy Swan op te nemen. Maar dat hadden ook Kris Kristofferson, Arthur Alexander, Status Quo, Colin Linden en The Marvelettes al gedaan. Kinky Friedman, Lover Please.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Ja, ik blijf het eigenlijk steeds toch weer leuk vinden. Soms dan zeggen we wel eens van hoe lang doen we dit nog? En dan dat wordt telkens maar weer verschoven en zo. Ik had van oorspronkelijk eigenlijk plan om gewoon te stoppen met 25 jaar.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet met zijn gast om met te praten over zaken die als van binnen raakt. En ene keer dat hij dat buiten en vandaag binnen, in Almelo, met de hoofdredacteur van het bluesblad Blok.

0: boek gekocht. Hier in huizen Wisser.
1: We gaan lekker om de tafel zitten.
0: Rolling and Tumbling. Een boek over de post-war bluesgitarist. Nou, waar kun je dan anders zitten als je in Almelo bij Rien Wisser en bij Marion, natuurlijk niet te vergeten. De hoofdredacteur en eigenlijk ook uitgever, dacht ik,
2: ja,
0: van het Bluesblad Blok. En dat blad dat bestaat al 25 jaar. Rien, vertel daar eens wat over, want dat is natuurlijk een kwestie van lange adem, liefhebberij en eigenlijk ook passie, dacht ik.
3: Ja, vooral het laatste, denk ik. Ik ben altijd heel erg met die muziek bezig geweest. En ik schreef altijd al, in allerlei krantjes en hitweken en zo, weet je wel, die jaren, de jaren 60. En ja, ik vond toch dat blues in de publiciteit moest blijven. Nou, toen ben ik een eigen blaadje gaan oprichten. Gestenseld, weet je wel, 16 pagina's en ja, dat is langzaam gegroeid. En ik ben daar altijd mee bezig gebleven. Het is voor altijd een hobby gebleven.
0: Het blad ziet er nou eigenlijk fantastisch uit. Het is, als je dat zo ziet, nou, dan zeg je dat is een super professioneel blad. Mooi gedrukt, mooi papier, mooie foto's.
3: Dankjewel.
0: Ja, bovendien ben ik een bluesliefhebber. Ik zou ook moeilijk kunnen zeggen dat het niet zo was. Maar in dit geval kan ik niks anders zeggen als dat het ziet er hartstikke mooi uit. Dat heeft je natuurlijk ook wel heel veel pijn en moeite gekost om het zo ver te krijgen, dacht ik.
3: Ja, het is, we hebben steeds gebruik gemaakt van de technieken die er op dat moment waren. Dus dat was eerst stencilen, daar ga je aan drukken. Die scant dan eens wat fotootjes van je, of rasteren heette dat toen nog. Weet je, dan was je daar weer een hele avond mee bezig en dat zag er dan later vaak weer niet uit en zo. Ja, en nu hebben we natuurlijk computers en het gaat steeds beter. Het is te, of makkelijker om het te doen, wil ik niet helemaal zeggen. Want je hebt tegelijk weer zoveel mogelijkheden dat je eigenlijk ook vaak avonden de boel weer opnieuw zit te vergooien, zeg maar. Hè? Van dus fotootje toch maar weer links of toch maar weer rechts. Dus, maar het is, ja, het voornaamste is denk ik dat het van ons allemaal, dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor alle mensen die ervoor schrijven.
0: Hoeveel medewerkers zijn er?
3: Met alle lasten erbij hebben we er 25. Met variërend van mensen die elk nummer meedoen en ook heel veel met ideeën komen en zo. Van Johan Don Zijlstra bijvoorbeeld, die heel veel doet. Tot mensen die af en toe een stukje leveren.
0: 25 jaar, de blues in Nederland. Hoe zie je dat? Ik bedoel, we hebben in de eind 60 jaar hebben we een bluesgolf gehad. Hè?
3: Ja.
0: Er kwam een beetje overwaaien vanuit Engeland, maar ook mensen hier in Nederland waren daarin geïnteresseerd. Daarna is het weer wat weggeëbd. Later is het weer een beetje teruggekomen met de periode Robert Cray.
3: Ja.
0: Toch zijn er overal bluesfestivals en bluesnights, maar ik heb toch de indruk dat het een beetje roeien tegen de stroom in is. Hoe staat het eigenlijk? Hoe is de stand van zaken in de blues in Nederland?
3: Ja, nou, als ik het zou moeten spiegelen aan ons abonnementenbestand, dan groeit het nog steeds zachtjes. Alleen, wat wel duidelijk is dat het niet meer zo echt de muziek van de jeugd is. Je ziet toch ook op festivals eigenlijk wel steeds, ja, wat oudere mensen. Eigenlijk wel, zo achter in de 30, 40 en ouder. Je ziet niet meer zoveel twintigers momenteel op bluesconcerten afkomen. Dat is eigenlijk wel veranderd. En dat was in de jaren 80. Met Robert Cray en Luther Allison, al die mensen die toen ook op het North CDS Festival speelden en zo. Die zag je echt zichtbaar dat daar heel veel jeugd op afkwam. En dat is op de een of andere manier minder. Jeugd is toch nu met andere muziek bezig dan met blues. Er is natuurlijk nog wel een kleine kern liefhebbers. Maar de grote groep bluesliefhebbers is ouder, duidelijk. Maar
0: dat heeft dat ook niet te maken met de publiciteit die deze muziek krijgt. Ik bedoel, je hoort het weinig op de radio. Je leest er weinig over in kranten. Het moet grotendeels komen van mensen die die er sterk in geïnteresseerd zijn. Ja. En die zorgen dat er nog wat gebeurt in die sector. Hoe zie jij dat dan?
3: Nou, ik vind de publiciteit voor de blues in Nederland heb ik bijna altijd slecht gevonden.
0: Dat is eigenlijk... Er wordt ook slecht over geschreven. Over veel mensen kennen de materie niet.
3: Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Het is ook een beetje de reden geweest destijds dat wij dat blad oprichten. Want ook toen vond ik gewoon dat er over blues... Ja, alleen Wim Verbeij in Oor die schreef toen een beetje erover. Maar er werd verder maar heel weinig... over blues geschreven. De radio, als je om je heen kijkt in landen als Engeland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, ze hebben allemaal eigen radioprogramma's op de populairdere zenders voor de blues. Dat is dan vaak maar een uur of twee uur in de week, maar ze zijn er wel. Nou, in Nederland zijn ze niet.
0: En behalve op Radio Drenthe, Harry's Blues.
3: Ja, oké. Dat is waar. En zo zijn er lokaal en regionaal zijn er veel meer.
0: Ja.
3: Maar als we over landelijk praten... Nou, een echt bluesprogramma zoals vroeger middernachtsblues, weet je wel. Harro de Jong en Kerst de Kleinsma. Dat is er gewoon niet meer.
0: Nee, je hebt nu nog een beetje Jan Donkers die wat in die richting draait. Maar Smees. En dan houdt het ook al snel op.
3: Ja.

0: Ik heb ook het idee dat een heleboel jonge mensen die muziek niet kennen, omdat er gewoon ook helemaal, ja, hoe kun je nou iets kennen als je het nooit hoort? Ik bedoel, dat vind ik, dat is natuurlijk ook een punt wat meespeelt. En dan kom je toch weer terug bij die publiciteit, denk ik maar. In Amerika, wij zijn er 2 keer geweest, dat is natuurlijk ook niet zo geweldig gesteld met de blues. Als je in Mississippi kijkt, dat is waar de bakermat van de blues, daar is het, zou ik zeggen, bijna over.
1: Ja, daar zie je dus gewoon ook dat de muziek niet meer van de zwarte jongen is. Nee. En dat zie je eigenlijk in Chicago ook. Hè. Er zijn dan enkele jongeren, zeg maar dertigers of zo, die daar weer blues spelen. Maar het talent wat daar zit, dat zijn toch oudere mensen eigenlijk. Je ziet daar niet zo heel veel bij komen. Alleen wel een lawine aan blanke bandjes, dat wel. Dat is de andere kant ervan.
0: En die allemaal een beetje hetzelfde speelden. Vul jij maar in.
1: Ja, allemaal Fabulous Thunderbirds. En dat blijft toch eigenlijk een kleine kern binnen die bandjes. Die gewoon wel goed zijn. Zo'n Rod Piazza, daar vind ik dan wel... Dat heeft wel wat te zeggen, vind ik. En nou, de Fabulous Thunderbirds, die hebben eigenlijk al hun bezettingswisselingen en zo, hebben zo overleefd. Is altijd een goede band gebleven. James Harmon is ook wel een uniek talent. En dan die combinatie Enzo Funderburg met Sam Myers erbij, dat vind ik dan ook wel heel speciaal.
0: Hoor je weinig meer van, hè, Enzo Funderburg?
1: Ja, hij is toch daar vrij constant bezig. Vrij constant aan toeren en zo.
0: Ja, alleen... Ik heb prachtige solo worden gespeeld op een van de cd's van Delbert McClinton. Helemaal te gek. Maar de blues in Amerika, is het ook niet zo. Ja, men kent natuurlijk, ook die jongelui kennen hun eigen geschiedenis niet. Hè? Dat is het natuurlijk ook. Want daar hoor je ook weinig blues op de radio.
1: Ja, maar ze zeggen ook gewoon, ja, die blues, jongen, oude mannenmuziek en zo. En
0: nou ja, je kunt natuurlijk stellen dat John Lee Hooker misschien wel de eerste rapper was met zijn stamping voet en zijn gitaartje. En daarna kwam waarschijnlijk Muhammad Ali. Want dat was, als je er goed over nadenkt, was Muhammad Ali waarschijnlijk qua tekst een van de eerste rappers.
1: Ja.
0: Maar Hooker vertelt ook een verhaal eigenlijk, hè, met die voet zo en het ritme. Dus dat... En die jonge mensen. Die jonge mensen kennen waarschijnlijk deze mensen helemaal niet, maar zijn toch voorlopers van de muziek waar zij van houden.
1: Ja.
0: Jij bent net terug uit Amerika.
1: Ja.
0: Je bent in Chicago geweest.
1: Ja.
0: Wat was er te doen ditmaal?
1: Nou ja, toch wel.
0: Behalve dat Maxwell Street helemaal wordt afgebroken.
1: Ja, Maxwell Street is een aflopende zaak. We knokken nog mee om dat toch te behouden. Maar die universiteit die gaat het waarschijnlijk winnen, die grond wil kopen.
0: Als je nou even uitlegt aan de luisteraars wat Maxwell Street...
1: Nou, Maxwell Street was eigenlijk een markt die al in de vorige eeuw... waar Joodse kooplieden eigenlijk op zondagochtend hun waren verkochten. Vooral aan zwarte mensen. Het was ook een echt zwarte aangelegenheid eigenlijk, hè? Heel erg. En het was ook een plaats waar de zwarte mensen op zondagochtend samenkwamen om een sociaal gevoel uit te dragen naar elkaar. Te communiceren, een pilsje te drinken in de kroeg op de hoek. En dan wat te kopen. Er waren allerhande van die rommel, van die bazaarachtige steentjes waren daar. En dan stonden daar overal muzikanten te spelen. Johnny Granderson heeft daar gespeeld. Muddy heeft daar gespeeld. Arvella Gray, Floyd Jones, Robert Nighthawk, Little Pat Rushing, Jim Brewer, die er zo'n gospel speelde. Dat was een fantastisch gebeuren daar. Want je zag zomaar al die mensen daar op straat staan spelen. En dat was één groot feest eigenlijk. En nu is er een universiteit geweest, de University of Illinois in Chicago heet het, UIC. Die willen uit gaan breiden naar de zuidkant. En die kopen dus die grond. Die willen daar dus studentenhuizen gaan bouwen en sportvelden.
0: Er was toch eerst sprake van dat burgemeester Daley, de zoon van de bekende, die verdacht werd van connecties met de maffia overigens, dat die dat wilde, tenminste een aantal huizen wilde laten restaureren. En,
1: ja, nou.
0: Maar dat is dus van de baan?
1: Ja, de mensen zijn juist nogal anti-Daley nu, hoor.
0: Ja.
1: Die denken juist dat hij veel kapot heeft gemaakt. Die denken dat is Harold Washington daar burgemeester was gebleven. Een zwarte burgemeester natuurlijk. Die heel erg ook vocht voor de mensen, voor de rechten van de zwarte mensen daar. Dat dit nooit gebeurd zou zijn. Hetzelfde is aan de hand met de Delta Vismarkt. Jarenlang live muziek gespeeld. Weet je, dan werd er die catfish uit Mississippi werd gehaald en zo. En dat werd verkocht en buiten werd er muziek gespeeld. En nu heeft ineens Michael Jordan, die heeft dat hele complex daarop gekocht. En dat wordt gewoon één groot sportcomplex. Dat wordt gewoon plat gewalst daar.
0: Dus de Amerikanen die walsen over hun eigen cultuur,
1: ja,
0: heen, of
1: waar? Absoluut. En het is dus altijd gewoon de wat armere neger die het gewoon nog steeds verliest van het wat rijkere blanke kapitaal. Zo moet je dat gewoon zien.
0: Ja, net zoals de blanken op een gegeven moment met hun muziek vandoor zijn gegaan en daar ook weer kapitaal naar verdiend hebben.
1: Ja. Ja.
0: Chicago, heb jij nog. Ja, je hebt natuurlijk clubs bezocht, mensen bezocht. Wie heb je daar ditmaal ontmoet?
1: Nou, er was. Wat ik er toch over moet zeggen even. Je moet het ook weer niet onderschatten, hè, Chicago, hoe het nu is. Ik telde in die krant de Reader, waar dus al die live gigs in staan. Dat telde ik dat dus binnen één week op 51 podia live blues was. Waarvan dus een 20-tal clubs 6 à 7 avonden in zo'n week blues presenteerden. Dus nou, ja, de keuze was gewoon gigantisch. Je kon naar Magic Slim, Willie Kent, Jimmy Johnson.
2: Yes, yes, yes.
1: Die hele rits mensen die er eigenlijk altijd speelt, weet je, die traden overal op.
2: John, the foundation for the advancement of the blues. You know what I'm talking about. I'm spreading the news. Take a trip to Jewtown, a walk down Maxwell Street, where legends danced, sang, played, and swang. Uncle Johnny Williams, Jimmy Lee Robinson, Mad Dog Lester, Little Walter, Floyd Jones, Ed Newman, the bass player, Fats the banjo picker, Stovepipe, Poke Chops, Playboy Benson, Earl Hooker, Eddie Taylor, Johnny Young, Sonny Boy Williams, Master Street Jimmy Davis number 2. Yes, that's the place. The place where they're swinging and singing the blues. You ride down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, your day ends late. You were feeling bad, but now you're feeling great. Chicago is the place where they're singing the blues. 1965 Blues Festival in Europe. Jimmy Lee Robinson, John Lee Hooker, Buddy Guy, Big Mama Thornton, Dr. Ross, J.B. Lenore, Fred McDowell, Big Walter Horton, Roosevelt Sachs, Eddie Boy, Freddie Belo. 1975 Blues Legends in Europe. Billy Boy Arnold, Little Joe Blue, Homesick James, Tommy Tucker, Eddie Burns, Peter York. Also 1995, We Are the Blues, a video was made in Chicago. Willie Kent, Eddie C. Campbell, Jimmy Lee Robinson. This was taped for a European audience called Maxwell Street also. Now you truck on down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, you end up late. You start out feeling bad, you end up feeling great. But this is Chicago, the place where they're swinging, playing, and singing the blues. Yes, they're singing the blues.
0: Het is natuurlijk wel zo dat Chicago natuurlijk ook geïdentificeerd wordt met de blues, hè? Ik bedoel, het is. Wij zijn daar toen ook geweest. En als je daar dan komt, dan zie je dus ook mensen uit alle delen van de wereld in die clubs rondlopen. Ja. Ook veel Japanners en zo.
1: Ja.
0: En wij waren toen bij Legends van Buddy Guy. Maar daar zag je dus echt van alles. En zo. Het heeft natuurlijk wel een soort van naam in de wereld waarvan je zegt van, als de mensen naar Wenen gaan voor de operette, dan gaan ze naar Chicago voor de blues. Dat is natuurlijk toch wel een. Het is natuurlijk ook een toeristische aangelegenheid.
1: Ja, het is ook gewoon nog steeds wel de hoofdstad van de blues.
0: Ja.
1: Dat is toch altijd geweest, hè? In die hele geschiedenis. Als je alleen al kijkt, zo'n label als Chess, weet je wat er vandaan komt. Wat,
0: ja.
1: Wat daar voor moois op is gemaakt op dat label. Het is altijd mijn favoriete label geweest.
0: VJ. Trouwens.
1: VJ, ja. Parrot Records, ja. Al die kleinere labels die ja. er natuurlijk zaten. Maar Chess was natuurlijk ja, het label. Hè. Alleen al het feit dat ze Sonny Boy, Little Walter, Muddy ja. en de Wolf hadden. Ja. Nou, dat is natuurlijk gigantisch.
0: En natuurlijk later Chuck Berry.
1: En Bo Diddley.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Otis Spann, ja, dat is ook...
1: Ja. Willie Dixon die erachter
0: zat. De enige, die, Johnny Hooker, ja, dat is een beetje... Die is een heel heftig paar opnames gemaakt, dacht ik, voor Chess. Maar voor de rest zat hij altijd in Detroit, hè.
1: Dat is toch nog drie LP's.
0: Met die Bestman, dat rare gozer die hem nog in geld gaat. Die mensen zijn natuurlijk ook al uitgebuit in die tijd.
1: Ja, nou, kijk, het is, ze zijn natuurlijk... Ze hebben niet helemaal gekregen aan royalties waar ze recht op hadden gehad.
0: Nee.
1: Maar... Ze hebben het toch zeker niet slecht gehad. En nee. Het ging natuurlijk vaak ook anders. Hè? Wij hebben Marshall Chess een keer geïnterviewd.
0: Ja.
1: En die zegt ook, je moet niet vergeten, er zijn eigenlijk maar heel weinig foto's bijvoorbeeld uit die tijd. Hè, dat Little Walter en zo.
0: Hey, nee, ik heb een van jou gekregen, ja. Mooi, van The Wolf.
1: Ja, maar echt die tijd dat die mensen hun hits hadden, toen waren het eigenlijk jonge gasten, joh, van in de 30. En die gewoon achter de vrouwen aan zaten.
0: Ja,
1: en die dan met zo'n vetkuif liepen, waarvan zo'n kop zo'n halve meter groter werd. Weet je? En hij zegt dan ook, als ze dan weer de Blitz wilden maken en ze wilden een nieuwe Cadillac, dan gaven wij ze een nieuwe Cadillac. Maar dat was wel een voorschot op de royalties,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan duurt het natuurlijk vrij lang voor je dan nog een keer wat krijgt. Dan moet je toch aardig verkopen natuurlijk. Kijk, en dat... Achteraf hebben die artiesten dat natuurlijk in die verhalen vaak zijn ze dat vergeten erbij te vertellen. Dat ze wel in een hagelnieuwe auto reden die de gebroeders Chess voor hen gekocht hadden.
0: Ja, ja dat zit er natuurlijk ook wel aan vast. Hè. Dat klopt wel. Hoewel ik onlangs nog een prachtig verhaal las in een niet te versmaren boek over de blues. Dat heet The Boogeyman. Dat gaat over de adventures of John Lee Hooker in the 20th century. De avonturen van John Lee Hooker in de 20e eeuw. Door Charles Murray, een bekende Engelse journalist die ook Crossfire geschreven heeft over Jimi Hendrix. Maar dat Hooker op een gegeven moment naar die Bestman ging, dat was die zijn eerste plaatproducent in Detroit. Met een man uit L.A. die iets van royalties en rechten afwist. En Hooker ging als het ware in een wachtkamer zitten. En toen die man eruit kwam, zei die man, nou... Hou je hand maar eens op, want je krijgt geld. Nou, Hooker die wist helemaal niet hoeveel die kreeg. Maar hij zei wat die man daar gedaan had in dat half uur bij die mensen in het kantoortje, dat weet ik niet. Maar ik kreeg ineens $10,000. Dus
1: ja.
0: Een prachtig verhaal is dat.
1: Ja.
0: Het illustreert natuurlijk wel dat er iets wat dingen gesneden zijn daar.
1: Ja.
0: Wat trof jij er? Dus jij zei dus hoeveel acts zei je? 51?
1: Nee, 51 podia.
0: 51 podia.
1: Waarvan sommige dus... 6 à 7 dagen in de week live blues hadden. Dus dat zijn gewoon honderden optredens binnen zo'n week.
0: Maar is dat dan, zijn dat dan mensen echt uit de Chicago scene? Of
1: nou, dat is
0: gewoon ook van buiten?
1: Dat is gewoon heel Chicago, inclusief de buitenwijken. Inclusief blanke beentjes, noem maar op. Alles wat gewoon onder die noemen blues
0: te valt. En artiesten alleen uit Chicago, maar of ook daarbuiten vandaan?
1: Ja, ook van daarbuiten, ja. Rod Piazza met de Mighty Flyers was in de stad. Johnny Bessen uit Detroit.
0: Dat was altijd moeilijk, hè? Van Detroit naar Chicago. Chicago naar Detroit was makkelijker.
1: Ja.
0: Wij zijn nog in de Soup Kitchen geweest.
1: Maar
0: dus jammer, dat moest ook weg. Dat zou ten offer vallen aan een casino.
1: Ja, zo gaat het overal. Dat zijn de geluiden die je overal hoort. Het valt ten prooi aan de universiteit. Nu ook Legends weer. Die grond is opgekocht door een universiteit.
0: Ook alweer.
1: En er wordt gewoon platgewalst. En Buddy, Buddy Guy die heeft natuurlijk het kapitaal wel. En die gaat gewoon 2 bloks verderop. Heeft hij op precies zo'n hoek, koopt hij weer. Heeft hij weer zo'n pand gekocht. Maar hij moet dus wel eventjes verhuizen. Omdat dus een ex-student van een universiteit, die daar dus tegenaan zit bijna. Weet je, net bij die L zo, daar zit hij.
0: Ja, de universiteit. Ja.
1: Die loopt daar zo met die bocht achterlangs. Hè. Die zit... Daar zit de universiteit en die vent die heeft een gigantisch bedrag gewonnen in de loterij. En als dank heeft hij voor de universiteit, waar hij dus aan afgestudeerd is, heeft hij dat hele blok gekocht. En het wordt dus gewoon plat gegooid en die universiteit kan daar gaan bouwen. En opnieuw verliest dus, en in dit geval dan nog een behoorlijk gefortuneerde bluesman, die verliest opnieuw dus van het blanke kapitaal van de universiteit. En dat zie je... Overal, Handy Park in Memphis, wat afgebroken. Ten faveur van een amfitheater.
3: Oh, dat wist ik niet.
1: Ja, dat is ook weer nieuws wat van de week even op
3: toch raar dat de vroeger werd toch blues alleen maar op de campus gespeeld. Toen waren het eigenlijk de blanke witte studenten die ja. de blues gedeeltelijk in ja. leven hebben gehouden. Ja. En nu ja. Hoor ik dat al deze universiteiten plotseling onze prachtige Amerikaanse cultuur die de blues heet wilden opblazen.
1: Toen was het gewoon meer trendy hè, om op universiteiten naar die blues te luisteren. Hè? En naar al die folkachtige artiesten, Pete Seeger en
3: ja.
1: zo. Hè,
3: dat ja, en Dylan en zo.
1: Ja, en toen hebben ze al die oude bluesmannen opnieuw ontdekt eigenlijk. Skip James en zo. En die gingen toen allemaal op die universiteiten spelen.
3: Ja.
1: Skip James en Mississippi John Hurt. En ook Lightning Hopkins, die dat veel gedaan heeft. En ja, nou is het niet meer trendy. Dus ze denken gewoon niet meer aan die blues. Maar ik geloof dat ze toen ook niet... Ja, het was meer gewoon een interessant sociaal gebeuren of zo om die mensen te halen.
3: Ja, toch jammer, want ik denk dan toch altijd, het is een echt de oermuziek waar eigenlijk alle Amerikaanse muziek min of meer op gestoeld is.
1: Ja.
3: En dat je dat dan, dat het een soort van, ja, dat deze mensen, die Amerikanen toch wel een beetje cultuurbaarbaar zijn in dat geval.
1: Ja, maar dat zijn ze. Dat zie je op alle fronten. Ook
3: tenzij er natuurlijk dit mee gemoeid is. Hè?
1: Ja.
3: Dan doe ik de wijsvinger tegen de duim aan en men weet wat...
1: Ja. Maar ook oude gebouwen, die worden toch zomaar plat gegooid en zo. En, ja, en dat die blues, wat waarschijnlijk de oudste cultuurvorm is van Amerika, dat het zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in die historie en zo. Nou, daar zijn ze helemaal niet mee bezig.
3: Nee.
1: In Amerika zit blues in het museum, vooral.
3: Ja.
1: Eigenlijk. Dat, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En toch gebeurt er dan nog veel. Maar
3: toch zijn er natuurlijk heel veel artiesten. Grote artiesten die zijn begonnen met blues spelen natuurlijk. Hè?
1: Ja.
3: Elton John is bijvoorbeeld als bluespianist begonnen.
1: Ja.
3: Peter Green. Van Fleetwood Mac was van origine een bluesgitarist. En zo zijn er... De Rolling Stones hebben altijd geluisterd naar de blues. En ook de Beatles wisten drommels goed wie Chuck Berry was. Dus het is toch jammer dat deze muziek misschien een beetje in het vergeten raakt.

0: Even terug naar het bladblok. 25 jaar, dat is toch
1: gigantisch lang. Dan moet je toch ook wel een hele lange adem hebben, jullie met z'n tweeën, hè?
2: Ja, ik blijf het eigenlijk steeds toch weer leuk vinden. Soms dan zeggen we wel eens van, hoe lang doen we dit nog? En dan dat wordt telkens maar weer verschoven en zo. Ik had van oorspronkelijk eigenlijk plan om gewoon te stoppen met 25 jaar, maar...
1: Doe jij dit fulltime?
2: Nee. Ik heb overdag gewoon een kantoorbaan. Marion ook. Dus wij doen dit in de avonduren.
1: Dus dat is dus blues als passie?
2: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En schrijven erover vind ik leuk. En de hele historie heeft me altijd heel erg geboeid. Ik heb ook heel veel boeken en zo erover gelezen. En ik verzamel die muziek al mijn hele leven.
1: Hey, jij wordt ook wel eens midden in de nacht opgebeld natuurlijk door de vreemdste figuren uit deze ja. Blueswereld. Want het is natuurlijk ook een netwerk geworden. Hè? Want het zijn natuurlijk over de hele... Kijk, blues is wel een muziekvorm die over de hele wereld bekend is. Dat is eigenlijk het vreemde. De muziek ligt eigenlijk een beetje aan het gas, maar... Ja. Maar het is wel bekend over de hele wereld. Ja. In Japan weten ze ook wat blues is.
2: Ja. Heel veel goede platen komen ook uit Japan.
1: Ja.
2: Die allemaal die oude Chicago blues opnieuw daar op dat P-Fine label en zo hebben uitgebracht. En bijvoorbeeld nu die dubbel CD weer over Maxwell Street. Die zou er nooit gekomen zijn als ze hem niet in Japan hadden uitgebracht.
1: Ja, want ik heb daar ook heel veel Japanners gezien. In Chicago en in Clarksdale liepen zelfs Japanners rond. Dus.
2: Er zijn ook hele goede Japanse bluesgitaristen bijvoorbeeld, met name gitaristen. Ik heb er nu ook weer eentje gezien.
1: Ik kan me er eigenlijk niks bij voorstellen dat ik die mensen zie, weet je wel. Maar,
2: ja, ik heb er nu ook weer eentje gezien in een zwarte club.
1: Hoe heet het? Weet je ook hoe die heet?
2: Nee.
1: Onuitsprekelijke naam waarschijnlijk.
2: Nee, die jongens zijn naam ben ik vergeten. Maar we waren in een club helemaal in de South Side van Chicago. Ja. Dat is rond de 90ste straat bijna. 87ste of zo was ze, dacht ik. En die club heette Artis. En daar kwam dus ook zo'n Jap binnen met een Gibson gitaar. Nou, die jongen die speelde daar, dat was echt goed hoor. En aan de West Coast is ook zo'n Jap. Ik weet, god, hoe heet die man toch? Die zie je ook altijd daar weer opduiken. Ook zo'n verschrikkelijk goede gitarist. En je associeert eigenlijk...
1: Dat is niet met blues.
2: Niet met blues, maar ja, aan de andere kant waarom niet? Ik bedoel, blanken werden per definitie ook niet met blues geassocieerd. Terwijl...
1: Ja, dus eigenlijk toch een soort van... Ja, aan de ene kant gaat het niet zo goed, maar aan de andere kant is het toch een soort van world music geworden natuurlijk.
2: Ja.
1: En jullie worden ook wel eens opgeschrikt door een telefoontje uit verre oorden, neem ik aan.
2: Oh ja, mensen die tijdsverschil vergeten zijn en zo. En al die dingen. Maar 's nachts staat mijn antwoordbandje.
1: Dus ja.
2: Dat werkt dan wel lekker. Maar overal vandaan eigenlijk komt die belangstelling. En het leuke is ook dat eigenlijk heel veel landen toch wel hun eigen bluesblad hebben.
1: Ja.
2: Spanje heeft een blad, Italië heeft er een, Japan heeft er een. Er zijn overal over de hele wereld ook blues societies en zo.
1: En die mensen, die kennen elkaar natuurlijk ook. Ik ben jaren op de blues-estafette geweest en ik zag altijd mensen uit Engeland van bluesbladen.
2: Ja.
1: Gianfranca Scala uit Italië altijd, weet je wel. Die werkte toen bij Swissair, weet ik nog wel. En ik zag ook altijd overal mensen vandaan komen die... Nou is dat natuurlijk ook een heel bekend festival.
2: De estafette.
1: Ja. Hoewel ik dan wel eens denk van, nou, soms... Wat ik heb dat dan 8 jaar, 9 jaar gepresenteerd, maar dat ik wel eens denk van, het wordt echt wel eens wat oudbollig, dat je daar echt een aantal oude mannen anderhalf uur op het toneel ziet staan, die het eigenlijk niet meer kunnen volhouden. Dat vind ik wel eens wat jammer.
2: Ja, maar dat vind ik toch, kijk, dat is natuurlijk het karakter van de estafette, om dus de authentieke blues te presenteren. En ja, dan kom je daar een beetje in terecht. Ja. Kijk, soms Jody Williams nu ook weer. Dan moet dan snel een band omheen geformeerd worden. Dat is dan wel weer een retro band natuurlijk. Ja. Want zo'n man die gaat niet op zijn 65ste weer echt een band onder rood houden.
1: Nee.
2: Dat doet niet meer. Hij zegt, dan moet ik weer 2 keer in de week gaan spelen. En dan willen ze hun garanties weer hebben en zo. Hij zegt, dat is niet meer te doen. Maar ik vind het toch leuk dat er een festival is wat gewoon die oude mensen gewoon de kans geeft om...
1: Ja, dit is gewoon...
2: Een kunstje
1: nog te vertonen. Het is wel zo'n beetje het festival in Nederland, denk ik. Afgezien van de openlucht dingen die je nog hebt.
2: Zo, ik zie dat eigenlijk anders. Ik vind
1: Daar alleen hoop ik niet dat het een soort van...
2: Kijk, dat is het festival voor de authentieke blues. En als je bijvoorbeeld naar Noordzee kijkt, waar ook toch vrij veel blues is, dat is weer echt een mega festival. Die populaire namen altijd boekt. Luther heeft daar altijd gespeeld en zo. Ja. En Robert Cray.
1: Wij komen de volgende jaar ook.
2: En B.B. King. Ja, Kilby and the Blizzard dus. En dan Moulin Blues en Pierre, die hebben toch iets meer een overhang naar de rock vaak.
1: Ja.
2: Altijd een paar van die decibellenbandjes, zeg maar, hè, die daar altijd staan. Je trommelvliezen.
1: Bij Groningen.
2: Van Knallen.
1: Oosterpoort.
2: De Oosterpoort is natuurlijk vooral een afspiegeling van Moulin Blues.
1: Ja, dat is een beetje een soort van noordelijke spin-off van het andere.
2: Dat is, ja, dat is Groningen, Moulin Blues in Limburg, in Aspel. En dan de Haagse Koninginnennacht, hè?
1: Ja. Altijd, daar hebben wij ook gestaan.
2: Altijd grote acts, als bij die guy dan komt, dan speelt hij op alle drie.
1: Ja, dat is natuurlijk ook evident aan de situatie, dan is het allemaal goedkoper.
2: Jimmy Vaughn, ja. Dan spelen die gewoon op alle drie die festivals. Maar ja, het feit dat die festivals er zijn, is gewoon heel erg goed. Wij merken ook als we daar dus info uitdelen en zo, ja, daar krijgen we de reacties vandaan. Daar krijg je nieuwe abonnementen vandaan.

0: In Almelo zitten wij hier bij Rien Wisse.
1: Nou, dit is zo de cd's wat er zo de laatste weken is binnengekomen. Het is echt vaak... Ik krijg vaak dit gewoon in 2 weken tijd. Kijk dit binnen.
0: Komt er zoveel cd's uit.
1: Dus ja, dat is echt waanzinnig.
0: Wat dat betreft is het natuurlijk wel zo dat er... wat muzikanten betreft wel animo voor die muziek is.
1: Ja, er komt gewoon heel veel uit. En het is natuurlijk ook goedkoop tegenwoordig om je eigen cd'tje te maken. Ja. Een band die vroeger nog een tapeje stuurde, die maken nu allemaal eigenlijk een cd.
0: Ja.
1: Dus en wat ik dan goed vind, dat hou ik. En wat we de moeite waard vinden, dat bespreken we. De regel is zo'n beetje dat we van wat er binnenkomt, kunnen we 15% bespreken.
0: Ja.
1: De rest moet toch, hoe jammer het is, maar daar hebben we gewoon geen ruimte voor.
0: Jullie hebben ook boekbespreking, dat is ook, dat vind ik ook wel nuttig,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, dat doen we heel veel.
0: Dat mensen eigenlijk toch ook over de bluesmuziek kunnen lezen.
1: En ja.
0: Er wordt tegenwoordig ook veel sociale achtergrondinformatie gegeven over de blues. Het boek van Baron bijvoorbeeld, Looking Up at Dawn, heel goed boek. En The Most Southern Place on Earth, dat is ook een boek wat mensen misschien wel eens willen lezen.
1: Nou, Wim Verbeij doet dat, hè, voor ons. Hè. De Bluesbibliotheek heet het. Ja. En dat komt ook aan het eind van de hele rit in boekvorm uit.
0: Ja.
1: Dus dan heb je een boek met recensies over 600 boeken. En dat vind ik dan toch wel, vind ik wel een aardige prestatie.
0: Ja, dat is State of the Blues van Jeff Dumas. Die heb ik ook. Dat is fotoboek. Dat is ook te gek.
1: Ja. Nu is dit er weer, hè? Ik vind dit gewoon een prachtig boek, hè. Chicago Blues, A Scene from the Inside. Van Ray Flairlaasje.
0: En wie, vertel even aan de luisteraars wie dat was, de fotograaf?
1: Ray Flairlaasje, dat was een fotograaf die in de jaren 50 en 60 actief was in de zwarte clubs van Chicago. Dat was toen heel bijzonder, want toen zag je nog bijna geen blanken daar eigenlijk. En dat heeft hij nu eigenlijk, op zijn oude dag, heeft hij dat allemaal eens keurig in een boek gepresenteerd. En het leuke is dat tegelijkertijd... is er een opvolgend boek uitgekomen van Mark Pokentner, een andere fotograaf. Down at Teresa's, Chicago Blues heet het. En die sluit eigenlijk precies aan met zijn foto's waar Flairlaasje is opgehangen.
0: Ja, ja, ja.
1: En ook dit, ik vind dit boek eigenlijk persoonlijk nog mooier gedrukt en zo.
0: Ja, dat ziet er heel mooi uit.
1: Ziet er echt fantastisch uit. En wat daar nou weer het opvallende van is, dan komen er twee van die toch naar mijn idee schitterende boeken uit. Ik weet niet hoe jij het vindt als je dit zo doorbladert, maar dat ziet er toch fantastisch uit.
0: Ja.
1: Aldock Taylor, noem het maar op. En daar blijkt dan gewoon in Chicago, waar die muziek vandaan komt, blijkt daar geen uitgever voor te vinden te zijn. Dit boek is gedrukt in Duitsland en die jongen die woont in Chicago. En dit boek is gedrukt in Canada en die man die woont in Chicago. Die zitten dan in een winkel in Chicago, dus, zitten ze hun boeken te signeren een hele middag. Ik ben daarbij geweest en... Dan zeggen ze, in Chicago vinden we geen uitgever. Het boek over Maxwell Street. Er gaat nu een boek geschreven worden waarschijnlijk over Maxwell Street. Daar ga ik ook een hoofdstuk aan bijdragen met mijn visie daarop. Dat wordt iets van 12 schrijvers of zo waarschijnlijk. Die gaan allemaal hun visie op die straat geven. En een soort herinnering aan wat er geweest is, zeg maar. Maar ook daar is in Chicago gewoon geen uitgever voor te vinden.
0: Dus dat moet toch weer komen van de mensen met de passie.
1: Ja.
0: Die dan toch overal verspreid zitten en overal... Zoals de Japanners dan die oude andere dingen uitgeven. Zo wordt deze fotoboeken uitgegeven door bluesfreaks.
1: Ja. Zo is het een beetje. En zo is het eigenlijk met de bladen ook. Je kan ook op een blad kan je gewoon geen... we houden er nu een heel klein beetje geld aan over. Na al die jaren, weet je. Aan het blad. Maar dat is nog steeds, als ik daar reken wat ik geïnvesteerd heb, is nog steeds dik verlies draaien.
0: Natuurlijk. Ja. Ja. Maar door de jaren.

0: Nee.
1: Maar dan denk ik die contacten met...
0: Is er nooit iemand geweest die jou wil overnemen?
1: Nee. Nee.
0: Maar dat wil dan ook nog wel eens...
1: Nee, ik zou dat op de deur denk ik wel willen. Dat iemand het zou overnemen dat ik er zelf dan een ondergeschikte rol in ging spelen. Want ik bedoel, ik zie me dit... ik ben nu 50 en... ik ga nog wel een tijdje, maar...
0: Ja, ik ben al 60, Rien, dat hou jij, als ik nog volhou om nog een tijdje te spelen, dan moet jij zeker nog een tijdje...
1: Ja, maar spelen, dat is 2 keer in de week?
0: Soms 3 keer, maar ja. Je bent er natuurlijk wel... je moet er niet alleen, je moet er wel meer voor doen. Je moet ook wel af en toe repeteren en
1: ja.
0: Je zit altijd in auto's. Veel het is altijd bij nacht en ontij.
1: Ja.
0: Met een vieze bamiebal in een shellpomp enzovoort.
1: Ja.
0: Ik bedoel, maar ja, het is natuurlijk niet altijd 3 keer. En het is ook, ik heb nog uit 1969 een lijst van optredens in december. En dat waren 28 keer in 31 dagen. Dus zo is het ook geweest natuurlijk.
1: Ja. Nou, het is met Blok eigenlijk zo. Ik doe een dagbaan, Marion ook. En dan komt het dus 4 keer per jaar uit. En dan zo'n kwartaal ziet er ongeveer uit. De eerste maand doe ik vrij weinig. Dan verzamel ik de ideeën. En ik ben dan een beetje foto's aan het bekijken en uitzoeken en aan het verzamelen. En ik bel medewerkers op, waar ben je mee bezig? Of ik heb een idee, wil jij die interviewen? Wil jij die interviewen? En dan de tweede maand, dan begint die productie op gang te komen. En de derde maand heb ik nergens anders meer tijd voor in mijn vrije tijd. Dan ben ik echt vanaf dat ik thuis ben... Nou, totdat ik naar bed ga eigenlijk, hè, ben ik met dat blad bezig. En de laatste week of 2 weken neem ik dan vrij. Want dan ben ik gewoon van 's morgens tot 's avonds ben ik gewoon ermee bezig.
0: En dan heb je nog mazzel dat Marion, jouw vrouw, ook nog een liefhebber is. Want anders was het natuurlijk een hele moeilijke zaak.
1: Anders dan was het geen doel geweest.
0: Nee.
1: Ja.
0: Rien, Wisse en natuurlijk ook Marion, bedankt voor de koffie. En, bedankt voor het gesprek over de blues.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Rien Wisse, hoofdredacteur van het Bluesblad blog, die muziek die was van Robert Gray, Don't Be Afraid of the Dark, Maxwell Street van Jimmy Lee Robinson, Missing Person van Anson Funderburk en Sam Myers en Going Down Slow van Muddy Waters. We gaan verder met het spoor terug. Harry Muske die weer omkijkt op zijn leven. En deze keer gaat we naar Grollo. Eind 60e jaren dus.

We zijn hier in Grollo. En in 1966 kwam ik hier te wonen. Ik was eigenlijk een beetje flauw van, van de stad. En ik wou gewoon ook wat rust hebben en op mezelf zitten. En ik wou eigenlijk wat in elkaar zetten. Wat liedjes. En ik weet nog dat wij, en wij lopen hier nou om het huis van, om de zaal van Hofstinger toe. Want die zaal die was hier vroeger dus niet. Dit is later bijbouw. Maar ik weet nog dat ik hier kwam en hier een huis zag. En dat was in die tijd natuurlijk ook redelijk moeilijk. Maar een huis huur, een boerderijtje huur, dat was toen ook al, dat was ook redelijk moeilijk. Ik kwam hier toen achter langs en hier op deze plek, een eindje verderop, daar was Harm Hofstinger. Die was daar in de tuin aan het werken en dat is precies hier op deze plek. En ik vroeg Harm toen of er nog wat vrij was hier in het dorp. En die vertelde mij toen dat het oude hoes, wat hier een eindje verder op de voorstreek stiet, een oud boerderijtje, dat nog vrij was. En dat ik Jan Bonder moest hebben. Want dat was de man die het verhuurde. Nou, Jan Bonder was een boertje. Die woonde op Vredenheim. Een gehucht, een buurschap ongeveer 2,5 kilometer hier ten westen van Grol. En die was aan het heulen in het Hult. En daar heb ik op een gegeven moment die ik opzocht. En Jan zei van, nou, je kunt dat wel huren. Dat kost je zoveel in de maand. En waar word je met? Nou, als dit en dit. Daar zei, nou ja, toen maar als je het dak en de muur maar laat staan. Dat was een heel aardige man. En ik ben toen later ook een beetje bevriend met die mensen geraakt. Als ik de huur wegbracht op een fiets, dan zaten er altijd 10 eieren in. En ik kreeg altijd een borreltje. En het was altijd bijzonder gezellig. Maar hier is dus, als we nu hier zo rondom toe lopen, we kunnen hier rondom lopen dus. Ja, dit is er allemaal bij gekomen. Het is nergens meer hetzelfde, luisteraars. Op in de vaart der volkeren, zal ik maar zeggen. Het aparte van Grollo was toen eigenlijk ook dat hier helemaal geen mensen van buiten wonen. Nou, tegenwoordig woont hier van alles door elkaar heen. Maar dat was toen, dat was toen helemaal niet aan de orde. Hier woonden 3 mensen van buiten. En ik was dan Drenthe, die andere 2 waren dan mensen uit het westen. Maar die woonden ook aan de uiterste rand en die zag je nooit. Die deden ook niet met aan het dorpsgebeuren, terwijl ik dat eigenlijk wel deed. Nou, dit is nog allemaal hetzelfde. Hier rij je om de hoek. Hier gaat de bus in naar hem. Hier rij draakwinkel die nog, want het verkocht natuurlijk ook nog draak. Af en toe dan moest er een weer een kan jenever hebben of een kan bezen. Dat was er toen nog bij. Nou. En hierboven woonde de oude baas, Harm Hofstinger, toen nog. En dat is nou overgegaan in de. De 2 zonen die hebben het later overgenomen. Nou, en dan heb je hier. Tegenover loopt de Veurstreek. En daar zeg ik 100 meter verderop, daar was dus het. Het oude hoes. En de verhalen die zich hier allemaal afspeelden hebben hier binnen. Ja, daar kun je heel lang en breed over praten. Nou, daar ben je een hele dag, ben je een hele dag kwijt. Dat is een apart hoofdstuk in het dorpsleven.

0: Hier woonde vroeger de familie Gans. Of tenminste, dat was een boerderij van de familie Gans. Ook kennis nu daar. Hier hebben we grote feesten vier. Met dichters, bij de dichters P.H. Wenkel, Simon Finkenoog en al dat soort volk. Ja, echt mensen van boeten die daar een... prachtige feesten ben hier vier. En het werd vaak gedaan met... een heleboel mensen die waren tegelijkertijd jarig en dan gooiden we een verdiend tijd gooiden we 2.000-3.000 gulden dingen aan en dan waren dat feest die ging de hele dag door. Kijk, daar heb je Hilly Henrik staan en Tim Reinders. Tim had vroeger een boerderij aan die kaart, die heb nog een keer achter hebben, het spul. En die verhuurt daar kamers. Ben je jongens daar ook, hè? Is er een? Ja? Ik loop gewoon deur. Later is dat huis overgegaan in handen van die mevrouw die net even wilde praten. De Roel en die hebben hier het bouwbedrijf. En daarvoor in het oude huis, waar wij dan altijd zitten hebben, dat... Daar hebben zij nou het bureau in. Kijk, idee was vroeger, tot zover ging het, stond graasje, hier stond de geit en de bok en zo. En dat was er allemaal niet. En dan had je hier dit mooie, dit was er ook niet, er was alleen die deur was er. En dan ging je er zomaar naar binnen. Je kunt even kijken. Hoi. Hoi. Wij lopen even naar binnen toe. Ja, dat weet ik. Doof Jan is daar bezig, maar wij moeten... Hoe kan we dan nog maar weer? Er zit een deur vast aan. Dus ik kunnen wel bezien kater in. Ik zet er ook een mooie deur in zit. Maar het eerste gedeelte hebben ze dekt. Of nee, kijk, dat is nou precies zo. Daar heeft ze weinig aan gedaan. Zie je dat wel, alleen die ze hebben wat voegd en zo. Nou, we hebben een er even in. Deur werd hier al die los, was toen ook al zo, hè. Daar heb je Roel, met Piet. Nou ja, hier was hij dan, Albert. Kijk, dan heb Roel, die heb je de Pieren staan. En dan heb je hier nog dat alle spullen hier allemaal staan. En hier hebben wij dan, waar? Ja, sleup ik, ja. Ja, en nou ja, we zijn even voor de radio bezig. Voor VPRO en Radio Drenthe. Piet moet buiten blijven, zei Roel. Ja. Oh. Dat is deze toch, die is hier?
1: Ja, als je daar direct naar de hoogte.
0: Ja. Maar Jan van Putten is er niet meer, daar kan hij niet heen.
1: Dat weet ik nog wel.
0: Ja. Ja, en Oren ook niet meer. Maar dit is dan nog een beetje zo, hè. Dus, nou ja, hier hebben wij altijd hoe's best dan en zo. En zo is het gekomen, een beetje. Ja.
2: Wie heeft dat nou opgeschilderd, was dat?
0: Dat weet ik, ik dacht dat dat Rob Stolk was. Die, dat was een action painter, was daar. Nee, Frans niet. Dus volgens mij is dat die gekke Rob Stolk geweest, weet je wel? Ja. Uit Rotterdam, dat was zo'n action printer. En die was al zo... Ja, precies. Dat was toen in die titel. Hij had ook jazz en poetry. En ja, wat nou was er nou... Kijk, Simon Finkenoog was natuurlijk veel eerder als die rappers nou. Ja. Dus dat was toen al jazz en poetry. Dus, ja, wij gaan even een boete naar hoe.
3: Nou, dit was dat die Rob Stolk, was dat ook die prof of niet?
0: Nee, nou? Joop, nee, wacht even, het was niet Rob Stolk, het was Joop Stolk. Wacht even, correctie, Joop Stolk, uit Rotterdam, action painter. Hij is wel familie op een of andere manier. Dus, die heb ik hier allemaal in Uzaar.

0: En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Zoals altijd maak deur Harry Muske, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Dan Penn uit Alabama is een mislukte zanger, maar een zeer geslaagde componist. Hij schreef The Dark End of the Streets voor James Carr, Do Right Woman, Do Right Man voor Aretha Franklin, Cry Like a Baby voor The Box Tops, A Woman Left Lonely voor Janis Joplin, It Tears Me Up voor Percy Sledge, You Left the Water Running voor Wilson Pickett en I Hate You voor Bobby Bland. Maar hij bleef zelf ook altijd albums maken. Zonder enig succes, overigens. Dan Penn. If Love Was Money.

Dan Penn, If Love Was Money. Ryan Adams uit North Carolina maakte 3 albums met zijn band Whiskey Town en intussen 19 soloalbums. Daarnaast was hij de producer van Willie Nelson, Jesse Malin en Jenny Lewis. Hij speelt mee op albums van The Counting Crows, Nora Jones, America en Cowboy Junkies. En in 2015 begon hij met een nieuwe band, The Cardinals, samen met gitarist Neil Cassell. Maar de man kende ook grote problemen met heroïne, cocaïne en alcoholverslavingen. Dit komt van zijn album Gold. Ryan Adams, New York, New York.

Ryan Adams, New York, New York. De Mark Pontin Group uit Wales, dat is de band van zanger-gitarist Mark Pontin. En hij brak door met zijn album Textures. En 6 jaar later verscheen de opvolger pas, Kaleidoscope. Hij nam deze plaat op met zijn vrouw Ayesha als achtergrondzangeres. En het zijn 12 eigen compositie van Mark Pontin. Everything.

De Mark Bompton Group, Everything. De Judge uit Kentucky, dat waren moeder Naomi en dochter Winona Judge. Ze hadden 14 nummer 1 hits in Amerika en op 30 september start de final tour door Amerika. Daarna is het definitief helemaal afgelopen met de Judge. En Winona is intussen ook al groot als soloartiest. De Judge, I Will Stand By You.

The Judge, I Will Stand By You. De bijna 80-jarige zanger Rudy Bennett is nog steeds actief met The Motions. En dat is bijna 60 jaar na de hits Why Don't You Take It, Wasted Words en Hang On To A Dream. De nieuwe single is een compositie van de Volendamse singer-songwriter Spex Hildebrand. The Motions, Won't Get Any Better Than This.

The Motions won't get any better than this. Hal Ketchum uit New York ging in 1981 naar Austin in Texas en 10 jaar later, in 1991, trok hij verder naar Nashville in Tennessee. In die steden maakte hij 13 albums en hij scoorde 17 hits. Hij zat ook nog in 2 grote films, Heartbreak Hotel en Maverick. Hij was kunstschilder en ontwerper van houten speelgoed. Hij overleed in 2020, 67 jaar. Hij had de ziekte van Alzheimer. Hal Ketchum, Past the Point of Rescue.

0: Oh, Ketchum, past the point of rescue. Paul Flata, dat is een zanger uit Noorwegen. Hij was de leadzanger van de band Midnight Choir. Solo maakte hij een tributealbum met Elvis Presley nummers en dat werd een doorslaand succes in Noorwegen. En vervolgens maakte hij het album Bless Us All, een tributealbum met nummers van de legendarische songwriter Mickey Newbury. Paul Flata, An American Tragedy.
1: Oh, I wish I was

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Early Years van Danny Bryant is het album van deze week. En Engeland is geen echt bluesland meer. De bluesartiesten zijn vaak op het vasteland van Europa veel populairder dan in hun geboorteland. En dat geldt bijvoorbeeld voor Ian Siegel, Lawrence Jones, Sean Webster, Ian Parker, Ainsley Lister. En dat geldt ook voor Danny Bryant, die vooral in Scandinavië, Nederland en Duitsland scoort. Alone in the Dark.

Danny Bryant, Alone in the Dark. Billy Currington uit Georgia, dat is een singer-songwriter uit Savannah. Hij had 11 nummer 1 hits in Amerika. Hij is de duetpartner van Shania Twain. En hij toerde al in het voorprogramma met Carrie Underwood. Hij had 11 nummer 1 hits in Amerika. Hij is de duetpartner van Shania Twain. En hij toerde al in het voorprogramma met

Billy Currington, Let Me Down Easy. Jackson C. Frank uit New York maakte zijn enige album in 1965 in Engeland met producer Paul Simon. De man was manisch depressief, belandde dan in Engeland ook in een ziekenhuis, ging terug naar Amerika, werd daar dakloos en verbleef regelmatig in psychiatrische inrichtingen. Hij werd daarna nog eens een keer bij zijn moeder thuis op de bank neergeschoten. Hij bleek nog te leven en de dader is nooit gevonden en uiteindelijk overleed hij in Massachusetts in 1999. Hij was 56 jaar. Jackson C. Frank, Blues Run the Game.

Jackson C. Frank, Blues Run the Game. Blake Shelton uit Oklahoma begon spectaculair aan zijn carrière, want zijn debuutsingle, Austin, stond 5 weken op 1 in Amerika. Maar intussen heeft hij 28 nummer 1 hits. Hij was getrouwd met zangeres Miranda Lambert, maar daar kwam op een tragische wijze een eind aan, want als jurylid van de tv-show The Voice begon hij een affaire met deelnemster Gwen Stefani. Blake Shelton, Lonely Tonight.

Blake Shelton, Lonely Tonight. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek en Freek Melendorp coördineerde de playlist. Garrett T. Capps, dat is een singer-songwriter uit San Antonio, en zijn stadsgenoot Doug Sam was zijn grote voorbeeld. Hij doet onafgebroken langs het Texaanse clubcircuit en dit komt van het album All Right, All Night. Garrett T. Capps, Lonely Heart.

0: All right. No news is good news. No news is good news. Oké, een stukje van Timo Walker called I'm in Love.
1: Ook bekend van... Ja, dat is geen probleem. Kijk, met geïmproviseerde muziek is het natuurlijk belangrijk dat je gelijk begint, maar ook gelijk eindigt. Wat er tussen gebeurt.

0: wat doen we eigenlijk? Want ons repertoire is nou niet zo zeker groot. Dat heb ik voor gewaarschuwd.
1: Statesboro Blues by Blind Willie McTell.

0: up.
1: Erwin, John, Gino, Harry, hartstikke bedankt voor die fenomenale optreden. En je komt niet aan 1 of 2.
2: Ja, oké. We gaan door dan.
3: Ik heb net nog even iets bedacht, dus. Het is een nummer van Slim Harpo.
2: Een hele oude tune, misschien van de Rolling Stones. This one is called I'm a King Bee.

years old. My old friend can't have my room. Jongen lui hier in de Amer bij Abslichter. Hartstikke bedankt dat jullie er best zijn. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. En ik zal zeggen, kom nog eens een keer bij Aap weer. Neem zo meteen nog een drankje, want daar giet het natuurlijk ook een beetje om. Die man kan ook niet alleen maar bestaan van zitten. Ik zal zeggen, hartstikke bedankt. Kom nog eens weer.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een compositie van The Blizzards. Erwin Java, Helmich van der Vecht, Herman Deinem en Hans Lafaye. En het onderwerp sprak Harry Musquet wel aan, want het gaat over dierenbescherming. Cuby and the Blizzards, Dancing Bear.

QB and the Blizzards, Dancing Bear. Susan Tedeschi uit Boston stond met haar band in het voorprogramma van The Allman Brothers Band. En zo ontmoeten ze gitarist Derek Trucks. Ze zijn intussen getrouwd en hebben samen de Tedeschi Trucks Band. Dit komt van haar soloalbum Episode 1. Susan Tedeschi, It Hurts

Susan Tedeschi, It Hurt So Bad. Het is een compositie van John D. Loudermilk en het was een hit voor de Engelse band The Nashville Teens. Eric Burdon nam het nummer op met de Amerikaanse funkband War voor zijn album Love Is All Around. Eric Burdon, Tobacco Road.

Eric Burden, Tobacco Road. Anouk Theeuwe uit Den Haag, dat is een absolute topzangeres. Ze kan alle genres zingen en soms schurkt ze lekker tegen de blues aan. Dit komt van het album Who's Your Mama? Anouk, Ball and Chain. I know the

Anouk, Ball and Chain. Tabenois, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij nam dit nummer op met Cyril Neville uit de Neville Brothers en dat gebeurde in 2004 in New Orleans voor het album Fever for the Bayou. Tabenois, the blues is here to stay.

Pepe Noir, The Blues Is Here To Stay. Matt Anderson, dat is een singer-songwriter uit Canada. En hij kan een hele avond alleen met zijn gitaar zitten op een barkruk het publiek boeien. En er zijn maar weinig singer-songwriters die dat beheersen. Dit komt van zijn album Something In Between. Matt Anderson, So Gone Now.

Matt Anderson, So Gone Now. Wee Willie Walker is een oude soulzanger en Curtis Salgado is een blueszanger. En voor het album If Nothing Ever Changes maakten ze van een Beatles-nummer blues met bluesmuzikanten uit Los Angeles. Jim Poog, Kit Anderson, Rusty Sin en Rick Estrin. Wee Willie Walker en Curtis Salgado. Help!

0: Wee Willie Walker en Curtis Salgado, Help. Muddy Waters nam zijn oude hit uit de jaren 50 in 2004 opnieuw op met gitarist en producer Johnny Winter voor zijn album Hard Again. Dat deden ze met bluesmuzikanten uit Chicago, mondharmonica-speler James Cotton, pianist Pinetop Perkins, gitarist Bob Marjolin en drummer Willie Big Eye Smith. Muddy Waters, Manish Boy.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Woo! Everything gonna be all right this morning.
2: Yes,
1: oh, yeah.

Muddy Waters, Manish Boy. Dion DiMucci uit de Bronx in New York was ooit een popidool met hits als The Wanderer, Runaround Sue en Teenager in Love. En tegenwoordig is hij blueszanger. Dit komt van zijn album Blues with Friends. En dat maakte hij met Jeff Beck, Van Morrison, Bruce Springsteen en Joe Louis Walker als gasten. Dit is Dion met gitarist Joe Bonamassa. Blues coming on.

Dio en Joe Bonamassa, Blues Coming On. Frank Carrillo uit New York is meer songwriter en producer dan zanger en gitarist. Hij was een goede vriend van Josh Kooijmans van Golden Earring en was in Amerika ook betrokken als producer bij albums van Golden Earring. Dit komt van zijn album Ball Out There, Frank Carrillo, Chapel Street.

Frank Carrillo, Chapel Street. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Robin Ford, dat is een bluesgitarist uit Californië, en hij leerde het vak in de band van zijn vader, de Patrick Ford Blues Band. Dit komt van zijn soloalbum A Day in Nashville. Robin Ford, Midnight Comes Too Soon.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Met vandaag een flinke scheut jazz eigenlijk in de blues. De jazz van Louis Armstrong met de Basin Street Blues uit 1926. Drie versies daarvan. Verder werk van Dave Alvin, Stacey Mitchart, van Edwin Java, Amanda Shires, een neef van Little Feet, Samantha Fish, maar weer begint met Shemekiah Copeland. Zij heeft een nieuwe single gemaakt samen met Kenny Wayne Shepherd. Hidden Bag.

Ja, ze kennen elkaar eigenlijk al van jongs af aan. Kenny Wayne Shepherd en Shemakaya Copeland, de dochter van Johnny Copeland. En ze hebben in dit geval samen een single gemaakt. Nog geen cd, misschien dat die er nog wel van komt. Maar dit is als single uitgebracht in Amerika, Hidden Back. Samantha Fish, een gitarist, een geweldige gitarist, die al een jaar of 10 bezig is, denk ik. En die nou een nieuwe cd maakt heeft, ook met mensen die ook uit die gitaarwereld komen, zou bijna kunnen zeggen, met John Freese van Guns N' Roses. En Martin Kiesenbaum, dat is de producent, die trouwens ook Lady Gaga en Sheryl Crow en zo produceerd heeft. Die heeft er echt wat nieuws van gemaakt met Samantha Fish. De cd die heet Faster en het nummer is Better Be Lonely.

Samantha Fish van de nieuwe CD Faster, Better Be Lonely. We bleven in Amerika. We gaan naar de North Mississippi All-Stars. De band van Luther en Cody Dickinson. Dat bent weer de zoons van Jim Dickinson, bekende zanger en producent. Ben al een jaar of 25 denk ik bezig. Dit is hun 13e CD, denk ik, al met al. De CD Set Sail. En door van eigenlijk het titelstuk, maar dan het eerste deel door van Set Sail, Part 1.

Ja, misschien hebben we er wel wat te maken met de klimaatprobleem die als in het verschiet ligt. Als het water giet stijgen, wat giet er dan allemaal gebeuren? De North Mississippi All-Stars van de nieuwe CD Set Sail. We blijven nog even in de sfeer van het water en eigenlijk ook nog wel een beetje in de sfeer van de politiek. Want dit is een nee-nummer van Little Feat, de band die ondertussen al 52 jaar bestaat. Ooit begon met Lowell George en met Paul Barrera, ja, 2019 is die overleden. En uiteraard met Bill Payne. Die is er nog steeds bij. En daar zit wat nieuwe mensen bij. En met elkaar hebben ze een nieuwe CD maken. Of een nieuwe single maken in elk geval. En ze zullen op tour gaan. Maar ik weet niet of dat met alle corona-perikelen of dat allemaal de deur giet. De band bestaat tegenwoordig uit Bill Payne, Kenny Gradley op bas, Sam Clayton, slagwerk en Fred Deckert op gitaar. En er komt nog twee andere mannen bij, Scott Sherrod uit de Greg Allman Band en Tony Leone van onder andere de Chris Robinson Brotherhood. Nou, die single die giet ook over het water en een beetje een waarschuwing. Het is opgenomen eigenlijk al in 2020 voordat Joe Biden verkozen is als president, want daar waren ze heel erg voor dat die verkozen zou worden. There'll be a better day when all boats rise.

Ja, het is duidelijk dat het niet meer Little Feat van 1969 is. De sound is heel anders geworden, meer poppy geworden, zou je bijna zeggen. Maar het is een nieuwe single van Little Feat, When All Boats Rise. Vorig jaar, denk ik, 2020, overleed John Prine, countryzanger. Of countryzanger, nou ja, een zanger-componist uit Amerika, die hele mooie dingen maakt. Hij overleed aan corona. Ik zag een cd die u 2010 komt, dacht ik, 2011. Dirty Hearts and Broken Windows. En dat is een dubbel cd met allemaal nummers van John Prine die zingen wordt door andere mensen. Onder andere door Amanda Shires. En Amanda Shires, dat is een hele goede zangeres en ook violiste. De echtgenote van Jason Isbell. En zij zingt van John Prine, Settle in the Rain.

Jazeker, dan gaan we een strik over de viool van Amanda Shires. Saddle in the Rain, het nummer van John Prine in de uitvoering van Amanda Shires. Ik vind het wel mooi dat ze er een hele eigen versie van gemaakt heeft. Het origineel is wel herkenbaar, maar duidelijke een eigen touch erbij van de cd Dirty Hearts and Broken Windows. Muziek die hij allemaal hoort in Harry's Blues, elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Zoals al aangekondigd, 3 uitvoeringen van een heel oud nummer uit 1926. Basin Street Blues, een nummer dat al geschreven is in 1926 en bekend geworden is met name door Louis Armstrong. Hij heeft het niet zelf geschreven, het was een compositie van iemand anders. Maar de eerste uitvoering die is van Stacy Mitchart. En dat is een hele onbekende naam, althans voor mij onbekende naam. Toch een man die al heel wat cd's gemaakt heeft. Hij komt oorspronkelijk uit Cincinnati, uit Ohio, maar is naar Nashville gegaan. En dan woont hij in een buurt waar vroeger altijd al die uitgevers en zo zaten. Uitgevers, drukkerijen, vormgevers, al dat soort mensen. Printers Alley heette die buurt. En zo heeft hij zijn cd ook genoemd. Want door heeft hij een eigen club. De Bourbon Street Blues and Boogie Bar. Dat is het huisorkest, zeg maar, Stacy Mitchart. En van zijn cd Printers Alley zien we uitvoering van Basin Street Blues.

duidelijke verwijzing naar het origineel van Louis Armstrong. Maar dit was de versie van Stacey Mitchar van de CD Printer's Alley. Het origineel, dat is van Louis Armstrong, maar het is een schreeuwende Spencer Williams in 1926. Alhoewel later weer gezegd dat Jack Teagarden en Glenn Miller, dat die er ook aan middenwerkte aan de compositie. Maar is dit op naam van Spencer Williams. In 1928 nam Louis Armstrong, die nam het op. Een van de beroemdste mensen uit New Orleans, geboren in 1901. De Noorse denkt tenminste, want zijn geboortedorm is niet exact bekend. In 1971 overleden, een man die geweldige donen heeft met zijn cornet of trompet, net hoe hij het nu beeld. Hele beroemde nummers gemaakt heeft natuurlijk. En toen hij overleed, toen zeiden mensen ook van hem, bijvoorbeeld Miles Davis, die zei van hem: je kunt niet op een blaasinstrument spelen dat Louis niet al gespeeld heeft. En de mooiste uitspraak vind ik van Duke Ellington. Die zei: hij werd arm geboren, hij stierf rijk en heeft in de tussentijd niemand benadeeld. Nou, als er dat van hoe zegt als muzikant, dan heeft hij het heel netjes gedaan. Louis Armstrong met de originele versie van de Basin Street Blues.

Het origineel van Basin Street Blues, Louis Armstrong, 1928 alweer. Nou, nog een wat recentere versie, die komt in 2002 van Dr. John. Dr. John the Night Tripper, een geweldige pianist en een geweldige zanger ook in de traditie van New Orleans. Dit is van de cd Going Back to New Orleans uit 2002. Dr. John met de Basin Street Blues.

Drie versies waren dat van de Basin Street Blues. Het origineel van Louis Armstrong in 1928. En dan Dr. John in 2002. En de aanleiding was een cd van Stacy Mitchart. De cd Printer's Alley. We blijven nog een beetje in de sfeer van de pianisten. Want ja, die komt er nu een keer veel op voor op Basin Street Blues. Zeker bij Dr. John, zelf achter de piano. Een cd uit 2011. Blues for Stu. En Stu, dat was Ian Stewart. En Ian Stewart, dat was de pianist die in de allereerste formatie van de Rolling Stones zat. Later, toen Andrew Loog Oldham manager was, toen was hij eruit. Want hij was eigenlijk een beetje te netjes. Hij paste niet bij het ruige image. Maar het was wel een geweldige pianist en een geweldige muzikant. Ook een hele eigenzinnige man trouwens. In 2011 is er een cd uitgebracht, een tribute cd voor Ian Stewart, waar allerlei mensen aan meewerken. Onder andere ook de Stones. En toen ook nog weer Bill Wyman. Die kwam toen voor het eerst keer weer met de Stones bij elkaar. In de uitvoering van een nummer van Bob Dylan, Watching the River Flow.

Ja, alle instrumenten komt nog in Pissan aan bod. De Hammondorgel van Jules Holland. De piano van Ben Waters. Want dat was de man die het initiatief nam voor deze tribute-cd. Voor Ian Stewart, Blues for Stu 2011. Hele andere muziek, dat is van Dave Alvin. Dave Alvin, samen met zijn broer Phil Alvin. Beide komt uit Californië. Zit een beetje in de sfeer van... Ja, van Buck Owens en dat soort dingen. Dwight Yoakam en dat soort mensen. De wat alternatieve country muziek, maar met duidelijk herkenbaar. Nou, zij doet ook een nummer van Dylan. Watching the River Flow hiervoor was ook van Dylan. Maar zij speelt Dave Alvin, die speelt Highway 61 Revisited.

Een hele eigen versie van Dave Alvin van Highway 61 Revisited van de CD From an Old Guitar. En dat was in 2020. Het is Blues, gemaakt en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de CD van Stacey Mitch Hart, waar al eerder in de van de draait heb van de CD Printer's Alley, The Doghouse Blues.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Ed Williams werkte bij een car wash in Chicago en 's avonds trad hij op in het lokale clubcircuit. Intussen is hij fulltime muzikant en dit komt van zijn album Chicken, Gravy and Biscuits uit 1989. Little Ed and the Blues Imperials, Blues for Jeanette.

Little Ed and the Blues Imperials, Blues for Jeanette. Na de Birds en de Flying Burrito Brothers begon Chris Hillman in 1985 met zijn band Desert Rose Band. Het komt van het album Running en het was in 1988 een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. De Desert Rose Band. He's back and I'm blue. He's back

The Desert Rose Band. He's Back and I'm Blue. John Hyatt, dat is een singer-songwriter uit Indianapolis. In 1987 werd zijn album Bring the Family een millionseller. En John Hyatt werd intussen gecoverd door B.B. King, Bob Dylan, Emmylou Harris, Eric Clapton, Linda Ronstadt, Steve Earle en Willie DeVille. John Hyatt, Lipstick Sunset.

John Hyatt, Lipstick Sunset. Katie Mettia, dat is een singer-songwriter uit West Virginia. Ze heeft 30 hits in Amerika, waaronder 4 nummer 1 hits. Dit was de 1987 nummer 1 hit in Amerika en het nummer eindigde op 3 in Canada. Katie Mettia, Going Gone.

Katie Mattia, Going Gone. Buddy Guy, dat is de bluesambassadeur van Chicago, waar hij de beroemde bluesclub Legend runt. En dit nummer nam hij op met zijn broer Phil Guy als tweede gitarist en met saxofonist AC Reed. Buddy Guy, Hello San Francisco.

Buddy Guy. Hello, San Francisco. Moeder Naomi en dochter Winona scoorden samen 14 nummer 1 hits in Amerika. Dit komt van het album Rockin' with the Rhythm. Het was in 1985 een nummer 1 hit in Amerika en het nummer eindigt op 2 in Canada. The Judds, Have Mercy.

The Judds, Have Mercy. Danny Lane scoorde als zanger van de Moody Blues een grote hit met die cover van Bessie Banks, Go Now. Daarna speelde hij jaren naast Paul McCartney in Wings. En dit komt van zijn soloalbum Spreading My Wings uit 1980. En daarvoor nam hij zijn oude hit nog een keer opnieuw op. Danny Lane, Go Now.

Danny Lane, Go Now. Ricky Van Shelton, dat is een countryzanger uit Virginia. Hij heeft 10 nummer 1's in Amerika. En dit nummer werd in 1985 opgenomen door Conway Twitty zonder succes. En de cover van Ricky Van Shelton werd in 1987 een nummer 1 hit in Amerika. En het nummer eindigt op 5 in Canada. Ricky Van Shelton, Somebody Lied.

Ricky Van Shelton, Somebody Lied. Het was een wereldhit voor Percy Sledge in 1966 en het nummer werd 241 keer gecoverd, onder meer door de Spencer Davis Group, James Brown, Jerry Lee Lewis, Leon Russell, Solomon Burke, Kenny Rogers en Lee Towers. In 1980 was het opnieuw een grote hit voor Michael Bolton, When a Man Loves a Woman.

Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. The Oak Ridge Boys, dat is een country en gospel kwartet uit de stad Oak Ridge in Tennessee. Ze hebben 46 albums gemaakt, ze hebben 49 hits, waaronder 22 nummer 1 hits in Amerika. En dit was in 1982 een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. The Oak Ridge Boys, Bobby Sue.

The Oak Ridge Boys, Bobby Sue. Mark Cohn maakte in 1985 een trip naar Memphis en daar schreef hij een nummer over. En dat leverde hem op 32-jarige leeftijd een Grammy Award op in Amerika voor Best New Artist. Het nummer eindigde als 3 in Canada, 7 in Amerika en Ierland, 11 in Australië, 18 in Nieuw-Zeeland, 22 in Engeland, 25 in Duitsland, 36 in Zweden, 45 in Frankrijk en 56 in Nederland. Mark Cohn, Walking in Memphis.

Mark Cohn, Walking in Memphis. Het is een nummer van John Lee Hooker uit 1951 en het werd gecoverd door Barrel House, Buddy Guy met Junior Wells, Jack Bruce met Gary Moore en John Hammond. In 1989 nam John Lee Hooker het opnieuw op met Bonnie Raitt voor het album The Healer. John Lee Hooker en Bonnie Raitt, I'm in the Mood.

John Lee Hooker en Bonnie Raitt, I'm in the Mood. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Robert Cray Band nam in 1987 het album Strong Persuader op en daar werden 2 miljoen exemplaren van verkocht. Het album eindigde op 1 in Nederland, op 5 in Nieuw-Zeeland, 6 in Australië, 13 in Amerika, 34 in Canada en Engeland. De Robert Cray Band, Right Next Door.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bij de laatste aflevering van seizoen 29 van Harry's Blues. 29 jaar doen we dat al. Tot 2011 samen met Harry Musquet en door naar Emin Uppie. Deze aflevering van Harry's Blues is een beetje het best af van het afgelopen seizoen. Met muziek van 9 cd's van Annika Chambers, Tinsy Ellis, James Ivy, Daniel Loewes, Julian Taylor, Zach Aaron en Kristen Shawanda. En van Peter Frampton, The Thrill Is Gone.

Het nummer van B.B. King, The Thrill Is Gone, in de uitvoering van Peter Frampton, samen met Sonny Landreth op gitaar, van de cd All Blues vorig jaar uitgekomen. Een van de mooiere cd's van het afgelopen seizoen, zeg maar. En ontzettend jammer dat het festival in Grollo niet doorgegaan is, want daar zult Peter Frampton daar ook komen te zien. Band en misschien ook wel met gasten erbij. En het is maar de vraag natuurlijk of dat volgend jaar nog lukt, want Peter Frampton is niet zo heel erg gezond meer. Een andere cd die mij het afgelopen jaar heeft verrast, of eigenlijk dit jaar moet ik zeggen, is die van Annika Chambers, de cd Kiss My Sass. Hele pittige dame met uitstekende muziek. Let the Sass Out.

Annika Chambers, een geweldige blues soulzanger is uit Texas van de cd Kiss My Sass. Ook een cd afgelopen seizoen van Tinsley Ellis, een man die al heel wat jaren actief is. Geboren in 1957 in het zuiden van Amerika in Atlanta, Georgia. Cd van de muziek Ice Cream in Hell en daarvan Last One.

De nieuwe cd van Tinsley Ellis en daarvan Last One to Know. En de cd die heet Ice Cream in Hell. Prima cd. Verrassende cd was die van Jeremy Ivey. De cd The Dream and the Dreamer. Vorig jaar uitkom. En Jeremy Ivey, dat is de echtgenoot en de man in de band van Margot Price. En dat is weer een uitstekende singer-songwriter uit Amerika. Van die cd, The Dream and the Dreamer, het nummer Diamonds Back to Coal.

Nummer van de cd The Dream and the Dreamer uit 2019 van Jeremy Ivey. En hij trad in 2017 en was hij in, op Take Root Festival in de begeleidingsband van zijn vrouw, de zangeres Margot Price. En op datzelfde festival was ook Jason Isbell. En ik heb de indruk dat die muziek elkaar over en weer wel wat beïnvloed heeft. Maar het is uitstekende muziek, Jeremy Ivey. Na afgelopen seizoen kwam er ook een nieuwe cd uit van Daniel Lohuis. En daarop ook twee echte bluesnummers. Heel tijd lang heb je heel weinig met blues gedaan. Maar nu was het de blijkbaar in weer de tijd voor. Van de cd Sowieso, door Van Hart aan Fladden.

Hart aan Flarn van Daniel Logus van zijn cd is sowieso. Het is sowieso een beetje stil rondom Daniel Logus. Die tour die ging toen niet deur. Er kwam de corona achteraan. En ja, je hoort en je ziet in die markt weinig van hem. Hij schrijft geen stukjes in Dagblad van het Noorden elke zaterdag. Maar door blijft het dan ook wel bij. Hopelijk binnenkort eens een keer wat nader bericht van Daniel Logus. Het is Blues, de Lustrinoor. De laatste uitzending van dit seizoen. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van een nummer van Robert Johnson. En dan ben je de aartsvader van de blues. De man die maar een heel beperkt oeuvre nalaten heeft. Maar wel een geweldige goede oeuvre. Wat heel veel naspeeld is ook. Dit is het nummer Steady Rollin' Man. Opgenomen op 19 juni 1937. En de eerste uitvoering die is van Hans van Lier. De gitarist uit Grunning. Of eigenlijk uit Schildwolde moet ik daar zeggen. Want door is hij geboren. Hij maakte in 2004 al eens een keer een cd met allemaal nummers van Robert Johnson. Maar nou even een nieuwe cd maakt. Two Lonely People. En daarop ook een nummer van Robert Johnson. The Steady Rollin' Man.

Hans van Lier met de Steady Rolling Man van zijn nieuwe cd Two Lonely People. Net goed er wel uur te komen. Daarop ook nummers als Shake Your Money Maker, Sweet Home Chicago en Johnny B. Goode. Uitstekende gitarist Hans van Lier. Altijd goed. Het origineel van Robert Johnson uit 1937.

Een nummer van de meester hemzelf, Robert Johnson, op gitaar en zang. Uit 1937, The Steady Rollin' Man. Nou, dan nog een derde uitvoering natuurlijk. En met de keuze uit heel veel mensen. Eric Clapton heeft het onder andere opgenomen, maar nog veel meer andere mensen. Maar ik heb keuze voor een wat bijzondere uitvoering van Arnaud Fradin. Fradin, het is een Fransman. Hij komt uit Nantes, uit Frankrijk. Een gitarist die ook dobro speelt en die met zijn band het Roots Combo een mooie cd maakt van wat dit nummer ook opstiet. Een hele bijzondere uitvoering, een andere uitvoering als Aas. Uit 2017, The Steady Rollin' Man van Arnaud Fradin.

Dat was de leste versie van de Steady Rolling Man van Robert Johnson in de uitvoering van Arno Fradin. Ik denk dat ik het zo uit moet spreken. Arno Fradin en his Roots Combo. Blues uit Frankrijk, akoestische blues uit Frankrijk. De eerste was de elektrische versie van Hans van Lier van zijn nieuwe cd Two Lonely People. En de tweede uiteraard het origineel van Robert Johnson zelf. Een nieuwe cd in 2020 van gitarist Albert Cummings, de cd Believe, en daarvan Queen of Mean.

Albert Cummings van de 9 CD Believe, The Queen of Mean. Julian Taylor, dat is een singer-songwriter uit Canada. Een Afro-American uit Canada, zou je kunnen zeggen, die al een stuk of 8-9 CD's gemaakt heeft. En die heeft een 9 CD gemaakt, The Rich. Die is net goed en wel uit, en toch noem ik hem alvast in. Maar het is een CD die, waarvan hij zelf zegt, die vreugde moet brengen in donkere tijden. En dat is toch wel een beetje de sfeer waar we op dit moment in verkeerd, gezien alle coronaperikelen. Julian Taylor van de CD The Rich, het titelstuk ervan.

Zeer de muiten weer. Deze nieuwe cd van Julian Taylor. De cd The Ritz. En je hoort het titelstuk daarvan. Nog zo'n cd die zeer de muiten weer is. Ik heb er al vaker wat van gedraaid. Maar in een overzicht van het meest opmerkelijke. Het beste van het afgelopen seizoen. Mag hij zeker niet ontbreken. De cd van Zac Aaron. Phil Dirt Wanted. Dit jaar uitgekomen. En daarvan Shelter of the Storm.

Amerikanen van het zuiverste water, zoals ik dit bijna wil noemen. De man uit Oklahoma in de voetsporen van Woody Guthrie. Zac Aaron van de CD Phil Dirt Wanted. Muziek uit Canada, we draaien vaak muziek uit Canada. Goede muziek door zo. Crystal Shawanda, die komt uit Canada, is een Native American. Stamt af van de Indianen door zo. En dit is van de CD The Church House Blues. Ik draai het titelstuk ervan en er zit duidelijke invloeden in van Robert Johnson. The Church House Blues.

titelstuk van de nieuwe CD van Crystal Shawanda, The Church House Blues. Harry's Blues zit erop voor dit seizoen, voor het 29e seizoen. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in de handen van Laurens Braams. Maar we zijn er gewoon weer begin september. Een goede zomer allemaal naartoe gewenst. En we besluiten met Marcus King. Hij was op het festival in Grollo een jaar geleden. Geweldige man. Eldorado is die nieuwe CD en dit is Duel.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Jim Keller komt uit de band van Tommy Chutone in San Francisco en hij verhuisde naar New York om daar een solo-carrière te starten. En het resultaat is een mix van J.J. Cale, Leonard Cohen, Tom Waits en Ray Bonvill. Zijn zesde album is uit, Spark and Flame. Jim Keller, Blue Horizon.

Jim Keller, Blue Horizon. Big Star, dat is de band met de voormalige zanger van de Bokstops, Alex Chilton. Hij leek de opvolger van Al Kooper te worden als zanger van Blood, Sweat and Tears, maar hij gaf toch de voorkeur om een band met zijn vriend Chris Bell te beginnen. En dat was Big Star. Alex Chilton overleed in 2010 op 59-jarige leeftijd. Big Star, September Girls.

0: Big Star, September Girls. Dick van Altena, dat is de voormalige frontman van de Major Dundee Band. Hij blijft al jaren overeind als countryzanger en dat valt niet mee in Nederland, waar countryartiesten heel weinig werk hebben. Het nummer is geschreven door Ed Bruce en het werd ook al opgenomen door Willie Nelson, Leon Russell, Lucinda Williams en Travis Tritt. Dick van Altena, Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.
1: Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.

Dick van Altena. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Savannah, dat is een band uit Tilburg met zanger Marcel Smulders en zijn vrouw Wilma Smulders. Ze zijn al jaren de huisband van de theatershow Back to Country. En dit is een nummer van Lobo uit 1971 dat ook al opgenomen werd door Stonewall Jackson, Tommy Overstreet en Val Donegan. Savannah, Me and You and a Dog Named Boo.

Savannah, Me and You, and a Dog Named Boo. Lynyrd Skynyrd uit Jacksonville, Florida. Dat was de band van zanger Ronnie Van Zandt en gitarist Gary Rossington. Ze scoorde een wereldhit met Sweet Home Alabama, maar zanger Ronnie Van Zandt kwam om het leven bij de vliegramp in Mississippi, waarbij nog 5 leden van het gezelschap om het leven kwamen. Lynyrd Skynyrd, Mr. Banker.

Lynyrd Skynyrd, Mr. Banker. Mavis Staples maakte op haar oude dag het album Living on a High Note met een aantal bluesartiesten uit Californië onder leiding van gitarist Rick Holstrom. Het nummer is geschreven door Ben Harper. Mavis Staples, Love and Trust.

Mavis Staples, Love and Trust. John Fulbright, dat is een singer-songwriter uit Oklahoma, en hij begon met twee ijzersterke albums en hij komt voort uit de band Turnpike Troubadours, en nu heeft hij een nieuw album, The Liar. John Fulbright, Lucky.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Blues Don't Lie van Buddy Guy is het album van deze week. En Buddy Guy neemt zijn albums al jaren op in Nashville, want daar zetelt bluesproducer en drummer Tom Hambridge. Daar zetelen ook organist Reese Winans en basgitarist Michael Rhodes. En dat zijn de vaste begeleiders van Joe Bonamassa, waar Buddy Guy nu ook gebruik van maakt. Buddy Guy, The World Needs Love.

Buddy Guy, The World Needs Love. Denise LaSalle uit Mississippi trok met haar oudere broer naar Chicago, waar ze in 1971 een nummer 1 hit had met Trapped by a Thing Called Love. Ze maakte 30 albums, ze scoorde 16 hits en ze overleed in 2018 op 83-jarige leeftijd. Denise LaSalle, The Best Thing I Ever Had.

Denise LaSalle, The Best Thing I Ever Had. Ike Turner werd vooral beroemd als de echtgenoot van Tina Turner, maar als soloartiest was hij een uitstekende bluesgitarist. Hij speelde bij Elmore James, Muddy Waters en Little Walter en hij was de ontdekker van Bobby Bland, Howlin' Wolf, Roscoe Gordon, Little Milton en Little Junior Parker. Dit komt van zijn album Rising with the Blues. Ike Turner, Rockin' Blues.

Ike Turner, Rockin' Blues. Drew Nelson uit Ontario, Canada, was de gitarist van de Back Alley John Band met zangeres Sue Foley. Later had hij zijn eigen Drew Nelson Band en met die band stond hij in het voorprogramma van B.B. King, Buddy Guy, Junior Wells, Steve Ray Vaughan, Little Richard en Eric Burdon. En dit komt van zijn soloalbum Tilt a Whirl. Drew Nelson, Lessons.

Drew Nelson, Lessons. Aaron Neville uit New Orleans was de zanger van de Neville Brothers en hij had als het enige lid van de familieband ook een glansrijke solo-carrière. Dit komt van zijn album My True Story. Het is een oude hit van de Ronettes. Het werd 193 keer gecoverd, onder meer door Linda Ronstadt, John Lennon, Brian Wilson en The Searchers. Aaron Neville, Be My Baby.

Aaron Neville, Be My Baby. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Percy Strother uit Mississippi was de lokale held in het clubcircuit van Vicksburg. En hij verhuisde naar Minneapolis omdat daar veel meer werk was. Dit komt van zijn album A Good Woman Is Hard to Find. Het nummer is geschreven door George Jackson. Percy Strother, Down Home Blues.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Als ik naar Mondriaan tentoonstelling wil, moet ik bij de VSB kaartjes gaan halen. God voor de gods, het is een schande. Ik zeg altijd, Jezus sloeg ze de kerk uit. De tollenaars en de commerciële, de geldwisselaars en zo.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als raakt van binnen. En deze keer gaan we door naar het Brabantse land. Naar het rivierengebied, naar de Maas. En daar ontmoet hij de veerman van de Socialistische Partij, Jan Marijnissen. Jan, waar staan wij hier?
2: Wij staan hier op een stuk uiterwaarde, net ten westen van Megen en ten oosten van Magaren. En daar zie je een kapelletje. Die zie je niet zoveel, dat is eigenlijk Limburgse kapelletjes. Maar daar staat op, zet langs deze weg geen ene voet, of zeg Maria, wees gegroet. En daarbovenin daar zit een prachtig beeld van Maria met de zeven smarten, van Pompe. Dus een 14e of 15e eeuws beeldend kunstenaar die heel veel mooie dingen gemaakt heeft, die uit de regio komt. Waarvan ook veel te zien is in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, een eentje verderop. En dat gaat over de zeven smarten van Maria. En daar zie je Megen dus. Met de torentjes, de kerk, de molen en het Clarisse en het Franciscanenklooster.
4: En aan de andere kant kijken we op dat is Os?
2: Dat is Os, ja.
4: Dat is Os.
2: Echt Os, ja.
4: En wat is dat? Is dat Organon of wat is dat?
2: Dat is de CAV, die grote fabriek bedoel je. Ja, dat is mengvoeder. Maar daarachter zie je Zwanenberg, Hartog, Organon. Daar rechts die vierkante toren, dat is de grote kerk. En daar iets rechts van, zo'n spitspuntje, dat is de watertoren, de oude watertoren. Maar ja, je ziet, het is een echte industriestad, hè. En dit is eigenlijk hier een stukje redelijk ongerepte natuur.
4: Dit is prachtig,
2: dus, uit de waarde hier. Dus de zuidkant van de Maas hier. Dat is echt gewoon richting Graven. Fantastisch gebied is dat.
4: Kom jij hier nog vaak?
2: Ik kwam wel dat hier dat pad over. Dus kunnen we misschien...
4: Want jij bent natuurlijk ook een eigenheimer. net zoals ik. Ik wens ook niet eigenlijk Drenthe niet te verlaten. En jij woont hier
2: een
4: al.
2: Een eigenheimer in die zin, ja.
4: Ja.
2: Een eigenheimer betekent hier dat je vooral alleen op jezelf let. Dus
4: ja.
2: Mijn moeder zegt dan, god, dat is toch een eigenheimer.
4: Ja.
2: En dat wil dan zeggen dat hij alleen maar nooit op een ander let, weet je wel.
4: Bij ons betekent eigenlijk dat je nou ja, dat eigenlijk...
2: Dat je de heimaat waardeert.
4: Ja, want jij pendelt iedere keer op en neer tussen Den Haag, de Tweede Kamer, het Binnenhof en deze wereld, ik bedoel. Het zou natuurlijk makkelijker wezen als je daar... Maar daar zie je geen heil in.
2: Nee, daar zie ik absoluut geen heil in. Nee, absoluut niet. Goed. Als ik hier de... Ik ga altijd over het veer, over de Maas, meestal bij Alem. En dan ben ik weer thuis, weet je wel.
4: En hoe lang doe jij er eigenlijk over naar Den Haag? Is dat de...
2: Ja, als ik echt morgens moet en ik moet door de file heen, dan duurt het 2 uur. Maar ik kan meestal net na de file. Dan ben ik net op tijd in Den Haag om 9:00. En s'avonds ga ik weer na de file naar huis.
4: En als jij hier loopt, dan valt dat hele politieke spel wel van je af, denk ik, of niet?
2: Ja, hier wel, ja. Hierbij is de politiek heel klein. Nee, maar de politiek is sowieso kleiner en kleiner aan het worden. Wij maken, nee. Nou ik dan niet zo, maar in de politiek gaat het tegenwoordig over... Had Van Aartsen nou de naam Lubbers tegen Kok op 8 oktober in het telefoongesprek genoemd? Ja of nee? Ja. En dat wordt dan een rel. Weet je wel, dus ik bedoel, onze ouderen creperen in de verpleeghuizen.
4: Dat gaat maar nergens wij lullen eigenlijk over. Gaat dat nergens over.
2: Dat gaat dus nergens over.
4: Nee.
2: En dan is de hoop Scheffer op zijn best. Want dan had hij beter als oppositieleider.
4: Nou ja, maar die man...
2: Want Van Aartsen heeft iets anders gezegd dan Kok. Weet je wel. Ja, dat is tragisch hoor. Het is echt tragisch.
4: Ja, maar die Den Hoop, Scheffer... Dat lijkt me niet bepaald licht hoor.
2: Nee, maar ik bedoel, het gaat niet om hem. Ik bedoel, ze doen er allemaal aan mee. Weet je wel. Het is allemaal wat zijn wij belangrijk. Weet je wel.
4: Alsof er in dit land geen mensen zijn die zorg nodig hebben. Zwakken in de samenleving. En WHO, nou ja, zeg maar die hele grote groep. Onlangs nog een verhaaltje van Rutger Kopland, die zei van, ook dat verhaal over die pil, die sterfpil dan.
2: Ja, pil van Brion.
4: Ja, die zei, je moet het direct indammen, zoiets.
2: Ja.
4: Die zeggen van, er zijn een heleboel mensen die vereenzamen in verzorgingshuizen en moeten daarom zo'n pil hebben. Ik zou zeggen, zorg beter voor die mensen, hebben ze die pil niet nodig.
2: Exact, ja. Daar ben ik het helemaal mee eens, ja. Ik heb laatst op Buitenhof gezeten met Helene Dupuis, onze nationale ethica. Ik noem ze de nationale cynica.
4: Oh ja, ja.
2: Zij is dus een van de grote pleitbezorgers als senator van de VVD voor die doodspil.
4: Eerste Kamer, hè?
2: Ja. En ik ben er vreselijk op tegen, omdat ik denk dat, op de eerste plaats wat jij zegt, namelijk dat ik vind, we moeten eerst eens de kwaliteit van het leven van oudere mensen gaan verbeteren. Als we dan echt alles eraan gedaan hebben, en dat hebben we nog lang niet, dan kun je voor de mensen die het echt helemaal zeker weten, moet je het volgens mij nog via de arts doen. Maar dat op de eerste plaats. Maar op de tweede plaats, en dat vind ik veel bedreigender, dat is die vrijheid, en dat zie je wel vaker, die dan vaak goed opgeleide mensen voor zichzelf bedingen, kan omslaan in onvrijheid. Want op een gegeven moment gaan mensen natuurlijk toch, naarmate die zorg slechter wordt, zich iets verinnerlijken. In de zin van, ik ben eigenlijk overbodig. En als het meer en meer een optie wordt, dan dreigt de situatie waarbij mensen moeten gaan rechtvaardigen waarom ze er geen gebruik van maken. Tegenover hun kinderen, tegenover degene waar ze zorg van krijgen, die het veel te druk hebben, en gaan ze maar door. En er is toch geen perspectief en ze kosten alleen maar geld voor de zorg enzovoort. Dus die mensen gaan zichzelf verwijten maken. En dan ligt het heel erg in de reden dat er een moment komt waarop die vrijheid inderdaad onvrijheid wordt.
4: Ja, en die mensen die nu oud zijn, die durven ook nog niet op te staan.
2: Precies.
4: Tegen.
2: Precies. Omdat ze afhankelijk zijn. Ja, kijk, de afhankelijkheid maakt dat ze niet durven spreken vaak.
4: Ja, maar mijn schoonouders zijn 82 en mijn schoonmoeder komt ook net uit het verzorgingshuis. Maar als ik dan tegen mijn schoonvader zeg, ja, je moet dit en dit en dat doen en zo en zo, dan durft hij dat niet. Want vroeger was een arts, dat was geen commentaar op mogelijk.
2: Ja.
4: Natuurlijk. Dat soort

0: Ik was laatst met de algemene beschouwingen bezig. S'nachts om 3:30. Gaat de telefoon. Nou, mijn moeder is al... Mijn vader is gestorven in 1963. Dus heel lang geleden. Toen was ik 10. En sindsdien heb ik eigenlijk altijd... in mijn achterhoofd gehad, ik word wees, weet je wel. En mijn moeder, altijd kwakkelende gezondheid, angina pectoris. Nou ja, ze is nu 91. 3:30, telefoon, eerste associatie. Iets met Marie, want ik noem ze altijd Marie.
1: Ja.
0: Zo heet ze namelijk. En inderdaad, het was de verpleegster. Of ik naar het verzorgingshuis kon komen, want mijn moeder was onwel geworden op de wc. Nou, binnen 5 minuten was ik er, want ze is niet zo ver bij mij vandaan. Dus ik breng mijn moeder samen met haar terug naar bed. Maar onderwijl we dat doen, gaat dus 2 keer weer de bel voor die verpleegster. Van een mevrouw die naar het toilet moest. En een andere die moest de pillen. Nou ja, dat wil eigenlijk wel zeggen dat ze de eenzaamheid niet aankon op dat moment. En er is dus een verpleegster die is alleen s'nachts verantwoordelijk voor 50 van die ouderen. Zo gaan wij om met de wachters van de beschaving. Zo gaan wij om met de infanteristen in de zorg. Dus dat meisje, dat is ongelooflijk. En vroeger... hadden ze dan een slaapwacht, weet je wel. Dan sliep er iemand daar, ook een verpleegkundige. Ja. En die konden ze dan wekken als er iets bijzonders was. Kijk, ik bedoel, het maakt mij helemaal niks uit. Want ik kom heel vaak bij mijn moeder dat ik ze mee naar bed moet brengen natuurlijk. Dat maakt mij niks uit. Maar het gaat erom dat we de zorg inmiddels al zo uitgekleed hebben... dat één zo'n meisje de hele nacht verantwoordelijk is voor 50 van die ouderen. Ja. Wat ze gewoon onmogelijk aan kan als er een keer iets gebeurt.
1: Je hebt een spotje van... hoe staat het met onze beschaving? Dat zakt natuurlijk steeds verder weg. Hè? Dat is natuurlijk evident gewoon. Ik bedoel, dat soort dingen, dat is nou juist beschaving. Hè? Waar wij over praten, dat mensen nog iets voor elkaar over hebben. Dat zegt een boel over hoe het reelt de zeil tegenwoordig natuurlijk. In deze...
0: We zijn een campagne gestart onder het motto stop de uitverkoop van de beschaving.
1: Ja, precies. Ja.
0: En daar bedoelen we mee enerzijds dat allerlei nutsvoorzieningen worden geprivatiseerd. Elektriciteit, de media, de kabel, noem het maar op. Oprukkende commercie op tal van terreinen, ook in de kunsten. Als ik naar Mondriaan tentoonstelling wil, moet ik bij de VSB kaartjes gaan halen. Godver, waar haal ik het vandaan?
1: Ja.
0: Ik bedoel, het is een schande.
1: Ja.
0: Ik zeg altijd, Jezus sloeg ze de kerk uit. De tollenaars en de, en de commerciële en de geldwisselaars en zo. Dat moeten de kunsten ook doen. Ze moesten eruit slaan, die commerciële. Nou goed, dat is aan de ene kant. En aan de andere kant zien we dat alles wat we vroeger vanzelfsprekend vonden... op het gebied van solidariteit en gelijkwaardigheid van mensen... dat wordt meer en meer uitgehold. Het wordt ideaal voor de mensen met poen. En de mensen die het hardste moeten werken... die moeten direct het langste doorwerken... het laagste AOW en pensioen krijgen... en de slechtste voorzieningen... En hun kinderen gaan naar de mindere scholen. Ik bedoel, dat is de toekomst. Dat is de ontwikkeling die nou, als je een beetje over in een langere periode de politiek van de laatste 10, 20 jaar beziet, waar we heen gaan. En dat is ook waarom ik heel pessimistisch ben over of de politiek in Nederland nog de veerkracht heeft om daar iets aan te doen.
1: Ja, want ik zag je al pas geleden bij Baan en Van Dorp. En had je vragen gesteld in de Kamer en daar kreeg jij praktisch helemaal geen antwoorden op.
0: Nee.
1: Dat is natuurlijk helemaal schandalig. Als volksvertegenwoordiger geen antwoord meer krijgt van de regering... die eigenlijk ook door ons met elkaar is gekozen. Zo simpel is het natuurlijk.
0: Nou, voor de luisteraars, het ging erom dat wij aanwijzingen hadden... op papier, zwart op wit... dat de tabaksindustrie het ministerie van Economische Zaken een touwtje had.
1: Precies.
0: En Borst erkende dat ook in het debat. Hij zei inderdaad, de Economische Zaken, het ministerie van Economische Zaken... volgt vooral de belangen van de tabaksindustrie. Toen zei ik tegen haar, ik zei, ja, maar wat... wat is nou belangrijker in het kabinet? De volksgezondheid? Want het ging erom dat die tabaksbedrijven proberen jonge mensen zoveel mogelijk aan het roken te krijgen. En toen zei ze, ik zal dat niet ontkennen. En het leidt ook tot temporisering, letterlijk, van het tabaksontmoedigingsbeleid. Die invloed van economische zaken. Maar ik moet u erop wijzen dat binnen het kabinet economische zaken en volksgezondheid 2 gelijke belangen zijn. Die gelijk worden afgewogen. Nou ja, dat is natuurlijk uit de mond van een arts volslagen belachelijk, vind ik. Nou ja, goed, toen heb ik gezegd, ik wil wel eens een keer inzage hebben in die correspondentie tussen precies. EZ en Volksgezondheid over het beleid.
1: Ja.
0: Nou, en dat is me dus geweigerd. Maar ik laat er niet bij zitten, want een deze dagen ga ik weer een vervolgdebat aanvragen.
1: Maar ja, dan dit programma heet Blue Sport, dan krijg je dus op een gegeven moment toch wel een beetje de blues en zo, als ik dat zo hoor, want... Ja, dan moet je toch wel heel sterk. Je moet toch wel veel veerkracht hebben om, altijd door te gaan. Ik bedoel, zijn toch wel eens momenten dat je denkt van, goh.
0: Ja, die zijn er zeker, ja.
1: Ja, dat je denkt van, helpt dat nog wel allemaal? Is het nog wel...
0: Ja, maar kijk, weet je...
1: Maar aan de andere kant denk je van, verdomme, ik geef niet op.
0: Nee, ik geef nooit op. Nee. Wat dat betreft ben ik een bijter.
1: Ja.
0: Dit inspireert mij alleen maar om harder tegenaan te gaan, eerlijk gezegd. Ik bedoel, zo ben ik dan ook wel weer. Dan trek ik het op mijn persoonlijke eer en denk ik, wat zullen we godverdomme nou krijgen? Ik wil die stukken zien.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En ik merk ook gewoon dat de meeste mensen dat met mij eens zijn. Ook zeggen van, dat moet je dus wel doen. Kijk, ik vind een goede oppositie, als die er niet zou zijn, dan moet die worden uitgevonden. Zonder goede oppositie. Kijk, macht corrumpeert, daar ben ik van overtuigd. Macht moet gecontroleerd worden, per definitie. En iemand moet dat doen. En wij met z'n vijf als SP-fractie proberen dat zo goed mogelijk te doen. Alleen als we het hebben over die beschaving en die middellange termijn, wat ik net zei. Ik denk dat het point of no return in zicht is. In die zin dat over een paar jaar, als dit zo doorgaat, wij gewoon echt niet meer het fatsoen kunnen zeggen dat we een beschaafd land zijn.
1: Nee.
0: En vandaar het appel aan gewoon mensen in het land om zich uit te spreken. Vertel nou eens gewoon hoe u het dan ziet. Of wat u meemaakt op het gebied van de gezondheid en zorg, op het gebied van het onderwijs, de tweedeling, de armoede enzovoorts. Mensen zijn veel te stil in Nederland. Er is hier geen verzetscultuur.
1: Nee, dat heb ik laatst ook in jullie blad een interview gezegd. Er wordt helemaal niet meer gedemonstreerd ook, weet je wel.
0: Nee, nergens meer voor. Nergens dat meer tegen.
1: Vroeger gingen de mensen er echt in, maar dat is helemaal weg.

0: trekt al op de Mississippi Delta hier.
1: Ja, en dat in
0: dat niet.
1: Bij ons.
0: Nee, maar kijk, de rivier en zo. En de zon. In Baton Rouge hebben we daar gezien, weet je wel. Dat,
1: als ik hier wandel, moet ik altijd denken aan Waterloo en Napoleon. Waarom weet ik niet.
0: Ja.
1: Dat je zo ver kunt kijken en ja, dan daar de legers ziet van de Engelsen.
0: Ja. En de Mississippi Delta, dat is eigenlijk ook zo. Hè? Dat is ook een prachtig gebied. Eigenlijk dat ook, is het ook, dat is ook laag land. De Delta is natuurlijk altijd laag.
1: Zie dat schip daar doorheen varen. Ja.
0: Hoewel het natuurlijk ook belachelijk is. Want als je door de Mississippi heen rijdt, dat is de derde wereld. Dan denk je van, dit is het, een van de rijkste landen, of het grootste, machtigste land van de wereld. En dan zie je dus, dat is echt de derde wereld. Dat is, zo ver is het hier nog niet, maar ik heb wel het idee dat Amerika altijd, dat men hier wel achter Amerika aanhobbelt. En zo.
1: In alles.
0: En dat die tweedeling ook, want als je daar ziet dat het 30 miljoen beneden, komt fietser aan.
1: Hoi.
0: Dat er 30 miljoen onder de armoedegrens leven, dan is dat natuurlijk...
1: En 40 miljoen niet verzekerd zijn tegen ziektekosten. Ja.
0: En dan krijg je zo'n bimbo als Bush, die daar aan de regering komt. Daar hou ik helemaal van, die overal tegen is. Dus ik noem hem eigenlijk Mr. Ignorance.
1: Ja, ik noem hem de killer van Texas.
0: Ja, against the Native Americans, against the black community, against death penalty en al die... Maar goed, we hebben het over Nederland.
1: Ik ben een keer een paar jaar geleden in Birmingham geweest. Alabama. Een poos geleden.
0: Get him, Dan.
1: En het is echt, jongen, als je daar die verhalen nog hoort over hoe dan Martin Luther King met zijn demonstranten is neergeslagen, geknuppeld. Daar is ook die Baptist Church, weet je wel, waar die vier kinderen zijn omgekomen bij zo'n racistische bomaanslag.
0: Ja.
1: Het is werkelijk onbeschrijfelijk. En dat is dus nog, dat is jaren 60, hè, waar we het over hebben. Dus dat is een kwart eeuw geleden.
0: Ja, dat is
1: dan een beschaafd land.
0: Het is nog niet zo lang geleden, ongeveer anderhalf jaar geleden, dat ze nog kerk in de brand staken in Mississippi.
1: Ja.
0: Ik heb een liedje over geschreven, dat heet I Don't Wanna Be Black in Mississippi. En het einde is van I Don't Wanna Be White in Mississippi. Omdat het onze verantwoordelijkheid was. That's why I don't wanna be black in Mississippi.
1: Ja.
0: Maar als wij niet oppassen... Dan verzeilen wij in dezelfde situatie.
1: Exact in dezelfde situatie. Ik ben er vast van overtuigd. Dat is ook de reden waarom ik een paar keer in Amerika geweest ben. Omdat ik inderdaad denk dat we niet in een glazen bol hoeven te kijken. Om te kijken of we over 5 of 10 jaar uit zijn gekomen. Maar dat als er niks verandert, dan kun je dat nou in Amerika zien. Want dat is ook zoiets, hè. Zo'n Gore bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En Clinton. Daar hebben wij hier in Nederland het idee van. Dat zijn sociaaldemocraten. Dat zijn progressieve mensen. Niet dus.
0: Nee,
1: die Gore is ook voor de doodstraf.
0: Ja.
1: Alleen die heeft het geluk dat hij geen governor was.
0: Ja.
1: Dus die heeft nooit de doodsactes hoeven te tekenen. Ja. Wat Bush wel moest in Texas. Maar hij is ook voor de doodstraf. Net als Clinton trouwens. En als je ziet, er staat toevallig deze week in De Groene een heel goed verhaal over het record. Dus de erfenis van Clinton. En dan zie je dus dat de inkomensverschillen alleen maar enorm zijn toegenomen in de Clinton-era.
0: Ja.
1: Dat de gezondheidszorg erop achteruit is gegaan. Volkshuisvesting op achteruit zijn gegaan. Dat de salarissen, dus de modale salarissen, zijn achteruit gegaan in plaats van vooruit. 90% van de economische groei, en dat is echt booming, hè, de Amerikaanse economie, is gegaan naar de 1% rijkste van de bevolking. Ja. Dat weten wij hier allemaal niet. Ik zat van de week afgelopen zaterdag bij Spijkers met Kop met Felix Meurders. Nou, dat is toch een slimme jongen.
0: Ja.
1: Hij zei, Jan, je vergist je, want Gore is tegen de doodstraf.
0: Nee,
1: Gore is voor de doodstraf.
0: De democraten in Amerika die zijn veel minder progressief als...
1: En zeker in het zuiden.
0: Ja.
1: Ik bedoel, daar hebben ze... Wallace, dat was een democraat. Die was governor van Alabama in die tijd.
0: Hele slechte man.
1: Hele foute man,

0: Cruel Jane.
1: Yeah.
0: Don't hold your head so high, baby.
1: I think we got it.
2: Maar ja, ik ben 48, Harry.
3: Ja, maar ik ben al 59, dus.
2: 59?
3: Ja.
2: Harry toch? Het is je niet aan te zien, jongen.
3: Soms word ik wel eens wakker. Oh, wat ik ben al zo oud. Jeetje. Niet aan denken.
2: Nog 6 jaar, ouwe.
3: Ja. Niet aan denken. Sean Connery zei het al. Dus een gooi eraan gaat denken, dan is het fout.
2: Ja.
3: Weet je wel. Maar, nou ja. Ik bedoel, je moet er wel achter staan wat je doet. En zolang je daar plezier in hebt, dan moet je het doen. Als je het niet meer van harte gaat, moet je wegwezen, vind
2: ja,
3: ik.
2: Ja, moet je wegwezen. Moet je plaats maken voor een ander.
3: Ja.
2: Maar wat is nou ouderdom, Harry?
3: Ja.
2: Wat is het nou?
3: Mijn opa
2: zegt, je mag er niet aan denken.
3: Mijn opa die zei altijd, ze was een oude Drentse vrouw, die zei, mijn jong, de duvel is oud.
2: Ja, de duvel is oud, ja. Ja. Maar wat is dat nou? Dus ik ken mensen die zijn in de 20 en die vind ik al oud.
3: Ja, absoluut, absoluut.
2: Die hebben alles al bereikt, die hebben een fantastische vrouw, fantastisch werk en een fantastisch huis met een fantastisch bankstel. En gaan naar een fantastisch oord op vakantie. Die hebben niks meer te wensen, joh. Die zijn klaar met het leven. Dan zijn ze 25.
3: Ja.
2: Maar ze hebben eigenlijk nog niks ontdekt in het leven. Dat is de rare paradox
3: ervan. Ze zetten mooie huizen neer.
2: Ja, die zijn af, maar ze moeten nog beginnen.
3: Ja, maar het raar is dat ze er nooit in wonen. Want ze zijn constant met z'n tweeën aan het werk.
2: Ja.
3: Ze zitten er nooit in. Ze zitten er nooit in.
2: Dan hebben ze een tuinman voor het groene gras.
3: Ja.
2: En een... pas op. Ja. En een juffrouw voor de kinderen.
3: Ja.
2: En een wasserij voor de was. En dan heb je ook nog iemand die de ramen komt lappen. Ja, dat is wat wij noemen de homo economicus. Ik ben meer voor de homo universalis.
3: Ja.
2: Die alles doet. En veel probeert te kennen van het leven.
3: Ja, ja.
2: Maar als je nou terugkijkt, Harry, hè?
3: Ja.
2: Dan heb je toch ook wel wat gepresteerd, toch?
3: Ja, dat gesprek had ik pas geleden met Rutger Kopland, de dichter. Dat vroeg ik ook aan hem, hoe hij daarover dacht. Van, is het nou nooit dat je denkt, dat je zegt van, viel het niet tegen of zo? Weet je wel?
2: Ja.
3: Nou ja, ik heb wel eens het idee dat ik soms iets te lui ben geweest. Dat heb ik ook tegen hem gezegd, maar aan de andere kant vind ik het ook wel goed zo. Ik bedoel, in ieder geval heb ik niet altijd aan die red race meegedaan. En dat vind ik ook wel belangrijk.

0: lopen nu binnen bij de kapel van broeder Everardus. Beter bekend als het Brugge van Megen. Mijn moeder ging hier ook altijd naartoe. Op de zomer en de zomerdag fietsen we hier naartoe. Hier zijn we nou. En hier ligt broeder Everardus Witte. Zo heet hij geloof ik, opgebaard. En altijd liggen er hier briefjes. Oh, die zijn nou net weggehaald. Die liggen tussen zijn handen altijd briefjes van mensen die een of andere wens hebben of de dank uitspreken. Of, en daar zit altijd een verhaal achter dat je denkt, kijk, dat is weer dat anonieme lijden, weet je wel. Van mensen die desperaat zijn, hulp zoeken, steun zoeken. En met die mensen, daar heb ik wat mee.
1: Ja, ja, in die zin, ja.
0: Die eenzaam zijn, die het ook allemaal niet meer weten. En die,
1: dat is dan troost.
0: Dat is troost voor die mensen. Ja. En dan vooral de hoop, hè. Ja. De hoop dat Witte Everardus iets kan doen voor ze. En die hoop houdt ze weer op de been.
1: Kazantzakis bij Heraklion. Die heeft dat graf daar. En daar komen ook allerlei mensen. Maar daar staat
0: is dat die dichter?
1: Ja, de dichter, schrijver en filosoof.
0: Ja, ja, ja. Ik heb daar een t-shirt gekocht met een heel belangrijk citaat
1: hoop,
0: van hem over
1: ik hoop
0: vrijheid.
1: Niet, ik hoop niet, ik vrees niet, ik ben vrij.
0: Juist, dat precies, ja. Ja, ja, ja, ja,
1: even
0: ja, ja.
1: Naar aanleiding van hoop en zo.
0: Ja. Ik vrees niet, ik hoop niet, ik ben vrij. Ja, precies. Dat heeft die Griek mij nog uitgelegd wat dat betekent en wat die man betekend had voor de Grieken. Ja. Ja. Hij heeft ook een heel beroemd stuk geschreven. Is dat Soba de Griek of wat is
1: Soba
0: dat?
1: Soba is van hem. En, Last Temptation of Christ. En Christ Recrucified of zo.
0: Ja.
1: Ik heb bijna alles van hem. Ja. Report to Crego. El Crego, die komt ook. Ja. De Griek.
0: Daar ben ik geweest. Met de motortje ben ik er naartoe geweest. Naar de geboorteplaats van Crego. Ja. De Griek, ja. Maar het leven zou ik geen illusie willen noemen. Jawel?
1: Een illusie.
0: Het leven een illusie. Ik heb illusies veel. Nee. Het harde bestaan is toch moeilijk als een illusie te omschrijven. Het recht op geluk, dat is een illusie. Dat is het punt. En er zijn veel mensen die eraan ten prooi vallen aan die waangedachte van dat ze recht hebben op geluk.
1: Ja.
0: En dat is niet zo. Maar dat is toch de blues, the good man feeling bad?
1: Ja, ja. Ja,
0: dus,
1: ja maar de blues heeft iets ambivalents in zich. Omdat iedereen het slecht had en met elkaar daarover ging. En dan kwam men bij elkaar en dan...
0: Hadden ze het goed.
1: Dan kwam er toch nog iets positiefs uit.
0: Ja, precies.
1: Want John Lee Hooker heeft... er is een biografie... maar dat heb ik al een keer gezegd. Daar zegt hij van... Where the blues ends, the boogie begins. Van als we met elkaar gesproken hebben en het verdriet is eruit, dan begint het feest.
0: Ja.
1: Ja. Dat is toch ook mooi, dat is een mooie zin.
0: Maar sowieso in de solidariteit en in de samenwerking hebben mensen die het slecht hadden het altijd goed gekregen.
1: Ja, dat is wel.
0: Dat is zo. Ik bedoel, in die solidariteit zijn mensen altijd optimistisch en hebben ze goede zin en vertrouwen.
1: En in die zin is het geen illusie.
0: Nee.
1: Ja. Dit is ook wel heel mooi, hè? Dat heb je dus bij ons niet. Waar je zo even kunt binnenlopen.
0: Ja.
1: Bij ons kun je... Ik kan wel naar de kerk bij Hoes gaan, maar...
0: Ja, maar stilte is eigenlijk niks anders dan... Wat blijft er bij de stilte over? Dat is jezelf. Ja. En eigenlijk is dat angst voor zichzelf. Ja. Mensen denken wel eens dat dat bij mij zo is, omdat ik zo jachtig leef. Dat ze denken, van, ja, hij leeft zo jachtig omdat hij durft niet na te denken over zijn eigen verleden en zijn toekomst. En zijn... Het is een vorm van verdringen, ja. Dat denk ik ook wel. Maar ik heb juist helemaal geen probleem met de stilte. Dat is dan weer het rare ervan. Tenminste, zo'n wandeling over de dijk die we net al met z'n drieën gemaakt hebben, niet in stilte, maar meestal doe ik dat dus in stilte. Maar, nee, ik... En muziek is ook, natuurlijk ook een vorm van stilte.
1: Ja.
0: Ik bedoel, muziek luistert u toch vaak alleen. Het is ook een vorm van isolement en ook een vorm van zelfonderzoek. Want waarom raakt de ene muziek je nou wel en de andere niet? Dat zegt iets over jou. Iets over die muziek, maar ook over jou.
1: Ja, ja, ik vind muziek luisteren en muziek maken vind ik allebei even interessant. Ik bedoel, ik luister ook heel veel naar muziek. Dus bijna altijd muziek aan. Maar niet de muziek die ik zelf maak. Dan is het toch ook wel Bach en Mozart en dat soort dingen. Ja. Maar ook jazz hoor en blues.
0: Ken je iets van Monteverdi of niet?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ah,
0: dat is mijn grote liefde.
1: Monteverdi heb ik zelfs... Ik heb a cappella gezongen mis of zoiets van hem.
0: De Vespers, de Maria Vespers.
1: Ja, dat
0: is het mooiste wat er gemaakt is.
1: Er staan een aantal andere dingen op van, god, hoe heet het nou weer?
0: Kijk, wat mij zo fascineert is, dat is 400 jaar oud, hè, Monteverdi. L'Orfeo, de opera's die hij gemaakt heeft. Orfeo, trouwens de eerste opera die ooit geschreven is. Hij heeft ook allerlei liefdesliederen gemaakt. Hij heeft de fantastische Maria Vespers geschreven met prachtige koren. Wat mij zo fascineert is dat die muziek mij zo bekoort, zo raakt ook. Maar dat het desalniettemin 400 jaar geleden is. Dat betekent dat er dus een constante is.
1: Ja.
0: En daar zouden mensen uit hoop aan kunnen ontlenen. Als we die constante onder woorden kunnen brengen. Kunnen formuleren. En dat is voor elkaar zo bijzonder. Dat is dat. Kijk, ik moet het maar heel beperkt van het woord hebben. En het woord kan niet alles. Ja, in gedichtvorm. Maar een politicus die gedichten gaat voorlezen, dat kan wel. Maar ja, meestal ben je met hele platte zaken bezig en kom je aan de wezenlijke dingen niet toe. In de dagelijkse politiek dan. Ik probeer er zelfs zoveel mogelijk van weg te blijven. Maar wat hij kan doen is veel meer. Hij gebruikt ook het woord, maar altijd poëtisch. Maar daarnaast is de muziek ook nog iets wat toevoegt. En dat vind ik magie bijna.
1: Ja, dat is het ook.
0: Mysterieus.
1: Dat heb ik ook gezegd. Dat is mijn credo eigenlijk ook. Muziek is het laatste geheim. Laat het zo blijven. Ja. Probeer het niet uit te zoeken, maar nee. Ik vind het toch niet. Dus
0: nee, als je het onthult, dan krijg je ABBA-muziek.
1: Ja, maar het is een geheim, het is een healer ook. Het einde van de dijk komt in zicht. Wij gaan nog even verder, maar ik wou Jan Marijnissen uit Os. En de Tweede Kamer hoeven we eigenlijk haast niet te noemen, want dat weet iedereen al. Van harte bedankt namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek.
0: Jullie bedankt. Ik vond het een aangename en leuke conversatie.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, in het gesprek met Jan Marijnissen. Die muziek was van QB and the Blizzards, Things I Remember. Van Dire Straits, Tunnel of Love. Van Sonny Terry, Crowd Jane. En een stuk van Monteverdi, een Visper, Della Beate Vergine in de uitvoering van het Ensemble Vocal de Lausanne en het Barok Instrumental Ensemble onder leiding van Michael Corbas. We gaan verder op pad met Harry Musquet, Harry's historie. En daarvoor gaan we dit keer naar een stille plek, een plek van bezinning, het Ballenhoorveld.
1: We staan hier, ook als natuurliefhebber, staan we hier aan de noordoostkant van het Ballenhoorveld. Ballenhoorveld is een enorm groot gebied met woeste grond. Ik denk dat nog wel zo'n 500 hectare is. En we staan hier bij een apparaat wat hier neerzet is door het Staatsbosbeheer. En daar kun je het grondwaterpeil kun je daar dan op aflezen. Dit is een kolom die waarschijnlijk op druk werkt. Hè? En dan zie je dus rood. Nou, rood is dus niet goed. Dan zie je een stukje geel, dat loopt over naar groen. En dan krijg je groen, er staat min 100. En dan loopt het op naar min 50. En het stiet nu ongeveer op min 25. Dus dat is natuurlijk, het grondwaterpeil is hier dus hoog. Dat is dus goed. Want Drenthe was dan, ondanks al die regen, ja, het klinkt een beetje raar, was toch aan het verdreugen. Hè? Maar dit gedeelte, dit hier, dat is het grondwaterpeil dus goed. Nou, het gebied aan zich, dat is natuurlijk een prachtig gebied. Dit is de kant van de noordoostkant van Ballo. Aan de andere kant de S van Ballo. Nou ja, dit is een gebied waar ik altijd heel veel lopen heb. Het Ballenhoorveld is ook een heel oud gebied. Je kunt, als je daar aan de andere kant inloopt, dan kun je ook wel zien dat er vroeger een weg loopt met. De weg naar Groningen eigenlijk. Die kwam over het Ballenhoorveld. En daar praten we natuurlijk over eeuwen terug. Maar hier aan deze kant kun je wel zien, het loopt daar helemaal op. En hier kun je precies nog de kerk van Rollen zien, zo tussen het holdeur. Precies rechts, de Jacobuskerk, kun je daar zien. Maar het is een heel mooi gebied waar eigenlijk van alles nog is. Jeneverbesbossen, zaandverstoeving, veen. Dus met het hoge water komt ook meteen het veen weer terug en zo. En aan de andere kant de Slokker, dat is ook een heel mooi gebied. Daar loopt het dan leeg af, zou ik maar zeggen. Naar richting naar anderen en zo. En je hebt dus een. Je hebt dus meerdere soorten van zandverstuving daar. En ook bosjes met alle dennen en zo, die zie je ook staan. Dus het is een heel variabel gebied. De groeit ook van alles. En dus vroeger zat er ook. We hebben er vroeger veel adders aan getroffen. Ik weet niet hoe dat nou zit. Zoveel loop ik daar nou niet meer. Maar. Er zat ook veel wild. Ik weet niet, de wildstand is natuurlijk wel achteruit gegaan in Drenthe. Tenminste, zeker de laatste 20 jaar. Het enige wat eigenlijk meer worden is binnen de roofvogels, dus de buizers en ook de vossen, dat is ook wel toenomen. Maar ja, die hebben geen natuurlijke vijand natuurlijk, dus die kunnen gang gaan. De rest, de knien en de hazen en ook de fazanten en de patrizen, dat is allemaal minder worden. Ja, ik ben altijd een natuurmens west. Ik vind de natuur is. Dat is een soort van vriend. Een heleboel mensen die bent. Ik heb wel eens mensen naar die het westen kwamen die op Ballerij liep die bang waren van de stilte. Maar ik vind het een soort van vriend waar ik dan doorheen loop en zie van. Boom, dat ben eigenlijk je vriend. Ja, het klinkt al een beetje idealistisch misschien, maar zo is het niet. De dieren om ernaar te kieken vind ik mooi. Ik heb ook vaak een kieker bij me. Ik weet een klein beetje van vogel die zaaf. Er zijn lui die weten veel meer vanaf. Maar ik heb zomers in de tuin heb ik ook soms wel eens. Ik had vorige zomer, of vorige winter eigenlijk ook. Nou, ik voer altijd en daar heb ik nog wel. Daar heb ik nog wel zeker de 24 marken. Of tenminste verschillende soorten merken. Had ik in de tuin. En. Ja, ik vind het. Kijk, er giet erin. Buis het, zie je? Mooi, hè? Zit vaak in het oude hold. Af op paaltjes, zie ze. Ja, kijk, en daar ben je een heleboel van. En dat wil nog wel. Je hebt nog geen strenge winters, dus er is nog wel een beetje voer. Maar als het dan heel streng wordt, dan wordt het ook moeilijk voor die buizen. Nou, dan blijven de sterken, die blijven over. Zo werkt het natuurlijk ook een beetje, natuurlijk. You know what I'm

0: she had a knife to put me down.
1: En je zit hier tegen stroom de landschap van de Drentse Aa natuurlijk. Waar we met een paar gasten in dit programma ook al een keer over hadden. Met Bernd Groen en met Rutger Kopland, de dichter. Het is een geweldig mooi gebied. Kijk hier op een gegeven moment ook nog even zo'n oude bedding lopen. En dat kronkelt hier maar langs. Kijk, je kunt hier ook wel zien dat het een oud gebied is. Je kunt aan de vorm van de boom vaak zien dat het oud is. Weet je, we lopen nog niet op Ballorij, we lopen nog aan de rand van Ballorij. Hè? Kijk, en daar heet dat het Lonerdiepje eigenlijk, zou ik maar zeggen. Maar kijk, hoe mooi dat kringelt. En hier kun je van die oude bedding zien. Kijk, hier heb je ook. Aan deze boom kun je precies aan zien dat het een heel oud hout is. En vaak als je huls ziet groeien en dat soort dingen, lage begroeiing, dan weet je ook wel ongeveer wat. Kijk eens, wat vlucht daar nog weer? Klinkt wel specht. Ja, vorige keer had ik hier ook nog de grote bonte specht geregeld in de tuin. De natuur is voor mij een soort van evenwicht. Want de natuur die houdt zichzelf in evenwicht en de mensen die waren vroeger ook duidelijk een onderdeel daarvan. Hè? Ik bedoel, ik vind het prachtig om op een gegeven moment, als je in Amsterdam speelde hebt of zo, zou ik maar zeggen, en je maakt vrij stevige muziek, om dan gewoon eens even als tegenwicht in de natuur te lopen en rust om je toe en geen oude hoer aan je kop en zo. Dat verzorgt bij mij dan weer een stukje evenwicht. En zo kijk ik dan, zo loop ik dan en liep veel op Ballorij. Tegenwoordig is meer een andere steek, misschien dat we daar zo meteen naar komen. Kijk, Gommersveen en zo. In de boswachterij Grollo, dat is ook een beetje een dergelijk gebied. Ben ze ook helemaal aan het activeren, zou ik maar zeggen. Staatsbosbeheer heeft daar een weg opgebroken, daar is een brug door het veen heen komen. En dat wordt weer allemaal, zoals vroeger, wordt ook een stiltegebied, zodat de dieren ook wat minder opgejaagd worden. Hè? En dat ligt dan weer tegen het gebied aan van die radiotelescoop. Dus je krijgt daar een heleboel dingen die er niet meer waren. Want ja, er wordt zoveel land wat er in cultuur gebracht. Mensen gaan er met trekkers overheen. Er zitten veel meer mensen zitten in de bossen tegenwoordig. En ook in het veld. Je hebt daar bijvoorbeeld op Ballorij weer zo'n veel mensen met van die modelvliegertjes. Nou, die maken ook een kop lawaai. Nou ja, vroeger zat het leger daar. Het is ook nog van defensie, meen ik. Maar het is wel opgesteld voor het publiek. Dus je kunt daar een prachtige wandeling maken. En Het is een uniek gebied, Ballorij, vind ik wel. En aansluitend ook aan die essen van Ballo op Rolde. Daar ben ik echt nog van die hele mooie essen. Waar ze gelukkig niks aan mogen doen. En dat is nog, dat is eigenlijk wel beschermd. Ik ben pas geleden nog, heb ik nog een trede onthuld in het Theater van de Natuur bij Sellingen. Dat is een monument opgezet door een Amsterdamse kunstenaar, Netten, en die treden worden elk jaar wordt daar een gedicht onthuld. De eerste die dat deed was Kees Stip en de tweede was ik, geloof ik. En ik heb daar een stukje van een sequence, een gedeelte van een liedje van mij, van een tekst van mij, van The Big Sleep, is daar in die stenen trap geslagen. En dat gaat min of meer over dat men uitverkoop aan het houden is, hè? Wat qua natuur betreft, qua delfstof en qua alles. Nou ja, en als dat en je merkt het wel, aan het klimaat ook. Het heeft laatst hier veel meer regen, nog eens 2 jaar terug. En het gaat natuurlijk slecht. En de mensen weten dat eigenlijk al lang, maar op zo'n klimaatconferentie doen ze er ook niks aan. Want dat gaat toch allemaal weer over geld, het korte termijn ding. Nou ja, straks valt er niks meer te verkopen. Valt er niks meer uit de grond al. En dan gaat het hele zaakje eraan. Nou, dan, eigenlijk zou je erover moeten huilen, maar ik denk dat ik er lachend bij sta, want ik wist het al lang. Maar men wil toch nog wat lusten, dus het is een beetje navrant, maar ik moet er ook wel om lachen, want de mensen worden zo vaak gewaarschuwd. Maar ja, ze laten andere dingen laten ze gewoon voorgaan. En dat is meestal gewoon, gaat het over geld en over meer. En dat is nou juist de dood in de pot op een lange duur, denk ik.
2: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: Clarence Gatemouth Brown was een blueslegende uit Louisiana. Hij speelde gitaar, viool, mandoline, banjo, drums en mondharmonica. En voor dit album, All Right Again, ontving hij een Grammy Award. Clarence Gatemouth Brown. Sometimes I Slip.

Clarence Gatemount Brown, Sometimes I Slip. Willie Copps uit Arkansas ging naar Chicago en daar had hij in 1960 een hele grote hit met You Don't Love Me. En dat nummer werd gecoverd door Junior Wells en later ook nog door de Allman Brothers Band. En in Chicago ontmoette hij ook pianist Eddie Boyd en die componeerde dit nummer. Het komt van het album Dukin. Willie Copps, Five Long Years.

Willie Copps, 5 Long Years. Johnny Adams uit New Orleans was een veelzijdige zanger. Hij maakte blues, soul, jazz en Cajun albums en bijna altijd met Dr. John als producer. Dit komt van het album Man of My Word en het nummer is geschreven door Bobby Charles. En het was een geniale songwriter die als jongen van 12 al See You Later, Alligator schreef. Johnny Adams, I Don't Want to Know.

Johnny Adams, I Don't Want to Know. J.B. Hutto uit South Carolina nam in 1975 de band van de overleden Hound Dog Taylor over, de House Rockers. Dit album, Rock With Me Tonight, maakte hij overigens met een andere band, de New Hawks, met organist Ron Levi van Roomful of Blues als gast. J.B. Hutto en de New Hawks, 18-year-old girl.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Brothers van Copperhead County is het album van deze week. En op de hoes van het nieuwe album worden Ronnie Van Zandt, Chris Robinson, Johnny Van Zandt en Greg Allman geciteerd. En daaruit blijkt duidelijk dat de band geïnspireerd werd door de legendarische Amerikaanse Southern Rock helden. Copperhead County. Not even the wind.

Copperhead County, Not Even the Wind. Johnny Copeland vluchtte voor de oprukkende disco vanuit Houston naar New York en daar maakte hij het album Texas Twister als bewijs dat hij een van de beste bluesartiesten van Amerika was. Johnny Copeland, Honky Tonkin'.

Johnny Copeland, Honky Tonkin. Anson Funderburk, dat is een bluesgitarist uit Texas en absoluut geen zanger. In 1985 verliet zanger Darryl Newlish zijn band om als soloartiest verder te gaan. En toen werd Sam Myers uit Mississippi de nieuwe zanger. Anson Funderburk, Chains in My Pocket.

Hanson van der Burg, Chains in My Pocket. Professor Longhair, hij was wereldberoemd in New Orleans. Een opvallende en flamboyante man en een geniale toetsenist. Bijna alle pianisten en organisten uit die regio werden beïnvloed door Professor Longhair. Dit komt van het album Collector's Choice. Professor Longhair, Every Day, Every Night.

Professor Longhair, Every Day, Every Night. Joe Guitar Hughes is een van de weinige gitaristen uit zijn generatie die niet naar Chicago verhuisde. Hij bleef Houston altijd trouw en hij omringde zich daar voortdurend met de beste muzikanten uit de stad. Dit komt van zijn album Texas Guitar Slinger. Joe Guitar Hughes, Put It In Writing.

Joe Guitar Hughes, Put It In Writing. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Ronnie Earl, de meestergitarist uit Amerika, maakte voor het Canadese label Stony Plain een prachtig album, Now My Soul. Maar omdat hij geen zanger is, huurde hij Kim Wilson in, en dat is de zanger en de mondharmonica-speler van de Fabulous Thunderbirds. Ronnie Earl en Kim Wilson, Double Trouble.

0: Nieuwsradio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Mr. J.D. Miller is vanaf 1946 actief in de muziekbusiness. Werkte bij de radio, speelde in een band, maar produceerde bovenal opnamen. In 1947 waren het Hillbilly-opnamen voor het feature-label. Later Cajun en Zydeco, Blues en Swam Blues. Grote namen uit zijn stal waren onder meer Slim Harpo, Lightning Slim, Lonesome Sundown en Lazy Lester. Nummers als I'm a King Bee en Raining in My Heart van Slim Harpo en Bad Luck van Lightning Slim waren grote hits. Hij schreef zelf nummers, waaronder het bekende It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Miller's Music Center, een pand waarin een platenzaak, opnamestudio, archief, magazijn en kantoor. Nu zijn het zijn zoons die het werk doen. J.D. Miller vertelt de verhalen uit zijn rijke muzikale geschiedenis.

0: En zoals je kunt horen staan we hier ergens bij de plaats Beaumont. En ook vlak bij het plaatsje Orange. Op de grens van de staat Texas en Louisiana. Dit hier om ons toe is een originele truckstop. Waar wij net iets getankt hebben voor onze Thunderbird. Voor T-Bird, zoals je dat hier noemt. Ze spreken alle T-Bone, T-Bird, T-Storm. En we staan hier ook eigenlijk in een T-Storm. Dus ja, we zijn ook door het plaatsje Nederland gekomen. We hebben, dat ligt hier vlak tussen Port Arthur en Beaumont in. Daar moet nog een originele windmolen staan, we hebben hem niet gezien.
1: What's the matter?
2: She was curious what y'all was doing.
0: Oh. Yeah, we are taking this for the swear, you know, for
1: with a radio crew.
0: A radio from Holland.
2: Oh, really?
1: From Europe.
0: From Europe.
2: That's where y'all from, huh? Europe?
1: Yeah.
0: Europe, yeah.
1: Yeah.
2: Look, see?
1: Yeah.
0: No. We are telling that we are from Holland. Not Holland, Michigan, but from Europe, the Netherlands. And we just came to a place called the Netherlands, which is over there near Beaumont. Yeah. And there's a place called Orange over here. And the royal family in Holland is all William from Orange and so on.
3: Oh,
0: so
3: really?
0: You see, yeah. We're standing here in the rain that we coming through this area, you know.
1: What's your name?
3: Brenda.
1: And yours?
4: Robert.
0: This is a big truck stop from Uno Cal. And this is in the outside of Beaumont.
1: How many cars stops here by day?
3: Oh, no.
1: Any idea?
2: Oh, it varies.
3: Okay.
2: Varies. Sometimes it's busy, sometimes it's slow.
1: How's business going today?
2: Slow.
3: So y'all have a good trip, okay?
2: Thank you.

honey, I need your love. And darling, you know why.

0: good, man is gone.
1: Hello, Mickey.
2: Yeah.
1: They got so many of them. Leroy Washington.
2: Leroy was a good black artist.
1: Sammy Kershaw, he's the top artist now.
2: Huh?
1: Sammy Kershaw.
2: Yeah. I recorded him. We got a new CD on him.
1: Huh.
2: That's it. Something we had. It's real good. But that'll give you an idea. I got a lot of French over a period of years, and we're getting a lot of that stuff together.
3: There must be somebody interested in you. You must have been. There must have. Somebody comes up one day. I'll be sure and goes into all this and.
2: Well, you know, the trouble is, and I know firsthand because I'm trying to do it, I'm making copies of everything. You see the white boxes?
3: Uh-huh.
2: I've made copies of these.
3: Yeah.
2: What I'm doing, I'm making copies so I can separate them. Suppose I'd have a fire here, I'd lose it all. But if I got a copy and got it somewhere else, it's a hell of a job. It takes
3: you got so many tapes.
2: Oh, yes.
3: Takes you
2: yes,
3: might take you years,
2: but
3: to get it.
2: That's right. True. But I'm gonna do whatever I can, you know. I'm gonna do what I can.
3: There's a treasury room.
2: There's a lot of stuff here that's very interesting.
3: Yeah.
2: That perhaps I didn't think too much of when I did it, but for today's market, it's quite good, you know. It's stuff that you can't get done again, you know?
3: No, it's never going to...
2: That's right.
1: Yeah.
2: That's right. But I just thought I'd show that to you.
1: Yeah. It's even in het heilige der heiligen.
3: Yeah.
1: Dit.
3: Prachtig, hè?
1: Ja.
3: Prachtige man.
1: Ja, een man die heel wat ervaring, heel wat ding met maakt.
3: Ja, hier ligt echt een schat. Het is echt een schatkamer. En prachtig verhaal ook dat Jay Miller afsteekt hier.
1: Ja.
2: Nou, dit is waar we got stuff good. Oh, we got a lot of stuff.
1: Zo.
2: En dat is clothing. I buy clothing sometimes, a friend of mine in the business, and I give them to some of these churches and whatever.
1: All kinds of guitars.
2: Then I got a warehouse over here. You might be interested.
3: Wow.
1: Ik ken wel mensen die hier wel eens graag rond zouden met King Harry.
3: Ja.
1: Ja? Fender Newporter. Honderden gitaren hier. Gitaarkoffers. Een soort magazijn, een soort. Allemaal singles.
3: Ja.
2: Ja, they got some oldie goldies in there, and some of them would be better off without them than with them. But in a nutshell, that's it.
1: Yeah. That's it, yeah, in a nutshell. Just what you said. Je kunt de muziek in de studio op de achtergrond horen, hè?
3: Ja, ja.
1: Slagwerk. Ja.
2: And I have a lot of stuff.
1: Yeah.
3: New and dope. Brand new.
1: Yeah.
2: Oh, yeah.
3: The Strat.
1: Strat, okay?
3: Yeah.
2: It's a piece.
3: Oh, piece.
2: These are all new.
1: Huh.
2: I have the big building on the corner. We have a lot of stuff stored there.
1: You can hear the band playing.
2: We go down there. You can hear it up here, and you can't hear it down there, hardly. Of course, I could hit it pretty hard.
1: Het is een combinatie hier van winkel, magazijn, studio, archief.
3: Alles door elkaar heen.
1: Alles bij elkaar eigenlijk, ja.
4: Hey, misschien die Slim Harpo plaat of zo.
5: Ja. Ja, als ik hem op CD had, joh. En dat allemaal in die studio door in Crawley in Zuidwest Louisiana. Buitengewoon aardige man, J.D. Miller.
4: Ja, een schat van mens en heel veel van opgestoken. Prachtig hoe hij ook nog even praat over de segregation en de civil
5: rights.
4: The rights bill en zo. Van dat dat niet helemaal goed uitpakt heb. Van, daar kwam eigenlijk een soort van onzichtbaar gordijn tussen, zei hij. Hij zegt, en ja, voor hem waren er alleen maar goede zwarte en witte mensen en andersom.
5: Ja, geen scheiding in kleur. Hij had altijd met zwarte mensen gewerkt. En door die burgerrichting toestand was er was een scheiding ontstaan die hem in ieder geval heel onplezierig overkwam. Ja, ja. Dat was het voor vandaag. Meestal volgende week dan gaan we uiteraard verder op onze reisreportage op zoek naar de wortels van de blues. Deze aflevering weer maakt door Paul Meeldijk, techniek, Harry Musquet en Albert Haas, samenstelling en presentatie. We lopen nog even verder in dat schitterende pand van J.D. Miller in Crawley, in de studio waar als Miller junior bezig was met het opnames van een Tidico Band. Tot volgende week.

0: volgende week in Harry's Blues.
1: De Cajuns zijn de bewoners van Zuidwest-Louisiana, die oorspronkelijk vanuit het Frans-Canadese Acadia naar Louisiana trokken. Ze vermengden zich met blanken en creolen. En van daaruit ontstond de unieke cultuurvorm van de Cajuns. Floyd Swallow is sinds de 50e jaren actief in en met deze culturen.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Harry Musquet en Ilko Gelling schreven samen prachtige nummers en na het min of meer mislukte project Red, White and Blue componeerden ze dit nummer voor de herstart van QB and the Blizzards. Perfect song.

0: QB and the Blizzards, Perfect Song. Bobby Parker uit Louisiana was gitarist bij Otis Williams, Bo Diddley, Sam Cooke, Jackie Wilson en Laverne Baker. En als soloartiest toerde hij als voorprogramma door Amerika met Chuck Berry, Buddy Holly en Little Richard. Bobby Parker, Moving Up.
1: Getting over, moving up. One, two, three.

0: Bobby Parker, Movin' Up. Robert Ward uit Georgia komt uit de Ohio Untouchables en die band ging later verder als de Ohio Players. Hij werkte jaren als studiogitarist bij Motown Records in Detroit en hij legt zelf even uit waar het nummer over gaat. Robert Ward, Pour Me One More Drink.
1: Don left the man, so he's sitting at the bar. No bother him in the bartender, and he's just drinking his life away. I'm gonna do like this.

Robert Ward, Pour Me One More Drink. Twee blinde bluesartiesten uit New Orleans namen samen hun nummer op van Fred Jacobson, accordeonvirtuoos Lynn August en gitarist Snooks Eaglin. What am I living for?

Lynn August en Snooks Eaglin, What Am I Living For? Tommy Ridgely, dat is een blueszanger uit Louisiana. Hij was waanzinnig populair in zijn geboortestaat, maar hij had nooit een nationale hit. Hij toerde wel met zijn eigen band The Untouchables door Amerika als voorprogramma van James Brown, Sam Cooke, Little Willie John en Ivory Joe Hunter. Tommy Ridgely, About My Past.

Tommy Ridgely, About My Past. Grady Gaines en de Texas Upsetters, dat is de band van saxofonist Grady Gaines. Hij nam dit nummer op met zanger en gitarist Anson Funderburk en hij heeft in Texas weer een eigen band, Anson Funderburk en The Rockets. Grady Gaines en de Texas Upsetters. Have fun, baby.

Grady Gaines en die Texas Upsetters, Have Fun, Baby. Lee McBee, dat is een blueszanger uit Kansas City. En Mike Morgan, dat is een gitarist uit Dallas. Ze speelden jaren samen in Mike Morgan en The Crawl. Het is een compositie van zanger Lee McBee. Lee McBee en Mike Morgan, Sweet Lolita.

Lee McBee en Mike Morgan, Sweet Lolita. W.C. Clarke kreeg de bijnaam Godfather van de Austin Blues. Hij maakte de zangeressen Luann Barton en Angela Straley groot. Hij was gitarist bij Big Joe Turner, Albert Collins en Little Johnny Taylor. En hij begeleidde met zijn band James Brown, B.B. King, Albert King, Sam & Dave en Bobby Bland. W.C. Clarke, Let's Straighten It Out.